0: continuou.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. Ze zijn daar allebei voor de algemene vergadering van de VN. Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland en de aanvallen op energieinfrastructuur te stoppen. Volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Die zijn cruciaal om Russische raketten te kunnen onderscheppen. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot aangekondigd, ook al in New York. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. En Rwanda beschuldigt de België ervan dat het partij kiest in het conflict. Nu is afgesproken om weer in dialoog te gaan. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
2: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen, de wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
1: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver behaald in het tijdrijden bij de juniores. De Kruijenaar is 18, ze heeft zichzelf verrast met haar medaille.
3: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij, super blij. Ja.
1: Ook bij de junioren mannen won een Belg zilver, Vic de Smet. En zo heeft België 4 tijdritmedailles behaald op dit WK. Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

Een heel goede morgen ook van de Banksy's, want zij vlogen er meteen in, een nieuw barokensemble uit Frankrijk. En zij openden deze espresso met een sonate van de Duitse componist en organist Georg Muffat. En het is 6:08. Als u op dit moment aan het koffiemachine staat, dan kan u misschien Beethoven zijn recept eens uitproberen. Want die maalde elke ochtend exact 60 koffiebonen. Dus tel ze gerust eens na. En dit is ondertussen zijn 12e pianotrio door het Busch Trio.

0: Het Busch-trio met het 12e pianotrio van Ludwig van Beethoven. Christophe Vekeman zat gisteren in Pompidou niet om een boek te bespreken, maar om zijn eigen boek voor te stellen. Het gebeurt elke dag, zo heet het. Het is een autobiografische non-fictieroman waarin hij terugblikt op de afgelopen 2 jaar. Want 2 jaar geleden kwam Vekeman openlijk uit voor zijn katholieke geloof. Dat maakte heel wat reacties los, maar het leverde ook boeiende gesprekken op met gelovigen en niet-gelovigen. En daarin merkte hij al snel dat het proberen rationaliseren van een god weinig zin heeft. Dat vertelde hij gisteren in Pompidou.
1: Je moet ruimte laten voor het mysterie en voor het feit, het heel eenvoudige feit eigenlijk, dat God niet uit te leggen valt. Als je hem kunt uitleggen, heb je hem niet te pakken.
0: Dan houdt hij op te bestaan.
1: Dan niet, maar dan ben je wel op een verkeerd spoor bezig. En dat is natuurlijk het gevaar van al te rationeel met God bezig te zijn.
0: En waarom ben je dan op een verkeerd spoor bezig?
1: Omdat je bezig bent op die manier God te verkleinen. Je bent bezig eigenlijk God door hem op rationele basis te proberen wel omlijnen. Ga je onwillekeurig pogingen doen om hem te verkleinen, zodat hij als het ware in je binnenzak past en je hem tevoorschijn kunt trekken als een soort van troefkaart in de loop van die lezingen die ik besprak. En dat is inderdaad gevaarlijk. Op een bepaald moment moet je, en dat heb ik tenminste moeten ervaren, moet je toegeven van kijk, je komt aan de rand van een soort van afgrond. En dat is geen afgrond waarin je leegte ontwaart, per definitie. Dat is een afgrond waarin ik de diepte van het mysterie heb gevoeld.
0: Christophe Vekeman gisteren in Pompidou over zijn eigen nieuwe boek. Het gebeurt elke dag. En het volledige gesprek kan u herbeluisteren via VRT Max.

De Egyptische sopraan Fatma Said met Lerchengezang van Johannes Brahms. En ze is in ons land, Fatma Said. Dit weekend treedt ze op in de Koningin Elisabethzaal samen met het Antwerp Symphony Orchestra. Maar het wordt nog beter, want vandaag komt ze gewoon naar hier. Deze middag is ze te gast in Music Matters. En wie weet wil ze ook wel iets live zingen, stel je voor. Dus luister zeker mee deze middag tussen 12 en 2. En deze vrouw heb ik vorig jaar ontmoet op Filmfest Gent, de Britse filmcomponiste Debbie Wiseman.

Debbie Wiseman. Vorig jaar was ze de eregast tijdens de World Soundtrack Awards. En dit was een stukje uit de soundtrack die ze schreef voor de reeks Father Brown door Brussels Philharmonic. En zij zijn er binnenkort ook weer bij tijdens de World Soundtrack Awards. Die worden uitgereikt op zaterdag 10 oktober. En ik hoop dat de eregast ook naar Gent komt, want dat is dit jaar Hildur Gudnadottir, de IJslandse componist van onder andere Joker, Chernobyl en Tar.

0: Luca de Barck met een barcarol van Gabriel Fauré. Het is 6:30. Sophie van der Donkt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sophie, de Oekraïense en de Amerikaanse president hebben elkaar gesproken in New York.
1: Ja, ze zijn daar voor de algemene vergadering van de VN. Zelensky en Trump willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. En Zelensky zegt dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland. En dan bedoelt hij dat hij wil stoppen met energieinfrastructuur aan te vallen, als Rusland dat ook doet. Ook in New York hebben België en Rwanda hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot aangekondigd. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De relaties waren 1,5 jaar geleden verbroken na een ruzie over het conflict in het oosten van Congo. Rwanda vond dat België daar te veel de kant van Congo koos. Nu is afgesproken om weer te overleggen over de meningsverschillen. En op het WK wielrennen in Canada heeft België in totaal 4 medailles behaald in het tijdrijden. Gisteravond kwamen er nog 2 bij. Bij de junioren mannen won Vic de Smet zilver. Bij de junioren vrouwen was er ook zilver voor Jana de Kruijenaren. Voor allebei was de medaille een verrassing. Het weer eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag wat meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Estrada Longa, nieuwe muziek van de Braziliaanse gitarist Yamandu Costa.
1: Espresso.
0: Het is 23 september en er zijn heel wat beroemde jarigen vandaag. Romy Schneider, Ray Charles, Julio Iglesias, Bruce Springsteen, maar ook John Coltrane is vandaag jarig. En hij was ook born in the USA. Hij werd geboren in North Carolina op 23 september 1926. Dus ja, hij zou vandaag 100 zijn geworden. Net zoals Miles Davis eerder dit jaar. Zijn verjaardag hebben we deze zomer al uitgebreid gevierd hier op Clara. Dus vandaag is het de beurt aan Coltrane, of Train voor de vrienden. Lee Steppe en Guy Peters zitten vanavond live in de AB in Brussel, want daar vieren ze zijn verjaardag met maar liefst 2 concerten. Die zenden wij ook allebei live uit vanaf 6 uur vanavond. Maar nu komen we al een beetje in de stemming, want dit is John Coltrane met die prachtige baritonstem van Johnny Hartman.

Speciaal voor deze eerste echte dag van de herfst. Autumn Serenade door Johnny Hartman met John Coltrane op saxofoon. En Coltrane zou vandaag dus 100 zijn geworden. Een ideaal moment om er eens een paar stellingen over hem bij te halen. En dat doe ik straks na 8 uur met Guy Peters.

Pianist Vladimir Ashkenazy met het eerste deel. Het is Six Moments Musicaux van Sergei Rachmaninov. En dit is muziek van Grażyna Bazewicz, een Poolse componiste. Ze studeerde bij Nadia Boulanger. En Boulanger gaf haar één stevige raad mee. Als je het wil maken in deze mannenwereld, is er geen tijd voor zwakke momenten of medelijden. En avant dus, Grażyna Bazewicz.

De finale uit het vierde strijkkwartet van Grazina Brazevic door het Karski Quartet. En een sprookje is normaal iets voor het slapen gaan, maar Claude Debussy heeft er zo meteen eentje om wakker te worden. En ik heb ook nog heel bijzondere muziek klaarstaan van de Japanse componist Sakamoto, speciaal geschreven voor drie katten. Jawel, maar dat is voor na 7 uur.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden. De Oekraïense en de Amerikaanse president praten over de oorlog met Rusland en het energieprobleem. En op het WK in Canada zijn er voor België nog 2 medailles bijgekomen in het tijdrijden. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De ministers van Buitenlandse Zaken van België en Rwanda hebben dat afgesproken in New York, waar ze allebei waren voor de algemene vergadering van de VN. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. En Rwanda beschuldigde België ervan dat het partij kiest voor Congo. De voorbije maanden was er al een voorzichtige toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
1: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
0: Ook in New York hebben de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
2: Beide leiders willen dat er een einde komt aan die aanvallen op energieinfrastructuur van beide landen dan. Want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als de maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran.
0: Dankjewel, Jens. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen moeten er aangepaste voorzieningen komen, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
3: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt, of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
0: In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar ook die is niet aangepast aan mensen die zich nog moeilijk kunnen verplaatsen. Gespecialiseerde zorg is er niet en vooral voor dementerende gevangenen is de situatie schrijnend, zegt directeur Serge Roman.
4: Een deel van ons 22 ouderen weet eigenlijk niet meer dat men in de gevangenis zit. En men kan dan zich zeer fundamentele vragen stellen. Wat is de zin van een straf als je niet eens voelt of weet dat je in een gevangenis zit? Die kunnen ook niet zelfstandig leven. Hè. Die moeten aangekleed worden, die moeten gewassen worden. Er moet begeleiding zijn bij het eten. En dat allemaal in een setting waar dat eigenlijk geen ouderen kunnen zitten, omdat die zorg er ook niet is.
0: Bij een brand in een huis in Roeselare is vannacht een man overleden. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand brak rond 1:30 uit in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is nog niet duidelijk. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. In het recyclagepark van Riemst in Limburg is gisteren een handgranaat gevonden bij het klein gevaarlijk afval. Het park is een tijd afgesloten. Raf Koenen van afvalophaler Limburg.net over de vondst.
5: Het is een handgranaat die lijkt te dateren uit de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus blijkbaar was de granaat op zich wel voor een stukje onklaargemaakt, maar daar zat wel degelijk nog een deeltje explosieven in, waardoor het toch niet helemaal ongevaarlijk is natuurlijk. En vandaar dat het toch aan te raden is, als je dergelijk materiaal hebt, om met bevoegde instanties contact op te nemen en dat niet zomaar aan een recyclagepark achter te laten.
0: De ontmijningsdienst van het leger Dovo heeft de granaat meegenomen. Op het WK wielrennen in Canada sluit België het tijdrijden af met 4 medailles. Gisteravond zijn er nog 2 bijgekomen bij de junioren. Bij de vrouwen was er zilver voor Jana de Kruijenaren en bij de mannen voor Vic de Smet.
6: Ik ben echt wel heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
0: Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. België en Rwanda knopen na 1,5 jaar weer diplomatieke banden aan. Dat zat vooraan. Na een ruzie over het conflict in het oosten van Congo hebben de ministers van Buitenlandse Zaken nu afgesproken om weer met elkaar te overleggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Blijf verwonderd.
8: Met het openingsfestival Zilver zet Concertgebouw Brugge de levenskracht van later in de verf. Een ode aan de wijsheid met onder meer Rosas, Gürzenich Orkester Keulen, Paul Verhagen, Jozi Keda en Claren McFadden. Van 29 september tot 9 oktober. Alle info op concertgebouw.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara.
7: Espresso.
0: Goedemorgen. Inspiratie vind je soms op de vreemdste plekken, maar soms ook gewoon in je eigen achtertuin. Want de Japanse componist Ryuichi Sakamoto kreeg op een dag bezoek van 3 zwerfkatten. En speciaal voor hen schreef hij deze muziek. May in the Backyard. En nee, die May staat niet voor de maand mei, maar voor de eerste letters van hun namen. Modaki, Ashura en Yanayatsu. En als je goed luistert, dan kan je ze bijna horen miauwen.

Drie katten in de achtertuin van Ryuji Sakamoto, May in the Backyard. En hopelijk loopt er in die achtertuin ook ergens een prins rond, want Sandrine Pio moet dringend wakker gekust worden. La Belle au Bois Dormant van Claude Debussy.

Sopraan Sandrine Pio als doornroosje in La Belle au Bois Dormant van Claude Debussy met David Cadouche aan de piano. En onze twintigers, die maken we af en toe ook nog eens wakker, want kent u Stan Geudens nog? Stan begon op zijn zevende met gitaar, maar 10 jaar later gooide hij het over een heel andere boeg. Hij verruilde de gitaar voor de luit en de theorbe en hij stortte zich op de oude muziek. En dit is hij live in onze toetsstudio met een chaconne van Robert de Vizet.

0: zelf mee als verpleger?
1: Wel, om het vertrouwen te krijgen van de verpleging, van de bewaking, maar ook zeker van de bewoners zelf, heb ik eigenlijk een week dubbel gelopen met de verpleger. Dus heb ik geholpen met de zorg te geven aan die mensen. Dat betekent pampers vervangen, mensen wassen, mensen helpen bij eten geven. Maar dat zijn ook allemaal mensen die echt heel veel zorg nodig hebben. Daar zitten dementerende mensen tussen. Daar zitten mensen tussen die een heel specifieke zorg nodig hebben. Dus op die manier heb ik dan ook wel, denk ik, het vertrouwen gekregen van de medewerkers. Maar dan hebben we ook een soort van conclaaf gehouden onder de bewoners en gevraagd van, zien jullie het zitten dat ik jullie in jullie meest kwetsbare situatie ga filmen? Mm-hmm. Een jaar lang. Jullie gaan daar zelf niets meer aan hebben, maar de mensen, de generaties die na jullie komen, hopelijk gaat er daar iets voor veranderen. Mm-hmm. En zij hebben daar eigenlijk unaniem allemaal in ingestemd om hen op hun meest kwetsbare momenten gefilmd te hebben.
0: Stijn Geenen, regisseur van Achter de tralies van de tijd. De documentaire is vanavond te zien op VRT Canvas om 20:20 en ook op VRT Max uiteraard.

0: Murray Brya in de Academy of St. Martin in the Fields in de finale uit het tweede pianoconcerto van Felix Mendelssohn. En dat is niet wat ik nodig had, maar wel dit. Oké. Ja, want het is 19:30 en Sophie van der Donk, jij hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben gebruik gemaakt van de VN-vergadering in New York om de banden weer aan te halen. Anderhalf jaar geleden was de relatie verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel de kant van Congo koos. Nu is afgesproken om weer te overleggen en om de ambassades weer te openen. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die alsmaar groter wordt. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Ze zijn al met 30% meer dan 6 jaar geleden. Aangepaste voorzieningen of gespecialiseerde zorg is er nauwelijks. En Clouseau treedt volgend jaar als eerste Belgische band op in het Koning Boudewijnstadion. Dat zal op 4 augustus 2027 zijn. Clouseau vulde al 137 keer het Sportpaleis in Antwerpen en kiest nu dus voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel, waar dubbel zoveel plaats is voor 50.000 fans. Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen gelijkaardig weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: In de tijd een reality check van de eco-check. Die mag van de werkgevers en van de vakbonden niet verdwijnen. Het toont hoe verraderlijk moeilijk administratieve vereenvoudiging is, schrijft Bart Haak. Als je in België een steen uit de muur trekt, komt de muur naar beneden. En de eco-check is eigenlijk een miniatuurtje van een groter probleem. Hetzelfde met de discussie over bedrijfswagens of een deel van de bedrijfssubsidies zoals dienstenchecks en de korting voor ploegenarbeid. Wie echt wil vereenvoudigen, staat voor een van de meest complexe opdrachten van een land waarin niets simpel is. Nog een complex dossier, maar van een andere orde in de morgen. Het kernenergiebeleid in ons land. En dat naar aanleiding van de discussie rond de beschadiging van 2 van de 7 reactorvaten. Of ze ooit opnieuw in gebruik kunnen genomen worden, is nu de vraag. En minister van Energie Biet antwoordde daarop dat het niet is, omdat zoiets nog nooit gebeurd is, dat het automatisch onmogelijk zou zijn. Het toont aan hoe lastig de weg van droom naar daad is in het kernenergiebeleid, schrijft Bart Eekhout. Neem je verlies en probeer de andere 5 in bedrijf te houden. Die opdracht zal technisch en financieel al zwaar genoeg zijn. Wanneer wil de regering dat voor elkaar hebben? Met welk geld? Burgers verdienen een antwoord op die vragen. Ook Isolde van den Einde heeft het over het energiebeleid in ons land. De regering heeft daar wel degelijk een beetje vat op, schrijft ze in het laatste nieuws. Ze moet niet doen alsof de situatie nu het noodlot is. De prijsstijgingen in België en heel Europa confronteren ons met het gevoerde energiebeleid. We zijn te afhankelijk van verre buitenlanden en gekke presidenten. Kleine en grote gebeurtenissen bepalen de prijs. We sloten onze kerncentrales in een groene koortsstroom. Ja, Donald Trump en zijn impulsieve oorlogsvoering beïnvloeden de energieprijzen, maar de prijs aan de pomp is ook de prijs van politieke keuzes uit het verleden. Hans Kotien heeft alvast een idee om geld te besparen. Waarom niet de snelheid op de snelwegen tijdelijk beperken? Heel veel anders kunnen onze overheden niet doen, schrijft hij in de Standaard. Het geld is op. Verder moet er doorgezet worden met de elektrificatie van energie en de regering kan ook benadrukken hoe de automatische loonindexering de duurdere brandstof mee compenseert. Op voorwaarde natuurlijk dat die indexering bij de zoektocht naar 10 miljard niet verder uitgehold raakt. We staan aan de vooravond van een moeilijke winter, weet ook Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg. Door de sluimerende oorlog in het Midden-Oosten, het wegvallen van goedkoop Russisch gas en nagenoeg geen federale budgettaire ruimte, belanden we opnieuw in een storm. Bedrijven en huishoudens zullen in de klappen delen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de koopkracht van mensen, maar ook voor de lopende begrotingsgesprekken. Het Nieuwsblad nam de parlementaire vragen onder de loep en ontdekte dat ruim 1/4 van die vragen tegenwoordig wordt gegenereerd met artificiële intelligentie. De Kamer verzakt zo in intellectuele armoede, vindt Peter Meilemans. Parlementaire vragen dienen om de regering kritisch te ondervragen. Niet om ministers te overladen om zelf meer op te vallen voor wat media-aandacht. Parlementsleden getuigen zo van intellectuele luiheid of van intellectuele onkunde. Beide zijn even erg. Gazet van Antwerpen heeft het over de goedkope pakjes uit China die Europa overspoelen. Er is al een douanetax en binnenkort komt er nog een extra afhandelingsvergoeding bij voor elk pakje van buiten de EU. Binnen de Europese Unie groeit de overtuiging dat samenwerken de enige oplossing is. Zo niet wordt ze helemaal weggespeeld. China mag dan wel goedkoper zijn, op de lange termijn is het een gevaar dat de eigen Europese bedrijven kapot concurreert. Als nu ook de consument tot het besef komt dat bestellen in China niet altijd gezond is voor de eigen economie, staat Europa weer wat steviger op het geopolitieke toneel, besluit Greg van Roosbroek. Het is woensdag 23 september, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

0: Resulty, Rosalty, geen idee wat het betekent, maar wel een hele leuke titel. Van Ruud Crawford Seeger door het Noorse ensemble Tenting. Want ze zijn met tien en ze zijn een ding. En soms moet je het gewoon niet verder gaan zoeken.
1: De keuze van Clara.
0: En ook voor onze keuze van Clara moesten we deze week niet verzoeken, want die komt van bij ons, van het Belgische ensemble In Alto. Zij zijn in de Maria Vespers van Claudio Monteverdi gedoken. Maar hoe vind je de juiste klank en de juiste balans voor zo'n meesterwerk? Terug naar de bron, dachten ze, en dus lieten ze een exacte kopie bouwen van een renaissance-orgel zoals het in de tijd van Monteverdi moet geklonken hebben. En dankzij de heldere klank van dat orgel viel plots alles op zijn plaats.

Laetatus sum, een van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Een gloednieuwe opname met dat gloednieuwe orgel. Speciaal gebouwd voor deze nieuwe cd van In Alto. Nog de hele week onze keuze van Clara.

De Franse sopraan Agathe Perrat. Ze heeft net haar debuut-cd uitgebracht. En dit was de titeltrack daaruit. Je chante la nuit van Maurice Yvain. En de Amerikaanse jazzpianist Sullivan Fortner die duikt ook nog even de nacht in met Southern Nights.

fantastische pianist Sullivan Fortner. Volgende maand komt hij naar Gent op vrijdag 30 oktober. Speelt hij in het Krakhuis met zijn trio. En dit waren ze met Southern Nights van Alan Toussaint. En de piano mag nog even blijven staan, want dit is nog een deel uit het pianoconcerto van Mason Bates. Tot aan het nieuws van 8.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden en onze gevangenissen zijn niet aangepast aan de vergrijzing, zegt de toezichtsraad. Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Er bestaat al een beschermingsmechanisme op dit moment. Vanaf een vastgelegde prijsdrempel dalen de accijnzen, zodat gezinnen de prijsstijging minder voelen. Maar de impact is momenteel te klein volgens Vooruit. De compensatie moet dus groter worden, zegt fractieleider voor Vooruit, Oscar Seuntjes.
2: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
1: De chemische sector leidt onder de hoge gasprijzen. Chemiebedrijven bij ons betalen tot 10 keer meer voor aardgas dan Amerikaanse bedrijven, omdat de VS zijn aardgas zelf produceert. De situatie heeft gevolgen voor ons land, zegt Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING.
3: De chemische sector in België is een heel belangrijke sector binnen de industrie. En het feit dat die nu onder druk staat vanwege die hoge energieprijzen en die op termijn ook nog onder druk kan blijven staan, ja, dat betekent dat daar de werkgelegenheid helaas zou kunnen achteruitgaan, wat toch ook voor onze groei geen goede zaak zou zijn als die sector het moeilijk blijft hebben.
1: En in de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs geschrapt worden. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaken de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In New York hebben de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Dat had ook onder andere met de dure energie te maken. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
4: Beide leiders willen een einde aan de aanvallen op energieinfrastructuur aan beide kanten dan, want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde eraan toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer ook door de oorlog tussen de VS en Iran.
1: Dankjewel, Jens. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades gaan binnenkort weer open. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben de banden weer aangehaald in New York, waar ze waren voor de VN-vergadering. De relatie was 1,5 jaar geleden verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel de kant van Congo koos. De voorbije maanden was er al een toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt. Zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
5: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
1: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar gespecialiseerde zorg is er ook daar nog niet. En het probleem van de vergrijzing wordt alsmaar groter, zegt gevangenisdirecteur Serge Roman.
6: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit een woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
1: Er moet dus werk gemaakt worden van aangepaste voorzieningen, zegt Pieter Houbij van de Toezichtsraad.
7: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt. Of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
1: Bij een brand in een huis in Roeselaren is vannacht een man overleden. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand ontstond in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. En Clouseau treedt volgend jaar als eerste Belgische band op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat zal op 4 augustus 2027 zijn. Clouseau vulde al 137 keer het Sportpaleis in Antwerpen en kiest nu dus voor het Koning Boudewijnstadion, waar dubbel zoveel plaats is voor 50.000 fans. Chris en Koen Wouters kijken er naar uit.
8: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Van, hoe gaaf zou dat zijn, mochten we dat ooit kunnen doen? Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wow, hoe gaaf is dit?
9: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
1: Het weer eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen gelijkaardig weer. Vooraan, vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur en heeft een wetsvoorstel klaar. De partij wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
10: Espresso. Met Clara de Dekker.
1: Goedemorgen. Jazzlegende John Coltrane zou vandaag 100 zijn geworden. En wees gerust, dat laten we hier op Clara niet onopgemerkt voorbij gaan. Straks in Music Matters komt saxofonist en superfan Robin Verheijen langs. Vanavond zitten we live in de AB voor 2 hommageconcerten. En zometeen schuift Guy Peters hier bij mij aan tafel. Want over John Coltrane doen heel wat hardnekkige verhalen de ronde. Maar wat is waars en wat kunnen we best met een korreltje zout nemen? Dat is voor zo dadelijk.

Een van de abstractions van Anna Klein door het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van Marin Elsop. En de Argentijnse zangeres Daniela Mack brak internationaal door dankzij een grote wedstrijd voor jonge operazangers in Engeland. Ze won toen net niet, maar wie heeft er een wedstrijd nodig als je zo kan zingen?

0: Wauw, wat een fantastische stem. De Argentijnse mezzosopraan Daniela Mack met Yo Soy María van Astor Piazzolla. Espresso. Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat John Coltrane werd geboren. Hij werd amper 40, maar hij is nog altijd een van de invloedrijkste saxofonisten uit de jazzgeschiedenis. En rond zo'n icoon ontstaan natuurlijk de wildste verhalen, maar zijn die ook allemaal waar? Guy Peters, goedemorgen.
1: Dag, Clara.
0: Hey Guy, ja, jij bent samen met Lee Steppen een beetje onze jazz-specialist. Jullie vieren vanavond de verjaardag van Coltrane ook samen in de AB met een speciale uitzending. Maar ik ben heel blij dat je deze ochtend ook al even naar hier wilde komen, want ik heb een paar stellingen verzameld rond John Coltrane. En jij mag zeggen, klopt, klopt niet of het is ingewikkelder dan dat. Oké?
1: Moeilijk, hè?
0: Ja, maar laten we met een gemakkelijke beginnen. De eerste, John Coltrane was een natuurtalent.
1: Die is eigenlijk al niet zo makkelijk. Ja, natuurlijk was het wel een natuurtalent, maar niet in de zin dat het ook een klassiek genie was of zo. Je hebt heel veel personen, zoals een Mozart bijvoorbeeld, die er al heel vroeg bij was, die al op kinderleeftijd speelde voor een publiek en dergelijke. Bij Coltrane was dat anders. Dat was eigenlijk een laatbloeier, zeker na de normen van die tijd. Miles Davis speelde op zijn 19e met de grote Charlie Parker, dat zou heel belangrijk worden. Ja, Coltrane vond eigenlijk pas zijn stem op zijn 30e. En hij was ook niet de meest eloquente spreker. Hij kon zijn kunst ook niet zo goed vertalen. Maar dat maakte het net ook wel makkelijk, omdat hij werkte gewoon keihard. Hij moest heel hard werken om te geraken waar hij wilde geraken. Maar eens als hij vertrokken was, was het wel een ongelooflijk parcours.
0: Ja, dus hij was een natuurtalent, maar hij moest er ook wel voor werken, uiteindelijk. Ja, tweede stelling. De muziek van John Coltrane is alleen voor gevorderden.
1: Natuurlijk niet waar. er is heel veel muziek van John Coltrane die echt wel toegankelijk is voor een heel breed publiek. We vergeten al te snel wat een mooie sound dat hij soms kon hebben. Hij was een van de beste uitvoerders van ballades binnen de jazz. Maar het is wel zo dat een redelijk groot deel van zijn output kan best wel taai zijn. En zeker de laatste 3 jaar van zijn leven heeft hij vooral gewijd aan de vrijere jazz. Daar heeft hij echt alle beperkingen overboord gegooid. Dus het kon wel vrij radicaal klinken, ja, dat wel. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je met open oren luistert en misschien een beetje een kader meekrijgt van wat hij wilde doen, van wat hij eigenlijk van plan was, dat het eigenlijk allemaal wel meevalt, ja.
0: Ja, dus eigenlijk is er een John Coltrane voor iedereen, zeg je.
1: Exact.
0: Ja. Derde stelling, de solo's van John Coltrane duurden eindeloos.
1: Dat kon soms wel het geval zijn, ja. Het was iemand met waanzinnig veel ideeën constant. Hij wilde proberen en zoeken en nieuwe dingen horen en grenzen verleggen. En zijn solos konden heel dense zijn, soms heel volgeprakt met informatie, met heel veel noten ook. Hij wilde melodieën verkennen, harmonieën. Maar hij was zich daar ook van bewust en hij zei ook tegen Miles Davis, dat is een heel klassieke uitspraak, van ja, ik weet niet wat ik moet doen, soms kan ik gewoon niet stoppen met spelen. Waarop dat Miles Davis tegen hem zei, je kan al beginnen met die sax uit je mond te halen.
0: Ja.
1: Maar
0: lijkt
1: ja,
0: me goed
1: hij kon eindeloos spelen en zeker in de latere momenten van zijn carrière, in de laatste jaren, een stuk als My Favorite Things bijvoorbeeld, een van de stukken die hij wel bekend gemaakt heeft binnen de jazz. De oorspronkelijke studioversie duurt 13 minuten. Maar er zijn live versies die ongeveer een uur doorgaan. Dus,
0: dus eigenlijk als je naar een concert van Coltrane ging, dan wist je nooit hoe laat je ging buiten komen.
1: De duur van het concert viel wel mee, maar het aantal nummers dat je te horen kreeg was soms maar heel erg beperkt. Ja,
0: ja, oké. Nog eentje. John Coltrane is een god.
1: Ja, nee. Natuurlijk was hij een mens van vlees en bloed met zijn gebreken, waar hij zich ook bewust van was natuurlijk. Voor mij was hij natuurlijk als jonge ontdekker wel een god. Maar hij is ook eigenlijk ook wel een beetje echt een god, want er is een heuse kerk naar hem genoemd, de St. John Coltrane African Orthodox Church.
0: Echt?
1: Die zijn gebaseerd in San Francisco. Dat bestaat nog altijd. Opgericht door een koppel, Franco en Marina King, die hem in 65 live aan het werk zagen en die dat hebben ervaren als een soort van doopsel. En die gewoon in 1969 een kerk hebben opgericht. En die bestaat nog altijd. En dat koppel is nog altijd een koppel, want ze hebben pas hun... wat was het weer? Hun 62e huwelijksverjaardag gevierd. En voor hen is A Love Supreme, het bekende album van Coltrane, de heilige schrift.
0: Ja, een beetje de Bijbel. Oké. Wauw. Ik leer hier veel bij. Nog een laatste stelling om af te sluiten, Guy. Zonder Coltrane zou jazzmuziek vandaag heel anders klinken. Akkoord absoluut. Of niet akkoord?
1: Ja, absoluut waar. Ik denk dat vooral, sowieso voor saxofonisten is zij nog altijd een van de grote modellen. Zijn muziek wordt nog altijd ook onderwezen op de conservatoria. Maar ik denk ook zeker de muziek met zijn legendarische kwartet, dat een drietal jaren bestond, midden jaren 60, is samen met de muziek van Miles Davis echt heel bepalend geweest voor hoe dat combo's zijn gaan spelen. Niet alleen in de jaren 70, maar ook de jaren 80, 90. En zelfs tot op vandaag blijft dat wel een beetje de standaard van hoe een klein ensemble kan samenspelen.
0: Ja, en de 100ste verjaardag van Miles Davis, die hebben we deze zomer al uitgebreid gevierd hier op Clara. Dus vandaag is het de beurt aan John Coltrane. Deze middag al in Music Matters. En vanaf 6 uur vanavond zitten jij en Lies in de AB in Brussel voor een grote hommage aan John Coltrane. Guy Peters, heel erg bedankt. Bedankt en speciaal voor jou hier een ballade van hem. Geniet ervan.

John Coltrane en zijn kwartet met All or Nothing at All. En bij ons is het vandaag duidelijk het eerste All, want wij halen vandaag alles uit de kast voor de 100ste verjaardag van Coltrane vanaf deze middag in Music Matters. En we gaan door tot vanavond laat met Clara in concert, live vanuit de AB.

0: De finale uit het strijkkwartet van Peter Benoit door het Gagini-kwartet. Het is 8:30 en Sophie, de Partij Vooruit komt met een wetsvoorstel om de energiefactuur betaalbaarder te maken.
1: Ja, Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Als een bepaalde prijsdrempel nu overschreden wordt, worden al de accijnzen verminderd, zodat de prijsstijging uiteindelijk minder voelbaar is. Maar Vooruit vindt dat die prijsdrempel nog te hoog ligt. Ze wil dat de extra overheidsinkomsten uit accijnzen zoveel mogelijk naar de mensen terugkeren. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl dat een groeiende groep is, net als in de rest van de samenleving. Dat zegt de Toezichtsraad voor de Belgische gevangenissen. In 6 jaar tijd is het aantal 60-plussers bijvoorbeeld met 30% toegenomen. Aangepaste voorzieningen of gespecialiseerde zorg is er op dit moment nauwelijks. De Toezichtsraad denkt bijvoorbeeld aan woonzorgcentra met extra beveiliging. En België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. 1,5 jaar geleden was de relatie verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel partij koos voor Congo. Nu is afgesproken om weer te overleggen en om de ambassades weer te openen. Het weer, het wordt op de meeste plaatsen zonnig en we halen rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag wat meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen krijgen we gelijkaardig weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

De ideale muziek om mee wakker te worden. De Noorse pianist Leif Ove Andsnes en het Mahler Chamber Orchestra in het vrolijke derde deel uit het 23e pianoconcerto van Mozart. En sinds ik La Vie d'Adèle heb gezien, ben ik grote fan van de actrice Adèle Exarchopoulos, ook zonder blauw haar. En vanaf vandaag is te zien in een nieuwe film Garance. Lieven Trio heeft hem al gezien en hij komt er zo meteen alles over vertellen.

0: De Amerikaanse tenor Charles Castronova met Storiella d'amore van Puccini.
1: Oh captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Lieven Trio, goedemorgen.
4: Dag Clara, goedemorgen.
0: Hey Lieven, vandaag komt Garance uit, een Franse film die eerder dit jaar ook al geselecteerd was in de competitie van het Filmfestival van Cannes. Ik weet dat een van mijn lievelingsactrices erin meespeelt, Adèle Exarchopoulos. Ik hoop dat ik haar naam nu eindelijk juist kan uitspreken. Ik ben heel benieuwd, waarover gaat de film?
4: Over een jonge vrouw genaamd Garance. Ze is actrice, ze maakt deel uit van een theatergezelschap in Parijs, maar ze kan daar niet echt acteren op het niveau dat ze zou willen. En ze verdient daarnaast ook bij door hier en daar eens een film te dubben enzovoort. Maar waar ze vooral een fulltime job aan heeft, dat is drinken. Garance is wat men noemt een functionerende alcoholist. Ze drinkt zowat altijd en overal. Maar ondertussen bouwt ze wel een normaal leven uit. Alleen begint dat wel steeds meer zijn tol te eisen. En de film toont dus hoe haar leven evolueert over een periode van 8 jaar. We zien haar feesten, verhuizen, door professionele dalen gaan, verliefd worden, een pandemie meemaken zoals we allemaal hebben gedaan. Maar altijd is er die ene constante, alcohol, steeds meer. En we zien daar dus ook de effecten van. Hè. De angsten, de gemiste afspraken en op den duur ook de zeer ernstige gezondheidsproblemen.
0: Ja, het lijkt me geen evidente rol om te spelen, maar ze hebben gelukkig wel de perfecte actrice gevonden dan.
4: Inderdaad, ja. Als ik regisseuse Jeanne Herry was, dan zou ik ook direct bellen naar Adèle Exarchopoulos. Voor zo'n levendige, morsige rol heb je gewoon Adèle nodig. En we leerden haar, zoals je er juist zei, 13 jaar geleden kennen in La Vie d'Adèle. En de intensiteit en de overgave die ze in die film toonde, die zie je nu opnieuw in Garance. Ze draagt heel de film, ze zit in elke scène. Ze gaat van de ene emotie naar de andere. Ze kan ongelooflijk grappig en stoer zijn, maar even later is ze dan weer heel fragiel en rollen er dikke tranen over haar wangen. Ik vind het een absoluut genot om naar te kijken.
0: Ja, maar als alcoholist zal ze er misschien dan niet zo fris uitzien deze keer.
4: Ja, nee, dat is inderdaad wel zo. Hè. Ze heeft ook echt zoveel mogelijk geprobeerd om haar filmsterlooks een beetje te verdoezelen. Ze ziet er natuurlijk fantastisch uit, Adèle, maar ze heeft nu zich expres een beetje verwaarloosd tijdens de opnames. Ze at te veel en te ongezond, ze sliep te weinig. Dus alles om die lichtjes opgeblazen, vermoeide look van een alcoholverslaafd personage te benaderen.
0: Wow.
4: Maar het blijft natuurlijk wel Adèle Exarchopoulos, hè. Dus ze blijft toch wel aangenaam om naar te kijken.
0: Ja, zelfs als alcoholiste. Maar is alcoholisme dan echt het thema van de film?
4: Wel, dat komt eigenlijk geleidelijk aan bovendrijven. Als je op voorhand niet weet dat het een thema is, dan merk je het niet per se direct. Het begint vooral als een portret van een jonge vrouw die het wil maken als theateractrice en die ook zwaar van het leven geniet. Maar na een tijdje neemt dat drankgebruik toch wel steeds meer plaats in haar leven en dus ook in de film. En dus volg je eigenlijk een beetje de perceptie van Garance zelf. Zij heeft heel lang niet door dat haar relatie met drank problematisch is, maar op een bepaald moment wordt ze daar toch wel mee geconfronteerd. En dan snap je als kijker dus ook wel dat eigenlijk de kern van de film is.
0: Het is natuurlijk niet de eerste film die over dit thema wordt gemaakt. Dus ja, voegt deze film Garance daar dan nog iets aan toe?
4: Ja en nee. Ik vond het aan de ene kant dat het soms inderdaad wel wat clichématig verloopt. Er zijn momenten in de film waar je denkt, ja, dit hebben we al wel eens gezien. Ik moest bijvoorbeeld soms denken aan de film The Outrun met Saoirse Ronan. En dan nog een heleboel andere verslavingsdrama's. De manier waarop de verslaving wordt aangepakt en al dan niet opgelost in de film, die vond ik misschien ook wat simplistisch. Ik weet niet of ik het altijd volledig geloofde. Maar daartegenover staat wel een heel levendig portret van een jonge vrouw dat met heel veel humor geschetst wordt ook. Ik heb echt vaak moeten lachen, wat je misschien niet altijd verwacht van een film over dit onderwerp. De dialogen zijn ook heel leuk. Ja, en zo blijft het niet alleen luchtig en niet te zwaar, maar je gaat op die manier ook echt van dat personage houden. Je wilt tijd met haar doorbrengen, je wilt dat het goed gaat met haar, waardoor je misschien ook wel met meer empathie en minder oordeel naar haar verslaving kan kijken.
0: En misschien ga je het na het zien van zo'n film toch ook wel 2 keer nadenken voor je jezelf nog eens beloont met een glaasje wijn, of niet?
4: Ja. Ja, ik denk absoluut wel dat het een film is die sommige kijkers een spiegel kan voorhouden. Net zoals Garance in de film gaandeweg moet erkennen dat ze echt wel een probleem heeft, denk ik dat de kijker zijn eigen drankgebruik misschien ook wel eens zal gaan evalueren en er op een eerlijke manier naar zal durven kijken in plaats van het altijd maar te minimaliseren tussen alle grappen en leuke dialogen door. Dus dat is een mooie combinatie, vind ik.
0: Ja, maar dus toch ook een beetje een ontnuchterende film. Garance.
4: Dat is het juiste woord.
0: Vanaf vandaag in de bioscoop. Lieven Trio, dankjewel voor de tip.
4: Graag gedaan.

De Franse gitarist Thibaut Garcia. Volgende maand komt hij naar Brussel, naar Flagey. En dit was hij met zijn trio, met Syracuse van Henri Salvador.

Philadelphia Orchestra met One Sunday in the South van Margaret Bonds. En zondag is nog ver af, maar op woensdag komt het weekend toch al een beetje dichterbij. Dus maak er een mooie dag van en veel plezier zometeen met Siglinde Michiel in Iedereen Klassiek.

0: Open uw oren, open uw geest voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
1: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Regeringspartij Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Nu al heeft de overheid een bescherming ingebouwd. Gaat de prijs over een bepaalde drempel, dan vraagt de overheid minder accijnzen, zodat we de prijsstijging minder voelen. Maar de overheid kan nog meer doen, zegt Kamerfractieleider Oscar Seuntjes van Vooruit.
2: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
1: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan de groeiende groep oudere gedetineerden. Dat zegt de Toezichtsraad voor de Belgische gevangenissen. In 6 jaar tijd is het aantal 60-plussers met 30% toegenomen. Aangepaste voorzieningen of gespecialiseerde zorg is er op dit moment nauwelijks. De Toezichtsraad denkt bijvoorbeeld aan woonzorgcentra met extra beveiliging. Directeur Serge Roman zegt dat de vergrijzing ook in zijn gevangenis in Merksplas gevolgen heeft.
3: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit hun woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
1: België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. 1,5 jaar geleden was de relatie verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel partij koos voor Congo. Nu is afgesproken om weer te overleggen en om de ambassades weer te openen. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw om hulp gevraagd voor de oorlog met Rusland. Oekraïne rekent nog altijd op extra luchtafweer om Russische raketten en drones neer te halen die ze nu moeilijk of niet kunnen onderscheppen, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
4: Oekraïne hoopt dat er de komende dagen toch een soort van deal gemaakt kan worden. Inderdaad, cruciaal, want ja, Rusland die beschiet Oekraïne met ballistische raketten. Daar kan Oekraïne momenteel eigenlijk helemaal niets tegen doen. De Russen hebben ook nieuwe drones, die zijn sneller, die zijn preciezer, lastiger neer te schieten. Oekraïne wil heel erg graag die Patriot-raketten, want daar gaat het dan om. De Patriot-systemen, luchtafweersystemen, wil Oekraïne zelf kunnen maken. Maar goed, zei Zelensky gisteren ook, dat is voor de lange termijn. Het gaat echt over pas 1,5 jaar later. Het gaat er nu vooral om de winter door te komen.
1: In dat verband wil Zelensky ook een gedeeltelijk staakt het vuren afspreken met Rusland. Hij wil de aanvallen op de Russische energieinfrastructuur stoppen als Rusland ook de Oekraïnse systemen voor elektriciteit, verwarming en water niet meer aanvalt. Het wordt overal zonnig, vanmiddag wat meer wolken, maar we halen tot 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen blijft het zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: In de tijd een reality check van de eco-check. Die mag van de werkgevers en van de vakbonden niet verdwijnen. Het toont hoe verraderlijk moeilijk administratieve vereenvoudiging is, schrijft Bart Haak. Als je in België een steen uit de muur trekt, komt de muur naar beneden. En de eco-check is eigenlijk een miniatuurtje van een groter probleem. Hetzelfde met de discussie over bedrijfswagens of een deel van de bedrijfssubsidies zoals dienstenchecks en de korting voor ploegenarbeid. Wie echt wil vereenvoudigen, staat voor een van de meest complexe opdrachten van een land waarin niets simpel is. Nog een complex dossier, maar van een andere orde in de morgen. Het kernenergiebeleid in ons land. En dat naar aanleiding van de discussie rond de beschadiging van 2 van de 7 reactorvaten. Of ze ooit opnieuw in gebruik kunnen genomen worden, is nu de vraag. En minister van Energie Biet antwoordde daarop dat het niet is, omdat zoiets nog nooit gebeurd is, dat het automatisch onmogelijk zou zijn. Het toont aan hoe lastig de weg van droom naar daad is in het kernenergiebeleid, schrijft Bart Eekhout. Neem je verlies en probeer de andere 5 in bedrijf te houden. Die opdracht zal technisch en financieel al zwaar genoeg zijn. Wanneer wil de regering dat voor elkaar hebben? Met welk geld? Burgers verdienen een antwoord op die vragen. Ook Isolde van den Einde heeft het over het energiebeleid in ons land. De regering heeft daar wel degelijk een beetje vat op, schrijft ze in het laatste nieuws. Ze moet niet doen alsof de situatie nu het noodlot is. De prijsstijgingen in België en heel Europa confronteren ons met het gevoerde energiebeleid. We zijn te afhankelijk van verre buitenlanden en gekke presidenten. Kleine en grote gebeurtenissen bepalen de prijs. We sloten onze kerncentrales in een groene koordstroom. Ja, Donald Trump en zijn impulsieve oorlogsvoering beïnvloeden de energieprijzen, maar de prijs aan de pomp is ook de prijs van politieke keuzes uit het verleden. Hans Kultien heeft alvast een idee om geld te besparen. Waarom niet de snelheid op de snelwegen tijdelijk beperken? Heel veel anders kunnen onze overheden niet doen, schrijft hij in de Standaard. Het geld is op. Verder moet er doorgezet worden met de elektrificatie van energie en de regering kan ook benadrukken hoe de automatische loonindexering de duurdere brandstof mee compenseert. Op voorwaarde natuurlijk dat die indexering bij de zoektocht naar 10 miljard niet verder uitgehold raakt. We staan aan de vooravond van een moeilijke winter, weet ook Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg. Door de sluimerende oorlog in het Midden-Oosten, het wegvallen van goedkoop Russisch gas en nagenoeg geen federale budgettaire ruimte, belanden we opnieuw in een storm. Bedrijven en huishoudens zullen in de klappen delen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de koopkracht van mensen, maar ook voor de lopende begrotingsgesprekken. Het Nieuwsblad nam de parlementaire vragen onder de loep en ontdekte dat ruim 1/4 van die vragen tegenwoordig wordt gegenereerd met artificiële intelligentie. De Kamer verzakt zo in intellectuele armoede, vindt Peter Meilemans. Parlementaire vragen dienen om de regering kritisch te ondervragen, niet om ministers te overladen om zelf meer op te vallen voor wat media-aandacht. Parlementsleden getuigen zo van intellectuele luiheid of van intellectuele onkunde. Beide zijn even erg. Gazet van Antwerpen heeft het over de goedkope pakjes uit China die Europa overspoelen. Er is al een douanetax en binnenkort komt er nog een extra afhandelingsvergoeding bij voor elk pakje van buiten de EU. Binnen de Europese Unie groeit de overtuiging dat samenwerken de enige oplossing is. Zo niet wordt ze helemaal weggespeeld. China mag dan wel goedkoper zijn, op de lange termijn is het een gevaar dat de eigen Europese bedrijven kapot concurreert. Als nu ook de consument tot het besef komt dat bestellen in China niet altijd gezond is voor de eigen economie, staat Europa weer wat steviger op het geopolitieke toneel, besluit Greg van Roosbroek. Het is woensdag 23 september, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
5: Iedereen klassiek. Met Siglinde Michiel.
7: Goedemorgen. Vandaag is het officiële begin van de herfst. Maar op dit moment kunnen we ons vooral op een mooie nazomer verheugen. En dat zonnetje, dat vraagt om even sprankelende muziek.

vier handen danste over het klavier in deze bewerking van de ouverture tot Candide van Leonard Bernstein. U hoorde Maki Namekawa en Dennis Russell Davies. Componist Gioachino Rossini die hield in zijn latere jaren salon in zijn appartement in Parijs. Dat waren avonden vol heerlijke muziek, vaak ook muziek van Rossini zelf. En op een avond liet de componist een tarantelle uitvoeren. De aanwezigen die vonden het fantastisch. Ze overlaadden Rossini met complimenten, want ze gingen ervan uit dat hij die muziek had geschreven. Tot hij onthulde dat niet hij die tarantelle had geschreven, maar wel Camille Saint-Saëns. Die was toen een jonge twintiger. En het was toch een mooi en genereus gebaar waarmee Rossini de muziek van zijn veel jongere collega in de kijker zette. Dit is die tarantelle, gespeeld door het Nash Ensemble.

Het Nash Ensemble met de tarantelle van Camille Saint-Saëns. Wat doe je wanneer je problemen hebt waar je met niemand over kan praten? De waternimf Rusalka kent het probleem. Ze is verliefd op een mens, maar haar vader heeft haar verboden om hem nog te zien. Tijdens een nachtelijk bad in het meer zingt ze al haar gevoelens richting de hemel. Want de maan, die luistert.

De hartekreet van Rusalka, haar lied aan de maan. De beroemdste aria van Antonín Dvořák, gezongen door sopraan Carita Matila met het Philharmonia Orchestra onder leiding van John Pritchard. De Aeolusharp, of de windharp, is op zich niet veel meer dan een houten kist met snaren erover gespannen. Maar als de wind er langs blaast en de snaren gaan trillen, dan lijkt het alsof de windgod zelf erop speelt. Frédéric Chopin die heeft ooit een etude voor piano geschreven die hij genoemd heeft naar die Aeolusharp. Maar Anneleen Leenaerts die heeft uitgezocht hoe dat zou klinken op klassieke harp.

0: Annelien Leenaerts en de Aeolusharp van Frédéric Chopin, een étude voor piano die zij zelf bewerkte voor harp.
1: Iedereen klassiek.
0: Henry Purcell is onze componist van de week. Tot en met vrijdag brengen we elke voormiddag muziek van hem mee. En vandaag zijn dat drie korte stukjes die hem midden in het amusement zetten dat plaatsvond in het Engeland van de 17e eeuw. Een kort liedje dat hij schreef voor een toneelstuk, daarna een vrolijk drinklied over kameraadschap en tot een stuk in de nacht op zwier gaan en tot slot een triomfantelijke dans.

Sopraan Dorothee Mielt en de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner met muziek van Henry Purcell, I'll Sail Upon the Dog Star, Jack Thou to Toper en The Triumphing Dance. En morgenochtend brengt Carlos Sio voor u een van Purcells meest dramatische en ontroerende stukken mee. U kan het misschien al raden. Dit is muziek van een van de belangrijkste voorgangers van Henry Purcell, Matthew Locke.

Suite nummer 3 uit The Broken Consort van Matthew Locke, gespeeld door de Loughton Company. En we blijven nog even in Engeland, maar we gaan van de 17e naar de 20e eeuw, naar 1923 om precies te zijn. Want toen schreef Ray Vaughan Williams een suite waarin hij de melodieën van 9 oude Engelse volksliedjes verwerkte. En naar een titel moest hij niet lang zoeken, het werd zijn English Folk Song Suite.

Een verzameling volksliedjes van Ray Vaughan Williams en English Folk Song Suite, gespeeld door het St. George Quintet. En dit zijn Rafaela Smits en Adrian Bronja met Der Ball van Johann Caspar Merz.

0: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Dookt. De luchtverkeersleiders stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Al een week werken ze niet tijdens de nachtshift door een discussie over hun nachtpremies. Dat betekent elke dag tientallen geschrapte vluchten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze die bemiddeling een kans willen geven. Oekraïne is bereid om te stoppen met de aanvallen op de Russische energieinfrastructuur, als dat omgekeerd ook gebeurt. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarover gepraat met de Amerikaanse president Trump tijdens de jaarlijkse VN-vergadering in New York. Voor Trump is het vooral belangrijk dat de energiecrisis niet meer verergert, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
2: Trump kwam met één boodschap eigenlijk voorafgaand naar deze VN-top. Hij zei: Oekraïne moet stoppen met het beschieten van de dieselfaciliteiten in Rusland. Want ja, dat stuwt de dieselprijs omhoog. Zelensky is eigenlijk aangegrepen en dat heeft hij toch denk ik wel slim gedaan. Zeggen: wij willen best wel stoppen met die aanvallen op de dieselfaciliteiten, maar dan moet Rusland ook stoppen met beschietingen van energiefaciliteiten hier in Oekraïne.
1: Een Fransman die in Azerbeidzjan veroordeeld was voor spionage, heeft gratie gekregen van de president. Die gratie komt er nadat Frankrijk aangedrongen had om de Europese sancties tegen een Russische miljardair op te heffen. En dat is gisteren gebeurd. De Fransman zat in Azerbeidzjan een celstraf van 10 jaar uit. Er zou ook nog een tweede Fransman vastzitten in Azerbeidzjan, die Frankrijk ook nog vrij wil krijgen. Het KMI waarschuwt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken in ons land, na een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. Ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht en dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua zal wellicht voor de tweede keer sinds juli haar productie moeten verminderen. Het gebruikt water uit de Maas, maar die staat erg laag. In 17 Waalse gemeenten gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is dat nog niet het geval. Het wordt overal zonnig, vanmiddag wat meer wolken, maar we halen tot 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de rest van de week blijft het droog en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Grenzeloze muziek, live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré. Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal en Souhaat Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Zielinde Michiel.

Goedemorgen, ik ben nog bij u tot de middag en we maken het hier nog gezellig. Net al met vier goede vrienden die al tientallen jaren samen muziek maken. Marta Argerich, Gidon Kremer, Yuri Bashmet en Misha Majski. Zij speelden hier het Rondo alla Zingarese uit het eerste pianokwartet van Johannes Brahms. En nu we het toch over muzikale vrienden hebben, dit is muziek van Brahms, zijn goede vriend Robert Schumann.

Even helemaal wegdromen met Myung-Woon Chung aan de piano en Troy Marai uit de kinderscène van Robert Schumann. Straks gaan we weer quizzen. We hebben weer een van onze lieve collega's opgetrommeld om u straks een muzikale vraag te stellen. U mag mij dan zeker een berichtje sturen via Clara op VRT Max met het juiste antwoord op de vraag van vandaag. Maar u heeft nog even tijd om u mentaal voor te bereiden. Een kwartiertje om precies te zijn, want dit is Richard Wagner, de ouverture tot Tannhäuser.

0: Na zo'n begin weet je zo al dat het 4 uur vol meeslepend drama zal worden. De ouverture tot Tannhäuser van Richard Wagner. Het is muziek die Carlotta meteen terugkatapulteert naar Wenen in de jaren 1980, liet ze weten. Want toen zag ze Tannhäuser daar samen met haar moeder. Hier speelde het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Andries Nelsons.
1: Iedereen klassiek.
0: Ons dagelijkse quizmoment is daar. Het is tijd om uw oren net wat meer te spitsen, want we hebben weer een collega opgetrokken.

0: om u een vraag te stellen. Mocht u het juiste antwoord weten, laat het mij dan zeker weten via Clara op VRT Max.
1: Goedemorgen, ik ben Olaf Grondelaars. En straks presenteer ik weer Music Matters, het muziekmagazine hier bij Clara.
2: Music Matters met Olaf Grondelaars.
1: Ik heb daar al zowat alle instrumenten zien passeren. Van de koebel tot de mondharp of de duimpiano. Allemaal instrumenten die nooit in het klassieke orkest zijn geraakt. Maar sommige instrumenten zijn we ondertussen ook een beetje vergeten, gewoon omdat ze amper nog bespeeld worden. Weet u bijvoorbeeld welk vergeten blaasinstrument hier in het midden van de belangstelling staat? Is dat A, een sousafoon, B, een serpent of C, een waldhoorntuba? Luister goed.

0: Was het een sousafoon, een serpent of een waldhoorntuba? Welk vergeten blaasinstrument werd hier in de kijker gezet? Op elk ander moment zou ik behoorlijk gekwetst zijn dat zoveel mensen mij een bericht sturen met het woord serpent erin. Al kwamen er ook behoorlijk wat waldhoorntuba's voorbij. Maar wat was het juiste antwoord? Olaf, zeg het maar.
1: Het is een serpent. Klinkt gelukkig niet zo venijnig als het eruit ziet.
0: Ja, en ik hopelijk ook niet. Dit is muziek van Marin Marais, La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris.

klokkengelui zonder dat er ook maar één bel aan te pas komt. La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris van Marin Marais door het Boston Museum Trio. En we houden dat 1-2-3-1-2-3 ritme vast, maar we drijven het tempo op met de Danza Española van Manuel de Falla.

Als er helemaal niks aan uw lichaam bewogen heeft in de voorbije 3,5 minuut, dan hebt u een beter zelfbeheersingsvermogen dan ik. Want het is muziek waar ik onmogelijk stil mee kan blijven zitten. De Danza Española uit La Vida Breve van Manuel de Falla. Maar dan hier in de versie voor viool en piano die Fritz Kreisler ervan maakte. Uitgevoerd door Leonidas Kavakos en Peter Notch.

Het Quatuor Arrod speelde Assez Vif, Très Rythmé uit het strijkkwartet van Maurice Ravel. En dit zijn Anne van Hekken en Maarten van den Bemden. Cello en klassieke gitaar, samen vormen ze het duo Deseo. Hier met Café 1930 van Astor Piazzolla.

0: is 11 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Vanaf morgen zakt de dieselprijs weer. Nu staat de prijs op een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat daar bijna 10 cent af. De brandstofprijzen schommelen al een half jaar op een hoog niveau sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselaren in West-Vlaanderen. Daarbij is vannacht een man gestorven. Zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er gebeurd is. Volgens onze informatie zou het om brandstichting kunnen gaan. In Antwerpen deelt expertisecentrum Sensoa condooms uit aan universiteitsstudenten. Het condoomgebruik daalt, terwijl het de beste bescherming blijft tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Met een nieuwe campagne wil Sensoa 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt, zegt Veerle Doosje van Sensoa.
1: Ze hebben schrik dat ze gaan afgewezen worden door een partner. En men heeft soms de juiste woorden niet. Of men heeft schrik dat hun partner gaat denken dat je hen niet vertrouwt. En daarom stelt men het gesprek uit of heeft men het gesprek helemaal niet. Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan. En we hebben een nieuwe webpagina, praatovercondooms.be. En daar vinden jongeren echt voorbeeldzinnen over hoe dat ze dat gesprek kunnen aangaan met een nieuwe partner.
0: Een Fransman die in Azerbeidzjan veroordeeld was voor spionage, heeft gratie gekregen van de president van Azerbeidzjan. Die gratie komt er niet toevallig een dag nadat de Europese Unie sancties tegen een rijke Russische zakenman stopgezet heeft. Frankrijk had daarbij de andere lidstaten op aangedrongen. Azerbeidzjan heeft goede banden met Rusland en zou druk gezet hebben op Frankrijk om de Russische zakenman van de sanctielijst te laten schrappen. In ruil zou Azerbeidzjan dan minstens 2 Fransen vrijlaten die in Azerbeidzjan in de cel zitten. Oekraïne vindt de beslissing om de sancties op te heffen tegen de Russische zakenman beschamend en niet te rechtvaardigen. Vooral zonnig, vanmiddag wel wat meer wolken, maar we halen tot 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De rest van de week blijft het droog en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigelinde Michiel.
3: Een heel goedemorgen. Fijn dat u er bent. Het is een heerlijk zonnige nazomerdag vandaag. Daar past deze huppelende muziek van Nikolaj Rimsky-Korsakov perfect bij.

pianist Ivan Klansky en leden van het Praags Blaasquintet speelde het rondo uit het quintet voor piano en blazers van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Muziek die hij in 1876 componeerde voor een kamermuziekwedstrijd. En een dikke 100 jaar later, in 1978, schreef Golden Jacob deze Full Fancies.

Arcobaleno en Full Fancies voor fluit en strijktrio van Gordon Jacob. Mocht u net als ik een fan zijn van de tv-reeks Outlander, dan heeft u intussen enkele termen in het Scots en het Gaelic in uw repertoire zitten, van Sassenach en Bairn tot Dinnefash. En de titel van deze traditional, die klinkt u dan misschien ook niet onbekend in de oren. Moneyandhu, mijn donkerharige meisje.

Money and Do, mijn donkerharige meisje. Een traditional uit Schotland, bewerkt door Percy Grainger en hier gezongen door het Monteverdi Choir onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerseel met de Frühlingsstimmenwalzer van Johann Strauss. En als u zo'n ode aan de lente wel kan appreciëren, dan is dit misschien ook wel iets voor u. Een stuk minder uitbundig dan Strauss, maar even lieflijk als de bloesems die net uit hun knoppen komen piepen. In de lente van Edvard Grieg.

Giulia Semenzato en Jadron Duncombe met La Danza van Gioachino Rossini. De tongbreker onder de liederen, want het is een zogenaamde patter song. Dat is een nummer dat, waarin de zanger of zangeres in een heel snel tempo een grote hoeveelheid tekst met heel wat lettergrepen per seconde ritmisch moet opzeggen of zingen zonder de draad kwijt te geraken. En van Rossini gaan we naar Verdi, nog zo'n opera-reus. En dit is een uitstapje van Verdi uit die operawereld. Het openingsdeel uit zijn strijkkwartet.

0: Eerst hoorde u het openingsdeel uit het strijkkwartet van Giuseppe Verdi in de versie voor strijkorkest, gespeeld door de Amsterdam Sinfonietta. En daarna het minuet van Luigi Boccherini uit een van zijn strijkquintetten met Eckhard Runge en het Quartetto Casals.
1: Iedereen klassiek.
0: En
1: met
0: iedereen
1: Linde Michiel.
0: Ja, en iedereen klassiek, dat is ook een beetje overal klassiek, want we gaan op zoek naar plaatsen waar klassieke muziek een rol speelt. Dat kan in games zijn, in boeken, liften of ondergrondse parkings. En natuurlijk ook in de cinema. Vandaag komt Chopin uit, een Poolse film over, u raadt het, de bekendste Pool uit de klassieke muziek. Het verhaal speelt zich af in het Parijs van 1835. Chopin is dan 25 jaar oud en een absolute ster. Hij is de favoriet van de aristocratie. Hij treedt op in de chicste salons en daar gedraagt hij zich ook naar. Als een diva dus. Mannen adoreren hem, vrouwen willen met hem naar bed. En natuurlijk wordt er ook heel wat geroddeld en kwaad gesproken over Chopin. Zo leest hij bijvoorbeeld op een ochtend zelf in de krant dat hij overleden is.
2: Je suis mort.
3: Une erreur idiote.
2: Monsieur Chopin est mort.
3: Bon appétit, monsieur Chopin.
2: Maintenant, je suis ressuscité. Je veux manger mon sorbet.
0: Eerst verrijzen en dan sorbet eten. Maar het verhaal van Chopin is bekend. Achter die gevel van succes schuilt ook heel veel tragiek. Want Chopin wordt ziek. Hij lijdt waarschijnlijk aan tuberculose. Maar in deze film is hij niet alleen een fragiel personage, maar vooral ook de vlotte boy van het Parijse nachtleven. Hij trekt op met Frans Liszt, beleeft zijn stormachtige relatie met George Sand. Et voilà, Chopin is vanaf vandaag in de bioscoop. Niet in heel veel zalen, dus u zal het best even nakijken. Maar mocht u op zoek zijn naar een beetje extra klassiek in uw leven, zeker gaan kijken.

Marie Pariah met étude nummer 3 uit een reeks van 12 van Frédéric Chopin. Straks is Cara van der Aura er met Music Matters. Ze gaat onder andere praten met saxofonist Robin Verheyen over John Coltrane, want die zou vandaag precies 100 jaar zijn geworden. Veel luisterplezier en een heel fijne dag nog.

0: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lies Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AP. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Alan Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Straks om 6 uur in Clara Live. Bij Clara en op 14 Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Over een paar jaar mag een Belgische robotwagen mee naar de maan. En de Marokkanen kiezen een nieuw parlement, maar veel jongeren blijven thuis. Vandaag is een eerste versie voorgesteld van een Belgische robotwagen die over enkele jaren mee mag naar de maan. De wagen heet Love Me en is gemaakt door het ruimtevaartbedrijf Space Apps uit Zaventem. In 2029 gaat hij mee in een nieuwe raket van Jeff Bezos om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Wim Schepens was bij de voorstelling.
2: Een inbouwoven op wieltjes, zo zou je Love Me nog het best kunnen omschrijven. Een rover van medium formaat, zo noemt ingenieur Simon van den Bussen zijn geesteskind.
3: Het is 40 kilogram, dus eigenlijk de perfecte balans om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Niet te klein en niet te groot.
2: Als alles meezit, gaat Love Me in 2029 naar de maan. Maar eerst moeten er nog een aantal proeven gebeuren.
3: Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren. En ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
2: Over 3 jaar moet Love Me op de maan bewijzen dat het een betrouwbaar werkinstrument is. De ambitie van de makers is alleszins groot.
3: Dit is eigenlijk echt een eerste stap. Een heel waardevolle stap, maar die ons dan de ervaring en de kennis geeft om dan over te gaan naar missies 2, 3 en hopelijk nog veel meer in de toekomst.
1: Vanaf morgen zakt de dieselprijs weer. Sinds gisteren staat de prijs op een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat er voor diesel bijna 10 cent af. De brandstofprijzen schommelen al een half jaar op een hoog niveau sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Personeelsleden van de politie zullen vanaf volgend jaar meer loon krijgen. De vakbonden en bevoegd minister Quintin hebben daar een akkoord over bereikt. Mensen van de lokale en federale politie zullen 58 euro netto per maand extra krijgen. Op jaarbasis is dat bijna 700 euro. De loonsverhoging geldt niet voor personeel van de administratie of een ondersteunende dienst. De luchtverkeersleiders op Charleroi stoppen voorlopig met hun stakingsacties. Al een week werken ze niet tijdens de nachtshift door een discussie over hun nachtpremies. Dat betekent elke dag tientallen geschrapte vluchten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze die bemiddeling een kans willen geven. In Antwerpen deelt expertisecentrum Sensoa condooms uit aan studenten. Er worden minder condooms gebruikt, terwijl ze de beste bescherming blijven tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Sensoa wil 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt.
4: Ik denk wel dat dat doodnormaal zou moeten zijn. Maar ik denk dat veel jongeren daar wel lastig mee hebben om daarover te praten.
5: Ergens hoop je dat de anderen daarover beginnen. Maar je moet, als dat niet gebeurt, dan moet je ook wel zelf die stap kunnen nemen.
1: En om te helpen lanceert Sensoa nu een online campagne, zegt Veerle Doosje.
6: Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan. En we hebben een nieuwe webpagina, praatovercondooms.be. En daar vinden jongeren echt voorbeeldzinnen over hoe dat ze dat gesprek kunnen aangaan met een nieuwe partner.
1: Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselare in West-Vlaanderen. Daarbij is vannacht een man gestorven, zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er gebeurd is. Het zou om brandstichting kunnen gaan. Het KMI waarschuwt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken in ons land. Het was al een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. Ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht en dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua zal wellicht voor de tweede keer sinds juli haar productie moeten verminderen. Ze gebruikt water uit de Maas, maar die staat erg laag. In 17 Waalse gemeenten gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is dat niet het geval. In Marokko zijn het vandaag parlementsverkiezingen. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar in de zomer plots tienduizenden migranten uit Marokko aankwamen. De werkloosheid in Marokko is hoog en veel jongeren zien geen toekomst in hun land. Zo'n 16 miljoen Marokkanen hebben zich geregistreerd om te stemmen. Dat zijn er een stuk minder dan bij de vorige verkiezingen, zegt correspondente Samira Jadir.
7: Ik heb met heel veel jongeren gesproken en die zeggen ook van ja, we voelen ons gewoon niet gehoord. We zijn vorig jaar de straten opgegaan en sindsdien zijn we gewoon compleet genegeerd. En we hebben ook gezien ja, in eind juli dat er een massale oversteek is van tienduizenden Marokkanen die niet tevreden zijn over hun leven.
1: Een Fransman die in Azerbeidzjan veroordeeld was voor spionage heeft gratie gekregen van de president van Azerbeidzjan. Die gratie komt er niet toevallig een dag nadat de Europese Unie sancties tegen een rijke Russische zakenman stopgezet heeft. Frankrijk had daarbij de andere lidstaten op aangedrongen. Azerbeidzjan heeft goede banden met Rusland en zou druk gezet hebben op Frankrijk om de Russische zakenman van de sanctielijst te laten schrappen. In ruil zou Azerbeidzjan dan minstens twee Fransen vrijlaten die in Azerbeidzjan in de cel zitten. Oekraïne vindt de beslissing om de sancties op te heffen tegen de Russische zakenman beschamend en niet te rechtvaardigen. Vrij zonnig vanmiddag, soms trekken wat wolken voorbij. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen een grijze start, daarna wolken en opklaringen en rond 19 graden. Als alles goed gaat, rijdt begin 2029 voor de allereerste keer een Belgische robotwagen op de maan. Daar begon dit nieuws mee. Hij zal onderzoek moeten doen op de Zuidpool van de maan. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
9: En precies vandaag zou John Coltrane 100 jaar geworden zijn. Dat gaan we vieren live vanuit de AB straks rond 6 uur hier bij ons. Maar eerst horen we al van Robin Verheijen waarom die muziek van Coltrane nog altijd zo hard binnenkomt. Goedemiddag.

Ja, wat een energie heeft deze touch and go van een met Bela Fleck. Een banjo en een Colombiaanse harp. Dat is niet meteen de meest voor de hand liggende combinatie. Maar het werkt wel, zeker met die drums erbij. Knap gespeeld en met heel veel plezier. Dit was het B-trio. En dat plezier van samenspelen, het idee ook van mensen samenbrengen, dat nemen we mee naar Rhiannon Giddens. Op haar jongste album verzamelt ze muzikanten rond haar uit verschillende landen en tradities. Mensen die eigenlijk al jaren deel uitmaken van haar muzikale leven. Want soms heb je niet meer nodig om goed te klinken. Gewoon de juiste mensen op de juiste plaats.

meerdere Grammys op de schouw. Vanavond een volle zaal in Antwerpen, want ze staat in de Roma. En sinds kort heeft ze ook een gloednieuw album. Zangeres Rhiannon Giddens, ook op de banjo te horen. Zij verveelt zich niet en dit kwam uit Hope is the Thing with Feathers. Een plaat waarop ze opnieuw in haar muzikale wortels graaft. En over wortels gesproken, ook deze Belgische harpiste grijpt terug naar haar roots. Ze haalt vergeten Belgische muziek van onder het stof, zet die naast nieuw werk en daarvoor haalt ze zelfs een historische harp van stal. Dit is van een componist uit Namen, Félix Godefroy.

Oud-twintiger Lise van der Smissen met Félix Godefroy, zijn sierlijke La Danse des Sylphes. Ja, tegenwoordig woont Lise op een woonboot in Londen, maar op haar jongste album kijkt ze terug richting België, naar haar eigen muzikale roots. En van de harp naar de sax, want de grote John Coltrane zou vandaag 100 zijn geworden. Dat vieren we vanavond met een live Coltrane-uitzending vanuit een AB in Brussel. En dadelijk praat ik al met een van zijn grote bewonderaars, saxofonist Robin Verheijen. Want in zowat elke noot die Robin blaast, klinkt Coltrane wel ergens mee.

0: uit When the Birds Leave, het nummer Vesper van en met saxofonist Robin Verheijen. En die vogel is nog niet helemaal gaan vliegen, want Robin hangt intussen aan de lijn. Jouw idool Robin, John Coltrane, zou vandaag 100 jaar geworden zijn. Hij werd maar 41 jaar. Hoe oud ben jij nu?
1: Ik ben ondertussen 43 jaar, dus ik heb het al langer uitgehouden dan Coltrane.
0: Ja, en wat betekent deze dag voor jou?
1: Ja, het is...

0: een verjaardag van een legende, denk ik, van een van de grootste saxofonisten uit de jazzgeschiedenis en ook een van de mooiste mensen, denk ik, uit de jazzgeschiedenis.
1: Je was zelf een jaar of 13 toen je helemaal in de ban raakte van Coltrane en meespeelde met zijn opnames. Wat hoorde je daar toen in als jonge saxofonist?
0: Ik hoorde vooral heel veel energie, intensiteit. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen waren die mij echt aanspraken in zijn muziek. En natuurlijk ook al een drang naar spiritualiteit, die ik pas later echt begrepen heb wat dat betekende bij hem. Maar ja, er zat heel veel diepte in zijn spel. Voor mij was dat een passie die daaruit sprak en iets wat dat meer was dan de noten die hij speelde. Het was meer dan gewoon een saxofonist die enorm veel techniek had en die een goede klank had en die neemt je mee naar een andere wereld eigenlijk die losstaat van onze materiële wereld.
1: Is dat voor jou dat spirituele? Zit het hem daarin?
0: Ja, ik denk dat zijn ook de momenten, denk ik, waarvoor ik het doe als ik muziek speel, is die momenten op het podium wanneer je eigenlijk zelf niet meer beslist wat er gespeeld wordt en de muziek speelt jou, bij wijze van spreken, en je bent eigenlijk in een soort van alternatieve realiteit. Ik denk dat sommige mensen daarvoor drugs nemen en voor mij is dat de muziek. En ik denk dat bij Coltrane dat hij daar ook op een muzikale manier helemaal geraakt is.
1: En dit weekend ga je met Mix Monk en met Bram de Lozen en Joey Baron een derde album opnemen, een echt Coltrane-album. Hoe ervaar je dat dan als je zijn muziek speelt?
0: Voor mij is dat nu een heel andere ervaring dan toen ik kind was. Omdat in je jeugd ben je natuurlijk geneigd om je idool te kopiëren. Om te willen spelen zoals hem. En nu wil ik vooral spelen zoals mezelf. En mijn eigen expressie uiten en wat we met de band uiten. En ik denk dat het dus misschien op een bepaalde manier wel een heel atypisch Coltrane tribute album zal zijn, want we gaan inderdaad een aantal van zijn stukken opnemen die uit Crescent komen, maar we gaan ook eigen muziek opnemen. En ik denk dat het vooral gaat klinken als ons. En ik denk dat dat ook de mooiste tribute is dat je kan doen naar een grote artiest, is spelen als jezelf en niet proberen te imiteren wat ze eigenlijk al gedaan hebben.
1: Ja, zeker en vast. En wat je daarnet zei, als kleine gast Coltrane imiteren, ik denk dat je die fase door moet, nee? Voor je hem helemaal in je lijf krijgt?
0: Absoluut. Dat is een heel belangrijk proces ook. En ik zeg dat ook tegen studenten, dat ze, als ze echt de jazzgeschiedenis willen kennen, dat ze moeten luisteren. Heel veel luisteren. En ook kopiëren wat die grote muzikanten gedaan hebben, zodat ze kunnen begrijpen waar die taal vandaan komt. En één keer dat die taal een deel van je geworden is, dan kan je daar een stap verder mee zetten. En ja, ook in je menselijke evolutie, als je ouder wordt natuurlijk, je begint jezelf beter te kennen. En dan kan je jouw verhaal beginnen te vertellen, maar met al die bagage die je hebt. Net zoals je als klassieke muzikant ook Bach en Mozart moet bestuderen om daarna later als componist of als muzikus verder je stem te kunnen laten horen.
1: En wat zou je op een dag als vandaag tegen Coltrane willen zeggen?
0: Ik zou zeggen, dank je voor de liefde en voor de mooie muziek. Want ik denk dat er vooral ook heel veel liefde uit zijn muziek spreekt.
1: Oh, dat is mooi. Klink maar eens op die 100ste verjaardag van jouw idool. En heel veel succes dit weekend met het inblikken van zijn muziek. Robin Verheijen, dank je wel.
0: Dank je.

0: Naïma van en met John Coltrane, een opname uit 1959. En nu zaterdag is er Coltrane met Robin Verheijen, Brandeloze en Joey Barron in de AB. Zondag ook nog in de Bijloken. Maar eerst staat vanavond helemaal in het teken van deze grote artiest. Clara viert mee zijn 100ste verjaardag live vanuit Brussel met onze Lies Steppen en Guy Peters. En u bent meer dan welkom. Het feestje begint hier om 18:00.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Trio Eta bestaat uit viool, cello en piano en houdt ervan om net iets verder te zoeken dan de bekende klassiekers. Op hun jongste album botsen we op een pianotrio dat jarenlang aan Brahms werd toegeschreven, maar waarschijnlijk helemaal niet van hem is. Van wie dan wel? Dat raadsel gaan we natuurlijk vandaag niet oplossen, maar luisteren kunnen we.

Ja, is dit werk nu van Brahms of niet? Een beetje mysterie maakt luisteren alleen maar spannender, vind ik, zeker met trio ETA, want zij spelen graag onbekende werken en zo valt er toch nog iets te ontdekken. Nu, mysterie hangt er zeker ook rond het beroemde verhaal van Pelléas en Mélisande van de Gentse Maurice Maeterlinck. Dimitri Leue maakte er zijn eigen vertaling van, maar hij is natuurlijk lang niet de eerste die voor dat verhaal valt. Schönberg, Sibelius, Fauré en deze Debussy hoorden er allemaal muziek in.

Ja, de beroemde scène met die lange haren van Melisande die ze in de bron laat vallen. De plaats ook waar ze haar trouwring verliest. Uit de opera van Debussy, Péléas et Mélisande, uitgevoerd door Les Yecles. Ja, wat maakt Péléas et Mélisande zo onweerstaanbaar? Dat vraag ik straks aan Dimitri Leue, want hij maakt er nu een eigen theaterversie van met muziek van onder andere Antoon Officiers. En op vrijdag 16 oktober is het te zien in het Concertgebouw van Brugge. Dus meer hierover na het nieuws van 1.

0: is 1 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Een Belgische robotwagen mag over enkele jaren mee naar de maan. En de Marokkanen kiezen een nieuw parlement, maar veel jonge kiezers blijven thuis. Vandaag is een eerste versie voorgesteld van een Belgische robotwagen die over enkele jaren mee mag naar de maan. De wagen heet Love Me en is gemaakt door het ruimtevaartbedrijf SpaceApps uit Zaventem. In 2029 gaat hij mee in een nieuwe raket van Jeff Bezos om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Wim Schepens was bij de voorstelling.
1: Een inbouwoven op wieltjes, zo zou je Love Me nog het best kunnen omschrijven. Een rover van medium formaat, zo noemt ingenieur Simon van den Bussen zijn geesteskind.
2: Het is 40 kilogram, dus eigenlijk de perfecte balans om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Niet te klein en niet te groot.
1: Als alles meezit, gaat Love Me in 2029 naar de maan. Maar eerst moeten er nog een aantal proeven gebeuren.
2: Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren. En ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
1: Over 3 jaar moet Love Me op de maan bewijzen dat het een betrouwbaar werkinstrument is. De ambitie van de makers is alleszins groot.
2: Dit is eigenlijk echt een eerste stap. Een heel waardevolle stap, maar die ons dan de ervaring en de kennis geeft om dan over te gaan naar missies 2, 3 en hopelijk nog veel meer in de toekomst.
0: Vanaf morgen zakt de dieselprijs weer. Sinds gisteren staat de prijs op een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat er voor diesel bijna 10 cent per liter af. De brandstofprijzen schommelen al een half jaar op een hoog niveau sinds de oorlog in het Midden-Oosten. In een school in Antwerpen is een kleuter in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat het kind bijna was gestikt op school. Dat schrijft het laatste nieuws en het parket bevestigt dat. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. De 3-jarige verslikte zich tijdens het eten en dreigde te stikken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en reanimeerden de kleuter. Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt de andere leerlingen, ouders en personeel van de school ondersteuning aan. In Antwerpen deelt expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa condooms uit aan studenten. Er worden minder condooms gebruikt, terwijl ze de beste bescherming blijven bieden tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Sensoa wil 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt.
3: Ik denk wel dat dat doodnormaal zou moeten zijn. Dat is wel iets belangrijk. Maar ik denk dat veel jongeren daar wel lastig mee hebben om daarover te praten.
4: Zeker met de gevaren die dat dan kan meebrengen, zoals bijvoorbeeld zoals.
5: Ik zou mij bij eender welke persoon er wel gewoon veilig over voelen om erover te praten. Ook al is dat misschien in het begin een beetje awkward, maar dat hoort er nu al gewoon eenmaal bij.
6: Eigenlijk hoop je dat de andere daarover begint, maar je moet, als dat niet gebeurt, dan moet je ook wel zelf die stap kunnen nemen. Dat moet gewoon klaar liggen, denk ik gewoon.
0: Om jongeren te helpen geeft Sensoa op de website praatovercondooms.be enkele voorbeeldzinnen, zegt Veerle Dosje.
7: Heb jij condooms bij? Want ik heb er geen op zak. Of ik zal zorgen voor de condooms. Zorg jij voor de leuke playlist. Zo, wat van die ludieke zinnen. We hebben heel directe zinnen op de website, maar we hebben ook wat subtielere zinnen voor mensen die dat liever subtieler aanbrengen. En je kan het ook gewoon klaarleggen op de plek waar je seks gaat hebben, zodat het duidelijk is voor je partner dat je het wilt gebruiken. Of gewoon omdoen op het moment dat past. En dan hoef je er geen woorden aan vuil te maken.
0: Personeelsleden van de politie zullen vanaf volgend jaar meer loon krijgen. De achterban heeft het akkoord dat de vakbonden en bevoegd minister Quentin daarover hadden bereikt goedgekeurd. Operationele politiemensen van de lokale en federale politie zullen 58 euro netto per maand extra krijgen. Op jaarbasis is dat bijna 700 euro. De loonsverhoging geldt niet voor het personeel van de administratie en de ondersteunende diensten. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi stoppen voorlopig met hun stakingsacties. Al een week werken ze niet tijdens de nachtshift door een discussie over hun nachtpremies. Daardoor worden er elke dag tientallen vluchten geschrapt. Federaal minister van Mobiliteit, Jean-Luc Rukke, stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. De vakbonden zeggen nu dat ze die bemiddeling een kans willen geven. Het KMI waarschuwt dat we momenteel in ons land de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken. De voorbije zomer was ook al een van de droogste sinds het begin van de metingen. En ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht. En dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivaqua zal wellicht voor de tweede keer sinds juli haar productie moeten verminderen. Ze gebruikt water uit de Maas, maar die staat momenteel erg laag. In 17 Waalse gemeenten gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is dat niet het geval. In Marokko zijn er vandaag parlementsverkiezingen. De eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar in de zomer plots tienduizenden migranten uit Marokko aankwamen. De werkloosheid in Marokko is hoog en veel jongeren zien geen toekomst in hun land. Toch zullen de partijen die nu aan de macht zijn waarschijnlijk niet allemaal afgestraft worden, zegt correspondente Samira Jadir.
8: Volgens de analist hier maakt PAM de grootste kans om te winnen. Nou, dit is de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit. Zij zitten op dit moment in de regeringscoalitie, dus van een afstraffing zal geen sprake zijn. De partij die op dit moment de grootste is, de liberale RNI-partij, zal waarschijnlijk wel zetels inleveren, omdat zij de beloftes van de vorige verkiezingen niet waar hebben kunnen maken.
0: Vrij zonnig vanmiddag. Soms trekken wat wolken voorbij. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen begint grijs, daarna wolken en opklaringen en rond 19 graden. Als alles goed gaat, rijdt over een kleine 3 jaar voor de allereerste keer een Belgische robotwagen op de maan. Dat was onze opener. De eerste versie van die robotwagen die onderzoek zal doen op de Zuidpool van de maan is vanmorgen voorgesteld. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lies Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AB. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Ellen Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Straks om 6 uur in Clara Live. Bij Clara en op 14 Max.
9: Music Matters met Cara van der Auwera.
11: En deze man is ook brandend actueel. Schrijver Maurice Materlinck. Niet omdat er ergens een boek van hem opdook, maar omdat er in China een rhododendron naar hem vernoemd werd. Want daar is de blauwe vogel van Materlinck verplichte lectuur voor de kinderen. En wie weet wordt het sprookje Pelléas en Mélisande ook wel populair hier bij ons, want het krijgt een nieuwe versie van Dimitri Leue. Hoe begin je aan zo'n klassieker? Dat vraag ik dadelijk aan Dimitri.

een ode aan moeder natuur met een sonate van Dora Pejacevic uit het jongste album van Sylvia Huang en Boris Kuznetsov. Een beetje Romeo en Julia van bij ons, zo zou je Pelias en Melisande kunnen noemen. Het mysterieuze liefdesverhaal van de Gentse schrijver Maurice Maeterlinck, die in 1911 de Nobelprijs Literatuur kreeg. Zijn sprookje inspireerde door de jaren heen heel wat componisten. Debussy maakte er een opera van, Schönberg een symfonisch gedicht en ook Fauré en Sibelius schreven er muziek bij. En nu leeft het verhaal opnieuw in een theaterversie van Dimitri Leuwe. Dadelijk praat ik met hem, maar eerst horen we hoe Sibelius het verhaal met muziek vertelde.

0: het Staatssymfonieorkest van Estland onder leiding van Paavo Järvi met twee fragmenten uit Peleas en Melisande van Jean Sibelius. En dan is er ook nog Peleas en Melisande en Peleas. De namen staan in loop, want in het sprookje van regisseur en acteur Dimitri Leue verschuift de beroemde liefdesdriehoek. Peleas en Golo gaan op zoek naar Melisande, maar vinden vooral elkaar. Dimitri Leue, goedemiddag.
1: Een goedemiddag, Cara en Clara.
0: Ja, wat heb jij met Peleas en Melisande? Waarom wilde jij dit verhaal opnieuw vertellen?
1: Ja, de oorsprong bevindt zich toch bij het Antwerp Symphonic Orchestra, die een dramatisering wilde doen van die tekst van Maeterlinck. Dus samen met het hele orkest hebben wij ongeveer 2 jaar geleden een versie gedaan, een concertante versie met die tekst. En ik had die tekst dan vertaald van Maeterlinck. En tijdens het vertalen kwam ik er al gauw achter waarom hij de Nobelprijs van de literatuur gekregen had in 1911. Hij is namelijk een grote poëet die heel ritmisch schrijft. Er zit echt muziek in zijn tekst al. Dus het is heel logisch dat zoveel componisten aan de haal zijn gegaan met die teksten.
0: Ja, nu natuurlijk, ja, die driehoeksverhouding is bij Maeterlinck de motor van het hele drama. Golo trouwt met Melisande. Melisande heeft heel veel interesse in Peleas, de halfbroer van Golo. Mm-hmm. Die interesse is wederzijds. Je kan dat liefde noemen. En Golo gaat kapot van jaloezie. Wat heb jij ermee gedaan?
1: Ja, het is wel exact wat jij zegt. Dat heb ik er ook mee gedaan, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Wat jij in het begin zei, dat was mijn plan. Ik wou het eigenlijk vooral over de twee heren hebben en hun verhouding en hoe zij eigenlijk terugkijken op die driehoeksverhouding. Maar al gauw wilde ik toch een vrouwelijke energie mee op het podium. En ik vond die in Arjan Schepers, een actrice van wie ik weet dat ze supermooi kan dansen. En zij ging eigenlijk een zwijgende rol hebben, een dansende rol. Op de achtergrond, voorgrond, overal, op de grond. Maar in de lucht is moeilijk. En ik had haar toch gevraagd om de tekst uit het hoofd te leren van Melisande. Omdat ze dan zou weten wat ze zou dansen. En tijdens de tekstrepetities zei ik dan al eens van tegen Frank Fokketijn of Rachif Elkaoui, die dus Golo en Peleas zijn, zei ik van, laat haar dat nu eens eventjes alleen zeggen. En zo is eigenlijk na de eerste week al beslist dat Ariane Melisande zou spelen.
0: Okay.
1: En zo zijn we toch eigenlijk heel dicht bij het origineel aangekomen van de driehoeksverhouding.
0: Ja.
1: Alleen hebben wij het vijfde bedrijf er afgeknipt.
0: Oké, okay, niet zo erg.
1: Om de loop te kunnen maken en het verhaal langs alle kanten te kunnen bekijken. En dat is ook zo. We krijgen van het publiek ook de reactie van, ja, eigenlijk kun je die scènes door elkaar gooien. Het is niet zo belangrijk in welke volgorde ze zijn. En dat gevoel heb ik er ook wel bij. Iedere scène is een apart, dat sprookje is nu veel gezegd, maar een aparte droomwereld.
0: Ja, je doet er natuurlijk helemaal jouw ding mee. Maar die Melisande, ja, oorspronkelijk Peleas en Melisande. Zonder Melisande zou ik maar raar vinden. Want ze is bij Maeterlinck net degene rond wie al dat verlangen en die jaloezie cirkelt. Welke plek krijgt ze dan verder in jouw versie?
1: Ja, het is toch wel de hoofdrol, hè? Het is toch wel inderdaad de motor van heel het verhaal. Wat ik heel interessant vind, is dat in die periode verschijnen er heel veel door mannen geschreven verhalenstukken. Je hebt dan de Anna Karenina's, je hebt Alfred Stevens, de schilder die allemaal vrouwen schildert die er ongelukkig voor zich uitstaren. En eigenlijk heeft Maeterlinck dat ook gedaan. Dus hij heeft het gehad over een vrouw die getrouwd is en van goede komaf, dus alles heeft wat ze zou kunnen begeren en toch heel ongelukkig is. En dat is dus een thema dat in die periode heel veel door mannelijke schrijvers naar boven is gebracht. En dat vond ik zelf nu ook interessant om te zien hoe een jong meisje van nu, van 2026, in die huid moet kruipen van iemand die alles heeft en toch ongelukkig is. En daar commentaar op zou kunnen geven. En daarom heb ik er ook een vrouwelijke choreograaf opgezet, Iris Busch, om samen eigenlijk een antwoord te geven op die mannelijke kijk van de vrouw anno begin 20e eeuw.
0: Mm-hmm. Ja, Maeterlinck is een van die grote namen van het symbolisme. En ook in dit stuk duiken voortdurend van die beelden op. Hè? Water, duisternis, Melisande, haar lange haren, haar trouwring. Zullen we kort eens naar zo'n situatie luisteren?
1: Dit is
0: Debussy,

0: croyais que tu avais de la lumière.
1: J'ai ouvert la fenêtre.
2: Ja, Dimitri, haar haren mooi leggen voor de avond. Is dat ook een voorbeeld van iets mannelijks?
3: Ja, de fascinatie voor het haar van vrouwen is wel duidelijk. Waarom zouden anders nu hoofddoeken gedragen moeten worden? Waarom moeten vrouwen hun haar verstoppen? Dat is toch iets heel speciaals met dat haar. Zelf heb ik dat niet. Ik hou van haar. Maar dat is nu niet het belangrijkste in het leven. Ik heb geen kink voor vrouwenhaar of zo.
2: Nee, maar wat betekent zo'n beeld voor jou? Of wat doe jij met deze scène? Want het is een beroemde scène.
3: Wel, het is een heel beroemde scène. Romantiek all over. Van op het balkon hangend, een soort Rapunzel-achtig vrouwwezen dat daar hangt. Ja, ik heb mijn acteur tussen dat vrouwenhaar gezet en hij heeft dat vrouwenhaar zich eigen gemaakt en hij zingt het lied van Mes Cheveux Descendent. Zingt hij dus mee of liept hij eigenlijk mee? Dus eigenlijk heb ik een verlangen naar vrouw zijn half ingestoken, van zo mooi zijn en zo mooi kunnen zingen. Dat zou iedere man ook wel willen. Ja, dat hebben wij ermee gedaan. En verder is het een heel romantische balkonscène geworden. En dat hebben we ferm in de verf gezet door Rachif El-Khaoui. Eigenlijk echt de Cyrano of Romeo op zijn knieën. En dan dat haar kusjes gevend. En ieder kusje moet dan via het haar naar boven kruipen tot bij u. Dat staat in het Frans er ook zo in, hoor. Dat is echt de tekst. Maar dat is zo'n romantische tekst. Om dat echt serieus te zeggen, dat is al echt moeilijk, denk ik. Dus zij spelen ook met het overdrijven in romantiek. Maar ze menen het natuurlijk wel. Ze zijn echt verliefd op elkaar, Pelias en Melisande.
2: Ja. En dan is er ook nog die ring, hè? Die ring die Melisande kreeg van Golo, want ze is daarmee getrouwd. Dat is ook het begin van een geheim. Dat niet weten wordt steeds belangrijker, hè? Want Golo weet nooit echt wat er gebeurt met Melisande. Hij wil voortdurend achterhalen wat er tussen Pelias en Melisande gebeurt.
3: Hij is echt wel een spion, hoor. Dus in de tekst zegt hij, ik ben geen spion, maar in iedere scène van Pelias en Melisande zegt Melisande, wat is er daar in het struikgewas? Wat zie ik daar? En echt in iedere, tot dan in de laatste scène samen met Pelias, dat ze echt effectief Golo ziet staan achter een boom. Maar hij bespiedt hen de hele tijd. Hij is super achterdochtig. Hij gebruikt zijn eigen kind in Iolt om door het raam te kijken. Zet hij op zijn schouders en laat hij door het raam kijken om te zien wat daar binnen gebeurt als Pelias en Melisande samen in een kamer zijn.
2: Om
3: hij
2: gek
3: is
2: van te worden. Ja.
3: Ja,
2: waarom
3: hij wordt ook echt wel gek. Frank Fokketijn speelt dit waanzinnig goed. Het is ook waanzin, dus je kunt dat best ook waanzinnig spelen natuurlijk. Ja. Nee, maar dat gek worden wat wij

0: En als je dan ergens de achterdocht krijgt of het idee dat hij iets doet met iemand anders, dan kan dat u helemaal gek maken natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk vanuit het foute werkwoord gedacht, hè. Je moet niet lief hebben, je moet lief zijn. En als je lief hebt, ja, dan maakt dat u liefhebberig. En dat zorgt voor die jaloezie en dat zorgt voor waanzin. Als we nu lief zijnerig zouden zijn, dan zouden we zeggen, als jij daar gelukkig van wordt, doe maar. Maar dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk.
1: Ja, dat heb je mooi uitgelegd. In jullie voorstelling zit er ook muziek, Dimitri Leu, van Anton Officiers. Je hebt mij een stukje bezorgd.
0: En Tim van den Berg. Ik moet dat eventjes toch nog aanvullen.
1: Ja, ze
0: Ze
1: zijn
0: hebben
1: met
0: echt
1: z'n
0: met
1: drie,
0: twee
1: geloof ik.
0: gecomponeerd. Ze zijn drie muzikanten. Karel de Bakker doet ook mee en heeft natuurlijk ook zijn duitje in het zakje gedaan. Maar het is wel echt Tim van den Berg en Anton Officiers die gecomponeerd hebben, die eigenlijk vooral bij Debussy Leentje Buur zijn gaan spelen. Allee, samplen, stelen is een groot woord hoor. Nee, ze hebben zich geïnspireerd daarop. En zij weten dat Debussy zich geïnspireerd heeft op de gamelan uit Indonesië, van de wereldtentoonstelling in Parijs 1889. Daar had hij dat voor het eerst gehoord. En dus hebben zij, Tim van den Berg en Anton Officiers, hebben daar terug gamelan in die muziek van Debussy gestoken. Ja, ze hebben eigenlijk wel echt prachtige muziek gemaakt.
1: We gaan
0: Dat
1: eens
0: kan ik dan maar
1: luisteren, hè?
0: toch wel even. Ja, dat
1: Ja,
0: is goed.
1: je hebt mijn stukje bezorgd.

0: Ja, waar in het verhaal bevinden we ons nu, Dimitri Leue?
1: Ik hoor vooral reikhalzend naar elkaar hangen. Dus het is duidelijk een scène tussen Pelias en Melisande. En wat heel duidelijk in die tekst naar voren komt, is de hang naar iets wat niet mag. Dus de hang naar een buitenechtelijke relatie, de hang naar een ander leven en zelfs een beetje de hang naar de dood. Dus Melisande doet bijna niks anders dan over het water hangen en proberen iets te pakken te krijgen wat ze niet kan bereiken. Dus het gaat echt over de onbereikbare liefde, de onbereikbare verlangens. En hier zijn het zowel Pelias als Melisande die hangen. Ik heb een heel raar theaterobject gevonden. Een design schommelstoel. En daar kunnen ze perfect met twee hangen. Echt allebei kunnen ze daar tegelijkertijd reikhalzen. En dat is een heel mooi beeld wat je nu hebt laten horen.
0: Maar ik ben heel benieuwd om het uiteindelijk te zien. Dat kunnen we binnenkort in Brugge. Maak er een mooi liefdesverhaal van. Heel veel succes met jullie voorstellingen.
1: Dank u wel. Ja, ik ben al aan de volgende bezig. Zeg. Ik ben al met Prinses Nee een kindervoorstelling aan het maken.
0: Ja, maar zo gaat het bij acteurs en regisseurs.
1: Natuurlijk nog altijd bij Pelias en Melisande en Pelias.
0: Oké, veel plezier. En we gaan nu naar muziek van Gabriel Fauré luisteren.
1: Ja,
0: zijn
1: tuurlijk.
0: Pelias en Melisande, die hadden we nog niet gehad vandaag. Dimitri Leue, fijne dag verder.
1: Ik dank u voor het luisteren.

0: Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Osawa met twee fragmenten uit Pelléas en Mélisande van Gabriel Fauré. En wat het sprookje van Dimitri Leue betreft, zijn Pelléas en Mélisande en Pelléas met Frank Fokketijn, Rassif El-Kawi en Arjan Schepers, live muziek van Antoon Officiers, Tim van den Berg en Karel de Bakker, is op vrijdag 16 oktober te zien in het Concertgebouw van Brugge.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Kan muziek verklanken wat langzaam uit een stad dreigt te verdwijnen? Vibrafonist Jalen Baker probeert het alvast op zijn jongste album. Daar neemt hij ons mee naar de historische zwarte wijken van Houston. Buurten waar hij zelf roots heeft en die vandaag heel snel veranderen omdat ze opgekocht worden en gerenoveerd. Muziek als een soort geheugen van een stad.

Een muzikale wandeling door het Houston van vibrafonist Jalen Baker. Met Repaved probeert hij niet alleen te vertellen hoe zijn stad verandert, maar probeert hij ook te bewaren wat dreigt te verdwijnen. En van Houston maken we een flinke sprong terug de tijd in met de bijzondere combinatie van twee hobo's, fagot, contrabas en klavecimbal. Maar bij Jan Dismas-Zelenka klinkt het alsof het nooit anders bedoeld was. Lang vergeten barokmuziek die weer helemaal tot leven komt.

Twee hobo's en een fagot die elkaar vinden en voortdurend het gesprek aangaan van Jan Dismas-Zelenka. Muziek van een paar eeuwen geleden die wonderlijk fris blijft klinken. Mark is uw maestro van dienst. Maak er samen een mooie middag van. En vergeet Coltrane zijn verjaardag niet vandaag. Straks rond 6 uur gaan we live voor zijn verjaardagsfeestje in de AB. Heel veel plezier.

0: Open uw oren, open uw geest voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Zaventem is een eerste versie voorgesteld van Love Me, de Belgische robotwagen of maanrover die over 3 jaar onderzoek zal doen op de Zuidpool van de maan. Love Me is ontwikkeld door het Belgische Space Apps en zal in 2029 meereizen met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De versie die vandaag is voorgesteld moet wel nog verbeterd worden, zegt projectmanager Simon van den Bussen.
2: Dit is het prototype dat we gebruiken om te testen hoeveel grip dat we hebben op de wielen, of dat we de hellingen op kunnen, of dat we kunnen navigeren met onze camera's. We hebben absoluut nog veel werk voor de boeg. Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren en ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
1: De kleuterschool in Antwerpen, waar gisteren een kindje van 3 bijna gestikt was in zijn eten, krijgt deze week extra ondersteuning van het CLB. Zowel de ouders, de leerlingen als het personeel van de school zijn erg aangedaan door wat er is gebeurd. Het incident gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. Er kwam eten vast te zitten in de luchtpijp van de kleuter. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de jongen gaat. Nederland zal volgend jaar dan toch meedoen met het Eurovisie Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. De Nederlandse omroep Avro Tros liet vorige maand weten niet te zullen meedoen aan het Liedjesfestival, omdat Israël nog altijd deelneemt. De deelname ligt voor sommige landen gevoelig door de Israëlische aanvallen op en het geweld in Gaza. Daardoor moest de Nederlandse openbare overkoepelende omroep NPO op zoek naar een oplossing. En die oplossing lijkt er nu te zijn. Volgens verschillende Nederlandse media zal de NPO zelf de deelname organiseren. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. NPO zond het festival wel uit. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan geblokkeerd Europees geld vrijmaken voor Hongarije na hervormingen door de nieuwe regering van Peter Madjar. De EU had dat geld achtergehouden wegens problemen met de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Volgens de commissie heeft de nieuwe regering de nodige stappen gezet om corruptie tegen te gaan en is er ook minder risico op belangenvermenging. Daardoor mag het geld nu wel uitbetaald worden. Een meerderheid van de 27 lidstaten moet daar wel nog mee akkoord gaan. Hongarije wacht ook nog op 10 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Daarover heeft de Europese Commissie nog geen beslissing genomen. Vrij zonnig vanmiddag. Soms trekken wat wolken voorbij. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen een grijze start. Daarna wolken en opklaringen en rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
0: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
3: Maestro. Met Mark Janssens.
4: Een fijne woensdagnamiddag en welkom in de wereld van Chopin. Geen American in Paris, maar een Pool in Parijs. Chopin. Parijs is 18 jaar lang zijn nieuwe thuis. 27 Boulevard Poissonnière, 27 dus. Daar begint hij zijn Parijse avontuur. Op de 5e verdieping, 2 kleine kamers, maar een prachtig zicht op de stad, op Montmartre. Heel wat mensen benijden mij het uitzicht, schrijft Chopin. Maar wat ze niet weten is dat ik elke dag met de trap 5 hoog moet klimmen. Na 10 maanden gaat Chopin op zoek naar een nieuwe plek in de stad van licht, de stad van passie.

ooit werd zijn muziek omschreven als salonmuziek, maar wie dat ooit uitgevonden heeft, die zou verbannen moeten worden. Chopin, een mazurka van hem, met Simon Nering in concert in Hamburg. De laatste plek in Parijs waar Chopin gaat wonen is trouwens op de prachtige Place Vendôme, nummer 12, met zijn zus. Want zijn zus Ludwika komt uit Polen en ze gaan daar samen wonen in dat appartement op de eerste verdieping, waar hij trouwens ook zal overlijden, Chopin, als jongeman van 39 jaar. Hij heeft dan op 9 verschillende plaatsen in Parijs gewoond. De jonge pianist die we net hoorden, Simon Nering, is een van de opkomende pianisten in Polen. Hij is de enige Pool die de eerste prijs heeft gewonnen, de Anton Rubinstein, de internationale pianowedstrijd. En hij was ook finalist in Warschau in de Chopin-wedstrijd. Toen was hij nog maar 19 jaar. Simon Nering, hij is een protégé van Martha Argerich, dat hoeft niet te verbazen. Afgelopen zomer vierde deze zangeres haar 87ste verjaardag, Brigitte Fassbender.

aan die muziek van Frans Schubert met Brigitte Fassbaender, de mezzo, en Erik Verba aan de piano. Fassbaender wou eigenlijk actrice worden zoals haar moeder, maar toen kwam de muziek en dan heeft ze helemaal gekozen voor de muziek. Ze is trouwens op relatief jonge leeftijd gestopt met optreden en daarna heeft ze masterclasses gegeven en is ze ook festivals gaan leiden, Brigitte Fassbaender. Straks de nieuwe cd van pianist Mathieu Idemtaal. Onze landgenoot heeft sonates van Haydn opgenomen. We vieren ook 100 jaar organiste Marie-Claire Alain. Ze zou 100 jaar geworden zijn, moet ik zeggen. En we doen dat straks met muziek van César Franck. En onze dirigent van de week, Mark Albrecht, die brengt later deze namiddag samen met pianist Martin Helmchen het concerto van Robert Schumann. En nu iets heel bijzonders. Na de proms in Londen voor de eerste symfonie van Gustav Mahler met het Aurora Orkest en hun oprichter en dirigent Nicholas Cullen. Wat is er zo bijzonder? Wel, de muzici van het orkest spelen de symfonie uit het hoofd. Er is dus geen partituur te bespeuren. Ze doen dat elk jaar, één productie, één werk, leren ze compleet uit het hoofd. Alle muzikanten van het orkest, heel bijzonder. Ja, die eerste van Mahler, dat ging niet zonder slag of stoot. De première in Budapest was een absolute mislukking en Mahler liet de symfonie 3 jaar gewoon liggen. En toen begon hij correcties aan te brengen, aanpassingen, want de muziek zou nog eens klinken in Hamburg, daarna in Weimar, door Richard Strauss, die een festival had georganiseerd en dacht van, die eerste van Mahler, ik wil die wel laten horen. Het was Mahler zelf die zou dirigeren. Ja, en keer op keer bleef hij er veranderingen aanbrengen en hij besefte ook Mahler dat zijn symfonie, die eerste symfonie, met andere woorden zijn première als symfonicus, het publiek verdeelde. Er waren mensen die absoluut tegen waren, dachten, is dit een symfonie? En anderen die hem vertelden, kijk, jij zet de symfonie op een nieuw pad. We gaan samen met jou een nieuwe richting uit. Het is muziek om de muziek, zei Mahler uiteindelijk. In het begin had hij een heel programma opgesteld van wat de luisteraars moesten horen op welk moment, maar daar is hij compleet van afgestapt. Het werd muziek om de muziek. Natuurlijk hoor je nog van alles, zeker het ontwaken van de natuur aan het begin, maar laat dat ontwaken van de natuur vooral het ontwaken zijn van de verbeelding van de luisteraars. De eerste symfonie van Gustav Mahler, het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen, in concert in de Royal Albert Hall in Londen.

0: Ja, wat een ontlading na die Mahler 1 gespeeld door het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen in de Royal Albert Hall in Londen afgelopen zomer op 1 augustus. En natuurlijk, wie erbij was, kon het ook letterlijk zien dat deze muzikanten de eerste symfonie van Mahler compleet uit het hoofd speelden. Dus geen partituur hadden ze gewoon uit het hoofd. Dat doen ze elk seizoen, 1 groot werk uit het hoofd leren. En dit seizoen was dat de eerste symfonie van Gustav Mahler. Ja, er is de afgelopen 100 jaar nogal wat geschreven over Mahler. Wie was die man die zo'n monumentale muziek componeerde, zo'n indringende muziek ook? We weten dat hij opgroeide als jonge kerel in een gezin waar er geweld was. We weten dat vader moeder sloeg. En daar is heel veel over gezegd daarna om het karakter en de diepgang van de persoonlijkheid van Mahler wat te karakteriseren. Namelijk dat hij daarna vond dat iedereen in alles moest uitblinken en hij in de eerste plaats. Hij was ook zeer zelfkritisch, dat weten we uit zijn brieven die hij bijvoorbeeld schreef aan zijn echtgenote Alma, waaraan hij soms zijn eigen werken geen spaander heel liet. Hij was een perfectionist. Dat maakte ook dat hij op een bepaald moment enkele jaren eigenlijk heel weinig zou componeren tussen 1901 en 1906. We weten ook als hij nog aan de Hofopera de chef-dirigent was en daar dus operavoorstellingen moest leiden, dat de repetities vaak vermoeiend waren. Daar werd over geklaagd door de zangers en door de mensen van het orkest. Ze vonden dat Mahler eigenlijk boven menselijke eisen stelde. Er is zo'n anekdote als hij Tristan van Wagner moest dirigeren, dat hij wel tot 40 keer opnieuw dezelfde korte orkestpassage wou repeteren. Tot 40 keer. Tot paniek van de mensen in het orkest. Ook zijn professionele relaties, zijn vriendschappen tussen aanhalingstekens, waren vaak tumultueus. Conflicten met muzikanten, met operadirecteurs, een beetje paranoia naar critici toe. En bijvoorbeeld op een bepaald moment als hij naar New York gaat, dat illustreert zijn vlucht op dat moment. Het enige waar hij echt mee kon leven was een radicale breuk. Heel veel wordt teruggebracht naar zijn jeugd, of dat zo is. Dat laat ik over aan de wetenschappers die daar veel, veel meer over weten. Wat we wel weten is dat er een groot verschil was tussen het charisma van Mahler op het podium en aan de andere kant het feit dat hij zichzelf een eenzaad noemde en dat vriendschappen eigenlijk zeldzaam waren bij Mahler. En als ze zeldzaam waren, dan waren die vriendschappen ook intens met Schoenberg bijvoorbeeld of met Bruno Walter. En een bekend fenomeen is dat iemand angst omzet in creativiteit. Creativiteit als een soort omgaan met iets waar je niet mee kan omgaan. En dat was zeker zo bij Gustav Mahler. Ja, en zo blijven er gedachten en theorieën opduiken over die fascinerende Mahler. Ik heb hier nog een exemplaar liggen van die eerste symfonie die we net gehoord hebben van Mahler, maar dan in een andere uitvoering met Roger Norrington als dirigent. Dus als u nog even wil verder genieten van Mahler 1, laat mij dan zeker iets weten via VRT Max. Of een mail kan ook maestro@clara.be.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Ja, en met Mahler gaat de tijd natuurlijk vooruit. Het is ondertussen al 3:12 op deze woensdagnamiddag. Hier is pianist Mathieu Idemtaal. Hij heeft sonates van Joseph Haydn opgenomen. Dit is de 60ste.

Haydn, die waarschijnlijk de oratoria van Händel kende, maar ja, toen was hij naar Westminster Abbey gegaan. Dan zitten we in 1791, daar was een festival met muziek van Händel, maar niets had hem kunnen voorbereiden op wat hem daar overkwam. Namelijk al die mensen die muziek uitvoerden, het enthousiaste publiek. Haydn dacht, misschien moet ik ook iets doen met het oratorium. Als vorm, want het was duidelijk dat het oratorium geliefd was bij het publiek. Hij kwam met De Schepping, groot succes, gebaseerd op een origineel Engels libretto, maar we weten eigenlijk niet goed welk dat precies is. En er werd ook toen wel verteld dat het eerst aan Händel aangeboden was, maar dat Haydn het heeft gedaan. En zijn tweede oratorium, De Jaargetijden, die Jahreszeiten, is opnieuw een schot in de roos. En ook daar zien we, doorheen de jaargetijden van ja, het leven ook voor een stuk, zien we het geloof van Haydn komen. Hij zei, als ik aan het componeren ben en het wil niet goed lukken, dan sta ik recht en dan ga ik in de kamer wandelen met mijn rozenkrans en dan komen de ideeën vanzelf. Joseph Haydn, hier is uit de herfst van de jarenzeiten een duet met Mardis Petersen en Werner Gura.

Het duet tussen Lucas en Hanna uit De Herfst, in die jarenstijden van Joseph Haydn, Marlies Petersen, Werner Cura en het Freiburger Barokorkest onder leiding van de man die eind oktober 80 jaar wordt, René Jacobs. De invloed van de muziek van Carl-Philipp Emanuel Bach op die van Joseph Haydn is wel duidelijk. Haydn die ontdekte op een bepaald moment de sonates van Carl-Philipp Emanuel Bach en hij schreef daarover: ik was niet weg te slaan van mijn klavier. Ik moest ze allemaal spelen en uitgebreid bestuderen. Dit is muziek van Carl-Philipp Emanuel Bach, een symfonie met de Academie für Alte Musik Berlin.

Karel Philipp Emanuel Bach componeerde deze symfonie en ze werd gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Hans-Christoph Rademann. Afgelopen zomer zou de Franse organiste Marie-Claire Alain 100 jaar geworden zijn en dat wordt herdacht met een prachtige verzameling opnames van haar, want ze heeft dat opgenomen in die lange carrière, 53 cd's. Ze heeft heel veel Bach opgenomen, 3 keer de volledige orgelwerken van Bach en ook César Franck alles, 2 keer... Begon allemaal in de jaren 50 en dit is een opname gemaakt midden jaren 70 van César Franck met Marie-Claire Alain, Prélude, Fugue et Variations.

César Franck, zijn prélude, fugue et variation met Marie-Claire Alain op het cavier-kolorgel van de église Saint-François de Sales in Lyon. Ze overleed in 2013, Marie-Claire Alain. Op haar begrafenis geen bloemen zijn ze, wel een gift aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator IBU. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een deelnemer zou sturen naar het Songfestival. De omroep had zelfs aan de IBU uitstel gevraagd om te beslissen. Maar vandaag is er dus duidelijkheid. CEO Frederik de Laplace legt uit waarom VRT beslist heeft om mee te doen.
2: We zijn de afgelopen maanden en weken intensief in overleg gegaan met IBU over de vraag hoe we de oorspronkelijke waarde van het Songfestival konden herstellen. Men beseft dat er daar de afgelopen jaren wat fouten in zijn gemaakt en dat men nu terug van het Songfestival iets wil maken dat echt de waarde van publieke omroepen ook uitstraalt. En ja, die beweging is niet voldragen. We zijn daar nog mee bezig. Daar is nog werk aan. Maar we willen die verandering wel alle rugwind geven die ze verdient.
1: En ook Nederland doet in 2027 opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Nederlandse omroep NPO bevestigd. Dit jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. En omroep Avro Tros liet vorige maand weten ook volgend jaar niet te zullen deelnemen vanwege de deelname van Israël. De overkoepelende omroep NPO liet vandaag weten dat de Nederlandse inzending een gezamenlijk project wordt van de publieke omroep, gecoördineerd door de NPO. Nog verschillende landen twijfelen of ze volgend jaar zullen deelnemen als gevolg van de deelname van Israël aan het Liedjesfestival. Die deelname ligt erg gevoelig vanwege het geweld in Gaza. In Gaza is het geweld tegen vrouwen en meisjes sinds het begin van de oorlog tussen Israël en de extremistische groep Hamas sterk toegenomen. Dat blijkt uit 2 rapporten van de Verenigde Naties. Het gaat om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. Er zijn verschillende oorzaken. Door de aanhoudende bombardementen moeten Gazanen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook door de instorting van het gerechtssysteem in Gaza is er meer risico op geweld. Op het Europees kampioenschap volleybal zijn de Belgische mannen in Turijn zo net aan hun match in de kwartfinales tegen Slovenië begonnen. En dat is een niet te onderschatten tegenstander, zegt Steffi Merleweer van Sporta.
3: Klopt, de Slovenen staan momenteel 6e op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst.
1: Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen, minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig, met hier en daar een wolkje, temperaturen dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
0: Met het openingsfestival Zilver zet Concertgebouw Brugge de levenskracht van later in de verf. Een ode aan de wijsheid met onder meer Rosas, Gürzenich Orkester Keulen, Paul Verhagen, Jozi Keda en Claren McFadden. Van 29 september tot 9 oktober. Alle info op concertgebouw.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara.
4: Maestro met Mark Janssens.

Een heel fijne namiddag en welkom als u nu aansluit en erbij komt bij Clara en bij Maestro. Kijk, het wordt weer een beetje zomer en dat vieren wij dan met zomerse muziek natuurlijk. Nessun Dorma uit de opera Turandot van Puccini met natuurlijk Luciano Pavarotti. Geboren in een niet eens zo groot huis in Modena. Fernando was zijn vader een bakker, maar de bakker zong ook en behoorlijk goed, zei Luciano achteraf over zijn vader. En moeder werkte in een sigarenfabriek. Ze hadden het niet te breed, zeker niet toen ze weg moesten uit Modena in de jaren 40 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgend jaar zal het 20 jaar geleden zijn dat Luciano Pavarotti overleed. Het pianoconcerto van Robert Schumann begonnen in het jaar nadat Schumann eindelijk kon trouwen met zijn Clara. En het was natuurlijk ook Clara, fantastische pianiste, die de première mocht spelen van dit concerto dat een beetje vergeten werd na de dood van Schumann. Clara moest het in leven houden, bij wijze van spreken. Niet iedereen was daarover te spreken, want men vond het toen geen fantastisch pianoconcerto. Maar Clara geloofde er absoluut in. Onze dirigent van de week, Mark Albrecht, de nieuwe chef is dat, van Antwerp Symphony Orchestra. Hier samen met pianist Martin Helmchen in dat concerto van Robert Schumann.

pianoconcerto van Robert Schumann, hier gespeeld door pianist Martin Helmchen met het orkest Philharmonique de Strasbourg, onder leiding van onze dirigent van de week, Mark Albrecht. Ooit begonnen door Schumann als een fantasie eigenlijk, voor piano en orkest. Dat zou dan het eerste deel geweest zijn. En daar zou het gestopt zijn, waren het niet dat hij geïnspireerd werd. Niet alleen door Clara, maar ook het feit dat hij een andere manier van componeren ineens had. Hij zei, het jaar waarin ik nu leef en orkestmuziek schrijf is echt wel een belangrijk scharnierjaar voor mij. En Clara moedigde hem daarin natuurlijk aan. Zij zou tussen 1845 en 1900 de helft van de uitvoeringen van dit concerto voor haar rekening nemen. Ik zei het al, Mark Albrecht, onze dirigent van de week, die eigenlijk zoon is van een dirigent die ook violist was en dus vader had voor ogen dat hij ook violist moest worden. Maar ja, dat lag hem eigenlijk niet. En dat had vooral te maken met het feit dat zijn vader hem zei hoe hij viool moest spelen. En als jonge kerel werd hij daar een beetje opstandig van, tot de piano kwam. En dan dacht hij van, ja, de piano, dat zegt mij ook wel iets. En dan gaat mijn vader, die geen goede pianist is, mij niet kunnen vertellen hoe ik moet spelen. Dus dan wordt dat echt mijn instrument. En dat vond hij schitterend, fantastisch, Mark Albrecht. En van het een kwam het ander. Van de piano ging het naar het dirigeren. En dat kwam op een heel natuurlijke manier, eigenlijk al tijdens zijn tienerjaren. Ja, zoals zingen natuurlijk was voor deze tenor, Peter Schreier.

aan zonsondergang in mei kan inderdaad mooi zijn. Het lied An Laura van Beethoven, hier gezongen door Peter Schaier met Walter Olberts aan de piano. Beethoven en de horen, dat is misschien een bijzondere combinatie. Deze sonate heeft Beethoven gecomponeerd voor horen en piano. Radovan Vratkovic en Erik Lesage.

heeft niet veel muziek gecomponeerd met horen in een hoofdrol, maar wel deze sonate. Ludwig van Beethoven, Erik Lesage aan de piano en de hornist was Radovan Vladkovic. Morgen gaan we naar de Proms in Londen voor het celloconcerto van Edward Elgar met Pablo Fernandez. Dat is voor morgen. Ik wens u nog een mooie avond zometeen na 5 uur met Pompidou en Chantal Patin. En dit is nog muziek van Pierre-Auguste Louis Blondeau met het Quatuor Ad Fontes.

0: VRT Nieuws met Dominique Viers. VRT zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar in mei, ondanks de aanwezigheid van Israël. Op de algemene vergadering van de VN zegt de Iraanse president dat zijn land niet zal buigen voor een pestkoop als de VS. En we gaan live naar de kwartfinale van de Belgische mannen op het EK-volleybal. VRT zal volgend jaar dan toch deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar VRT gaat dus toch een kandidaat sturen. De keuze betekent niet dat VRT het beleid van Israël goedkeurt. Beklemtoont de topman Frederik de Laplace.
1: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep, maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
0: Ja, Gianni Palink, jij volgt het Songfestival nieuws voor ons. Waarom neemt VRT nu toch deel?
2: Wel, VRT heeft de deur nooit helemaal dichtgegooid voor een deelname aan het Songfestival. De deur stond dus nog op een kier. Al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden nog. Er moesten veranderingen komen voor VRT, een duidelijk signaal van de EBU. En dat heeft VRT nu blijkbaar gekregen. Een duidelijk signaal over waarden zoals verbinding. Nu, dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden. Dus wat dat betreft is het allemaal nog wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel al streng. Gemaakt. De VRT-directie zegt dat dit geen gemakkelijke beslissing was, beseft dat er ook veel kritiek op zal komen, kritiek is er trouwens al, maar dat het belangrijk is om de veranderingen een kans te geven en om een stem te blijven hebben in het debat en vandaar om deel te nemen.
0: Dankjewel, Gianni. En ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij in Gent. Vanmiddag werd een jonge man daar neergestoken bij een vechtpartij aan het station Gent-Sint-Pieters. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op de tweede dag van de algemene vergadering van de VN in New York heeft zo pas de Iraanse president Pezeshkian gesproken. De oorlog in Iran is een van de grote onderwerpen op de algemene vergadering. Mieke Strings, wat had hij te zeggen?
3: Wel, hij richtte zich rechtstreeks tot de Amerikaanse president Trump, die gisteren het Iraanse regime als terroristen bestempelde en er ook mee dreigde Iran te vernietigen als het geen akkoord zou willen sluiten. Pezeshkian zei dat Iran door de VS was aangevallen, dat die agressie dus aan die kant zat. Wij willen geen kernwapen, zei hij ook, alleen kernenergie. En de straat van Hormuz mag niet gebruikt worden om wapens aan te voeren om ons daarmee aan te vallen. Maar, zei hij ook nog, als alleen de pestkoppen het nog voor het zeggen hebben in de wereld, dan is dat voor iedereen gevaarlijk. Wij willen diplomatie, maar alleen op basis van gelijkwaardigheid. En we zullen ons hoofd niet buigen voor een pestkop. Dus toch wel een heel felle toespraak gericht tegen de Amerikaanse president. De Amerikaanse delegatie heeft dan ook de zaal verlaten tijdens de toespraak.
0: Dankjewel, Mieke. Het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Wannes de Beukelaar heeft die voor ons ingekeken.
4: Op enkele maanden tijd is het aantal meldingen van geweld gestegen met 27% in Gaza. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. In het rapport getuigt een vrouw bijvoorbeeld dat een Palestijnse man zijn dochter van 14 had verkocht voor 2 zakken bloem, zodat de rest van zijn familie kon eten. Volgens het rapport zijn er verschillende oorzaken voor dat toegenomen geweld. Door de oorlog moeten mensen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook het juridisch systeem werkt minder goed om daders te vervolgen.
0: Bij Russische droneaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 2 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. De aanvallen viseerden de buurt van het Centraal Station in Kiev. Spoorweginfrastructuur, maar ook twee tankstations en een woonblok zijn geraakt. Volgens de burgemeester van Kiev zijn drie gewonden er erg aan toe. Rusland zet sinds deze zomer nieuwe drones in die hoger en sneller vliegen. Daardoor zijn ze moeilijker te onderscheppen door de Oekraïnse luchtafweer. Ook in Donetsk, in het oosten van Oekraïne, waar de frontlijn ligt, zijn 4 doden gevallen bij een Russische raketaanval. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, spelen op dit moment hun kwartfinale op het EK. De tegenstander is het nummer 6 op de ranking, Slovenië. De wedstrijd is een uur aan de gang. Steffi Merlevede, de eerste set was voor Slovenië. Hoe doen de Dragons het in set 2?
5: Wel, ze hebben intussen die tweede set ook verloren. Het is dus 0-2 intussen voor de Slovenen. Nochtans, aan een moeizaam begin spelen de Belgen intussen wel goed mee. Maar de vooral blokkerend sterke Slovenen die straffen elk foutje meteen af. De eerste set ging naar Slovenië met 25-22. Een set waarin de Belgen onder impuls van aanvoerder Sam de Roo terugknokte na een vroege achterstand. Maar in het slot moest diezelfde de Roo geblesseerd naar de kant. En dat is een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen van het dipje bij de Belgen. In set 2 herpakten de Dragons zich wel, met vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers als uitblinker. Het bleef heel lang gelijk opgaan, maar in slot pakten de Slovenen dan toch weer de bovenhand, opnieuw 25-22. En nu is het stilaan alles of niets voor de Belgen in de derde set.
0: Dankjewel, Steffi. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen. Minima vannacht rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig met hier en daar een wolkje, temperaturen tot 23 graden. VRT zal dan toch deelnemen aan het Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Daarmee begonnen we dit bulletin. Over die deelname was er lange tijd onduidelijkheid vanwege de deelname van Israël en de Israëlische agressie in Gaza. Maar volgens VRT-CEO De Laplace betekent de deelname niet dat VRT het beleid van Israël daar goedkeurt. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd.
7: Care about the word art because it's been so discredited.
6: Pompidou met Chantal Patin.
8: Een heel goedemiddag en welkom in Pompidou. Ik was een beetje verbaasd, want ik ga nu naar de Aldi om werk te gaan kopen van prinses Delphine of Delphine Bowel. Maar ze is een beetje boos. Maar we hebben gelukkig andere kunstenaars in de studio vandaag. Niet dat ze niet kon komen, ik heb het ook helemaal niet gevraagd. Christophe Santi. Hallo.
9: Hallo.
8: Ja.
9: Hallo Chantal.
8: Hey.
9: Merci voor de invitatie.
8: Ja, dat is heel tof. We moeten er ook wel bij vermelden vandaag dat dit een exclusief West-Vlaams gezelschap is vandaag in de studio. Jij zit hier naar aanleiding van een tentoonstelling in Brussel bij jouw galerie. Sorry, we're closed. Bolero getiteld, Benedict Goussaert. Jij hebt een tentoonstelling gemaakt als curator in Gent. Dat heet Wild Wind.
10: Klopt, hartelijk dank dat ik hier mag zijn om er meer over te vertellen, de Wild Wind.
8: Ja, want het is ook een heel mooie tentoonstelling geworden. En ik was ook super enthousiast over het jongste werk van Sophie Kuiken bij Nathalie Obadia. Dus twee tentoonstellingen in Brussel en eentje in Gent. Maar even eerlijk, Waregem, Roeselare, Brugge, Sophie Kuiken. Hoe gaan we dat hier doen vanavond? Ons best doen in het algemeenste Nederlandse, Christophe?
9: Ik zou het liefst van al in het West-Vlaams babbelen.
8: Ja. Doe jij dan West-Vlaams, maar ik doe mijn best nog altijd.
9: Ik ben een beetje bang voor de haatreacties nadien misschien. Of...
8: Die zullen er niet zijn. Ja. Nee, luisteraars van Pompidou, die zijn heel verhevingsgezind.
9: Ik schaam je daar eigenlijk soms voor.
8: Is echt?
9: Ja.
8: Allee. Zullen we het hebben over Bolero? Dat kennen wij bij Clara natuurlijk als die prachtige muziek van Ravel. Waarom werd dat de titel van jouw tentoonstelling met werkelijk verrukkelijke, kleurrijke schilderijen, met fietsen, met limonadeflessen, met een everzwijn, een kiwi, een ei. En ik kan ze nog een tijdje doorgaan.
9: Ja, van alles. eigenlijk was de titel, ik ken Bolero vooral vanuit mijn kindertijd. Toen dacht ik dat eigenlijk een heel leuk nummer vond. Maar met ouder te worden, ben ik eigenlijk beginnen inzien dat dat niet enkel... Dat nummer had eigenlijk vooral voor mij over kleur, vorm, beweging en mechanische herhaling. En dat vond ik wel iets dat paste bij mijn werk. En daarom vond ik die titel ook goed daarop aansluiten.
8: En waarom past dat dan bij jouw werk? Want ik probeer nog even te beschrijven. Als ik zeg een fles limonade, dan ziet dat werk van jou eruit als een fles limonade. Je hebt er al één van alles mee gedaan.
9: Ja, het is vooral het resultaat dat jullie zien. Jullie zien dus inderdaad die fles limonade, maar het is vooral de opbouw voor tot die fles limonade te komen, dat ik iedere keer wel met een heel schematische manier werk om een compositie te maken die eigenlijk voor mij heel mechanisch aanvoelt. Zoals je ook kon zien in mijn tekening, dus dat zijn iedere keer ook hele composities dat ik maak. En voor mij is dat een heel grafisch proces. En dat voor mij is dat het mechanische dat ik zie in mijn werk.
8: Mm-hmm. Je zegt het grafische en het mechanische. Mm. Dat heeft misschien ook iets te maken met jouw verleden. Want Christophe, je bent een autodidact. Ja. Je hebt dan wel van alles bijgeleerd om kunstenaar te worden. Maar dat grafische heeft wel een rol in jouw leven gespeeld. Je hebt in een drukkerij gewerkt.
9: Ja, dat klopt. Ik heb 30 jaar bij Rularta gewerkt in de offsetdrukkerij. Maar ik denk niet dat eigenlijk een grote impact heeft gehad op mijn werk zelf. Uiteindelijk, die periode was een interessante periode, omdat ik dan heel veel tijd had ook om te schilderen. Dus ik had mijn arbeiders bestaan, maar daarnaast had ik ook veel tijd en ruimte om te schilderen. Ik denk niet dat daar direct veel mee te maken heeft, met alleen dat grafische of dat mechanische. Ik kan daar moeilijk op antwoorden. Want uiteindelijk is het ook heel... Ik heb daarvoor ook vele cartoons getekend en het is moeilijk eigenlijk voor dat. Mensen vragen me dat soms. Ja, komt dat door de drukkerij? Maar eigenlijk denk ik van niet. Want dat zijn twee aparte werelden.
8: Oké, maar dan heb ik daar een antwoord op natuurlijk. Hè. Maar het benieuwt natuurlijk mensen wel, want je bent ondertussen een heel bekende kunstenaar, ook internationaal. Dat gaat van Londen tot Los Angeles, proficiat daarvoor. Maar heel veel dingen hebben ook te maken met toevalligheden in de stad Roeselaar bijvoorbeeld. Klopt dat? De legende dat jij werd gevraagd om de glascontainers te gaan decoreren?
9: Ja, en Roeselaar heeft al veel dingen aan mij gevraagd, zo van die lokale projecten. Het is eigenlijk ook een beetje door Roeselaar zelf. Ze kwamen eigenlijk vragen aan mij van, ja, Christophe, zou je het niet zien zitten om een keer een tentoonstelling te doen met schilderijen? En ik had het nog niet geschilderd. Allee, nog niet veel geschilderd. En dat is ook een beetje daardoor. Zo, ze komen met veel van die projecten af voor van alles te doen. Glascontainers, portretten maken van mensen. Maar dat is ondertussen wel lang geleden. Maar
8: ze hebben jou altijd gesteund.
9: Ja. Ze hebben mezelf op een bepaald moment een atelier gegeven. Ja, dus het jeugdhuis stond leeg en ze wisten er niet wat mee gedaan. En ze hadden gevraagd van, Christophe, misschien kun je dat gebruiken als atelier. Dus eigenlijk ben ik daar wel dankbaar voor, dat ik die steun kreeg van de stad.
8: En je woont en je werkt daar nog altijd in Roeselaar.
9: Ja, mijn familie woont daar. Het is gewoon een heel makkelijk leven daar.
8: Oké, fijn. Ja. Waarom die huiselijke objecten, Christophe?
9: Omdat hem aanbiedt. Kunnen er eigenlijk... De meeste van de dingen dat ik schilder, zijn gewoon dingen die ook in mijn omgeving aanwezig zijn. Ik heb een hele verzameling boeken over kookboeken tot boeken over art populair of over van alles en nog wat. En eigenlijk put ik daar mijn inspiratie uit. Dingen die hem aanbieden. Van misschien een tas op de keukentafel of een hond in de straat. Allee, alles is helemaal mogelijk voor te schilderen. En voor mij zijn dat allemaal dingen die hem presenteren.
8: Ja.
9: En dat vertaal ik dan in de schilderij.
8: Mm-hmm. Op een bepaald moment, want we hebben even samen de tentoonstelling bezocht. Toen je doodmoe was na het Brussels Art Week gebeuren en rendezvous. Ja. Je kon bijna niet meer praten. We belanden boven en je hebt daar een schilderij van een kiwi. En tegelijkertijd een groot schilderij van een everzwijn. En je zegt mij, maar eigenlijk, Chantal, gaat het allemaal over net hetzelfde.
9: Ja,
8: kan je mij dat uitleggen?
9: Het is verf op doek. Dus, Nee, maar dat is nu heel... dat is misschien heel plastisch omschreven, maar het zijn allemaal objecten, het zijn allemaal vormen die geconstrueerd zijn op dezelfde manier. En voor mij had... Het tankproces is bij het schilderen van een everzwijn hetzelfde als het schilderen van een kiwi. Er is voor mij geen andere emotionele waarde bij het zien van een kiwi of bij een everzwijn. Voor mij gaat dat praktisch allemaal over hetzelfde. Het gaat ook puur over vorm en kleur en over compositie. En daarom, voor mij is er daar geen verschil in of dat ik nu gelijk maak. En daarom kan ik ieder onderwerp ook schilderen. Omdat het allemaal objecten zijn en vormen zijn.
8: Ja. Maar het is ook wel grappig op een bepaalde manier dat je naar een vuilnisblik zit te kijken. Aanstekers, het kan inderdaad alles zijn wat je maar tegenkomt. Of een duif. Ja. Die vertelde mij toen, van, ja, ik zat toevallig in het atelier in de land ergens een duif, dus ik schilder die duif.
9: Ja.
8: Zo kan dat gaan. Het is wel helemaal anders dan hoe Sophie Kuiken werkt, neem ik aan, Sophie.
3: Dat is inderdaad een groot verschil, ja.
8: Ja.
3: Al neem ik ook altijd delen van foto's of dingen die zich aandienen, maar het gaat altijd over hetzelfde onderwerp ongeveer.
8: Mm. Ja, jij schildert voornamelijk portretten en bij Christophe is het beperkt tot objecten. Ik mag geen betekenis geven aan jouw schilderijen.
9: Je mag dat wel. Uiteindelijk is dat de keuze is dat nu, maar ik ga er geen betekenis expliciet aan geven. Ik ga niet vertellen, ik ga geen pamflet naast mijn schilderij hangen en zeggen van daarover gaat het. Maar allee, dat is iedereen bekijkt dat op een andere manier natuurlijk. Je mag er wel betekenis aan geven, want allee, sommige onderwerpen, ja, en ook een historische waarde, als je een ei schildert, zullen mensen daar ook op een heel andere manier over nadenken misschien, maar uiteindelijk is het maar een ei.
8: Ja. In mijn... Maar het is een prachtig ei, maar als je naar een ei kijkt, dan ga je daar ook allerlei dingen artistiek aan zitten verbinden, of uit de literatuur of zo.
9: Absoluut, ja. Maar ik vind dat bijvoorbeeld Gertrude Stein babbelt over a rose is a rose is a rose. Over ook zo die objectiviteit, hoe dat we naar de omgeving moeten kijken. En ik vind dat ook, ik vind dat heel inspirerend om daarover na te denken. En eigenlijk objecten gewoon als heel objectief te bekijken.
8: Ja. Oké, geleerd van Gertrude Stein. Een ei is een ei is een ei. En een kiwi is een kiwi is een kiwi. En toch, Christophe, zit daar iets in als een soort van herinnering aan een menselijke aanwezigheid. Ik denk bijvoorbeeld, je hebt een fiets geschilderd. Een hele leuke kleine kinderfiets.
9: Ja.
8: Maar iemand heeft die wel tegen de muur gezet.
9: Ja, maar die fiets is ontstaan uit de herinnering ook al. Ja. Dus, mijn zus had ook zo'n groene fiets, dus het onderwerp is daarmee naar boven gekomen puur op basis van herinnering. En natuurlijk, ja, dan vertaal je dat in je hoofd en maak je daar een ander soort fiets van. En moet je dit dan ook in een kader steken? Moet je dat ook schilderen? Moet je daar ook een compositie van maken? En vervolgens zit je dan met die fiets, maar dan die fiets staat daar. Maar dan moet die fiets ook ergens, dan moet je ook denken aan de achtergrond. Wat doe ik dan met die fiets? En dan is de schaduwpartij van de fiets is dat dan weer een ander schilderij, bindschilderij. Dus dat zijn denkoefeningen dat ik moet maken, die mij iedere keer wel uitdagen. Om iedere keer weer te spelen met beeld en met de herinnering en met de vorm.
8: Mm-hmm. Ja. Er is ook letterlijk een schilderij in een schilderij te zien op de tentoonstelling. Dus je ziet een gesigneerde Christophe Santi op een schilderij van jou. Leg eens uit wat je daar hebt gedaan.
9: In de eerste fase ging ik gewoon de vaart van Roeselaar schilderen. En vervolgens ben ik daar dan, vond ik dat veel te anekdotisch en te letterlijk. En dan vervolgens heb
8: dat is met de hanenkop en zo, voor de mensen in Roeselaar die niet aan het luisteren zijn.
9: Schone plaats eigenlijk.
8: Vaak langs gefietst.
9: Ja, heel ongezond ook voor te leven, blijkbaar. Hmm. En dan vervolgens heb je er een boot op geschilderd. Maar dan was dat weer niet goed, dan ben ik er dieren bij aan toe te voegen. En dan opeens was het zo'n hele wirwar geworden. Dan dacht ik, weet je wat, ik ga er gewoon een schilderij van maken. Dus ik heb er dan een kader, een frame rond gemaakt. Mm. En toen uiteindelijk is het een schilderij binnen een schilderij geworden.
8: Mm. Je toont ook werk op koperen platen, Christophe. Ja. Dat zijn kleinere werken. En daar valt eigenlijk wat je afbeeldt samen met de randen ook van de plaat. Dat is een soort van andere benadering van de objecten.
9: Omdat, zoals ik daar juist zei, van die objectiviteit, hoe dat we kijken naar voorwerpen, als de rand van het werk ook, de rand van de vorm ook de rand van het werk is, dan is dat weer een hele nieuwe benadering voor te kijken naar een schilderij. Dan is er geen dialoog met de achtergrond of met de schaduw, dan is het gewoon het object op zich. Dat is een hele droge manier om naar iets te kijken. Dus voor mij is dat iets nieuw, om daarmee te spelen.
8: Je hebt een en ander ook geleerd in het Mazereel Centrum heb ik gelezen.
9: Ja, ja, het was eigenlijk vooral dat ik daar geleerd heb. Ik moest daar etsen en ben daar begin vorm uit te snijden uit koperplaten. Maar uiteindelijk vond ik het resultaat op papier niet zo interessant en vond ik de koperplaat op zich veel interessanter dan het
8: werk. En dat werd jouw nieuwe drager.
9: Ja.
8: Ik vroeg jou nog even hoe complex het is om op koper te schilderen. En je met een beetje look gaat dat wel zijn. Ik wist dat helemaal niet.
9: Ik heb dat ergens gelezen in een oude boek over techniek. Dat je een koperplaat kan... een soort van dat look een primer is voor te bevestigen op je koperplaat. Ik heb dat toegepast en de verf bleef hangen. Dus,
8: ja, het stinkt alleen een beetje naar looksaus.
9: Ja. Misschien als er luisteraars zijn die daar niet meer te gehoord gaan of zijn, dat klopt niet. Het werkt dus wel.
8: Ja, oké. Okay. Sophie, heb jij dat ooit gedaan, veranderen van drager? Want jij schildert niet op canvas. Hè? Jij houdt ervan om op MDF te schilderen eigenlijk.
3: MDF of multiplex, maakt niet uit als het een houten drager is. Ja. Vooral omdat het canvas heel flexibel is. En dat stoort mij bij het schilderen, die tegenbeweging.
8: Oké.
3: Ja.
8: Ja.
3: Plus ook soms de textuur... heb ik liever het er niet bij. Ja, die geweven textuur van het.
8: Ja. Mm-hmm. Ja. Jij hebt daar geen schrik van. Christophe, je hebt dat net graag.
9: Textuur? Ja, zeker niet, want ik overschilder ook veel. Dus sommige schilderijen staan al 10 jaar in mijn atelier, maar zijn al waarschijnlijk 10 keer overschilderd. Dus dan krijg je ook een soort van structuur binnen je schilderij en zie je ook de lagen eronder zitten. Mm. Ik vind dat juist interessant, omdat dat... ook de geschiedenis toont van de schilderij.
8: Ja, maar ik kan dat niet weten. Hè. Ik weet dat alleen omdat je mij dat hebt verteld. Ja. Ik zit naar die prachtige fles limonade te kijken. Dat is echt wel de killer van de tentoonstelling. En je zegt, ja, maar Chantal, er zat eigenlijk een bakje friet onder.
9: Maar eigenlijk hoor je dat ook niet te zeggen, want dat doet er niet meer toe. Maar,
8: ik vond het wel leuk om te weten.
9: Ik vertel dat altijd aan de mensen, maar de meeste mensen zien dat dan ook niet. Maar oké, ja... Ik weet niet waarom, omdat ik heb er al zo lang mee geleefd met dat schilderij en ik weet al die lagen daaronder en voor mij is dat die finale laag is het eindresultaat, maar er zit al zoveel tijd onder voor uiteindelijk aan die laatste laag te gaan. En ik wil dat dan delen met iedereen. Dat is misschien weer enthousiasme.
8: Hoe lang doe jij over een schilderij, Christophe?
9: Ja, soms, ja, dat is de moeilijkste vraag dat ik kan krijgen. Ik ben er al heel mijn leven aan bezig, zo zeg. Maar ik denk, sommige schilderijen gaan 10 jaar mee en sommige in een jaar, een half jaar. Dat is zo wat, denk ik. Maar dat is moeilijk te zeggen.
8: Ja. Sophie, hoe zit dat bij jou? Want als ik naar jouw schilderij kijk, ik ben stom verbaasd van hoe je de klus geklaard krijgt. Het is een soort van hyperrealisme, maar dat is het dan toch weer helemaal niet. Mm. Maar het is zo minutieus geschilderd.
3: Het is ook een heel traag proces, want ik hou daar ook van heel lang bezig te zijn met iets. En tussendoor zet ik mijn schilderij dikwijls omgedraaid om een paar weken niet meer te zien. En
8: ja, is dat dan ook omdat ze jou ambeteren, omdat het even niet lukt? Of?
3: Dat ook, maar soms ook moet ik stoppen met schilderen omdat het te nat is en dan worden de kleuren onfris. En,
8: Zeg, Christophe, wat zo grappig was, ik kwam daar in die galerie van jou binnen en er stonden allemaal dingen die niets met die tentoonstelling te maken hadden, maar je was gaan winkelen op de rommelmarkt. Ik heb een gigantisch masker van Binche zien liggen. Je had ook een Afrikaans sculptuurtje gekocht. Een vogelkooi zat daar ook bij. Een koffiepot.
9: Een vijzel.
8: Ja, een vijzel. Ik dacht, als die aan zo'n tempo tekeer gaat, hoe ziet dat atelier dan uit van jou?
9: Verzamelaar. Ik ben blij dat ik niet in Brussel woon. anders was ik al bankroet, denk ik. Maar in Roestelaar, ja, mijn atelier staat vol, maar niet dat... Allee, dat is geen verzamelwoede. Ik weet ook, in Brussel kun je nog mooie dingen vinden. Ja, dat verzamelen, ja, dat is dan een ander verhaal. Maar dat is ook wel heel belangrijk binnen mijn praktijk, dat ik kan blijven verzamelen, omdat dat ook gaat over vorm herkennen.
8: Ja, want ook het verzamelen van boeken lijkt mij heel belangrijk. Je hebt een aantal verwijzingen gedaan naar bijvoorbeeld leerboeken om te leren tekenen. Ja. Maar ook zo boeken over, wat is het allemaal, l'art ménager, van hoe je huis in te richten.
9: Ja, ja. Dat is, ja, die boeken, ja, moet je het zeggen, boeken, ja... Ten eerste van al, ja, een boek is ook iets fysiek. En soms oude boeken staan er nog heel veel informatie in dat je niet meer vindt. En dat werkt wel als inspiratie, ja. Boeken, ja, ik heb zoveel boeken van alles, ja, mm-hmm. Koken, ja.
8: Er ligt nu trouwens ook een heel mooi boek van jou op de tafel.
9: Dus,
8: dat is onlangs in Kokzijde voorgesteld.
9: Het moet nog voorgesteld worden.
8: Ah, oké, dat komt er nog aan.
9: Ja,
8: okay,
9: dat is de 10e oktober, als ik me niet vergis. Maar ja, maar ik heb dat van...
8: Ik was al bang dat ik het gemist had.
9: Nee.
8: Ben ik op mijn gemak.
9: Maar ik heb vanmorgen naar de boekbinder geweest en het eerste boek gaan halen om te tonen. Ik heb in eigen beheer heb ik een boek uitgebracht, mijn vorige boek is niet meer beschikbaar. En ik vond het wel belangrijk om mijn nieuwste werk in mijn boek te
8: vinden. Ja, zo gaat dat als je veel succes hebt natuurlijk. Hoe kijk jij dan nu naar Christophe? Ik bedoel, je begint als autodidact en ondertussen jouw werk is zeer gegeerd. Je krijgt een tentoonstelling. Je zat ook op de grote show in het SMAC, Painting After Painting. Ja. Dat moet tucht doen.
9: Eerlijk gezegd, dat succes voor mij, succes als bekeken wordt als bevestiging door de mensen, ik wel heel veel moeite mee. Ik vind dat heel ongemakkelijk. Voor mij had het succes is eigenlijk het best van al als ik een schilderij kan beëindigen of als ik in mijn atelier kan zitten. Voor mij is dat, het is allemaal een teken van dat. Maar ik ben wel heel dankbaar. Ik ben heel blij als mensen tevreden zijn dat ze naar mijn werk gaan of dat ze een emotie hebben of als ze iets ervaren. Maar ik vind dat soms heel ongemakkelijk om ergens in de belangstelling te staan.
8: Ja. Sophie, ik denk dat hetzelfde voor jou geldt.
10: Absoluut.
8: Ik denk dat jij soms achter jouw schilderijen wil verdwijnen.
10: Ja, ja, of er niet bij zijn.
8: Ja. En toch is het iets wat erbij hoort, dat weet Benedikt ook. Je hebt met zoveel kunstenaars gewerkt. Er zijn openingen, er is publiek. Je moet daarmee leren omgaan. Hoe doe jij dat dan, Sophie?
10: Denken dat het over een paar uur voorbij is.
8: Christophe, is het zo erg?
9: Glas wijn drinken, dat helpt ook.
8: Ah, ja.
9: Ja.
10: Inderdaad, dat kan helpen.
8: Dan moet je het nog eens komen uitleggen op de radio. Ook vervelend,
9: tot
8: zeg.
9: Overmaat van ramp. Ja.
8: Ja, en komt hij dan toe, je hebt gemorst in de pitabar, je hangt eigenlijk vol cocktailsaus.
9: Ik heb hier wel een appel gekregen, als troost.
8: Oké, dankjewel Christophe om het allemaal te komen uitleggen en die schilderijen van jou. En de koperplaten zijn te bekijken tot 24 oktober bij Sorry We're Closed. En dat is vlakbij de Zavel in Brussel. Benedikt, we gaan naar jouw tentoonstelling. En met muziek die we kennen van Nina Simone en David Bowie. Jij weet wat ik ga draaien.
10: Ja. Heel goede keuze.
8: Ja, maar het is een versie van Cat Power.

0: bent nooit thuis, hè?
1: Toch wel soms. En ja, ik kwam zo op een moment van... Ja, er zijn heel wat kunstenaars dat ik zie. Ik was de laatste tijd enorm bezig met de vraag... Welke beelden raken mij? Welke beelden fascineren mij zodanig... dat ik daar eigenlijk iets mee wil gaan doen? En de tentoonstelling gaat in C eigenlijk niet letterlijk over wind. Het is eigenlijk een metafoor. Maar het doet mij wel heel sterk denken terug aan een moment in Zuid-Afrika. Omdat in Kaapstad is er heel sterke wind die daar soms waait... En dat kan enorm deugd doen ook. Dat kan de dingen die even vastzitten, dat kan emotioneel zijn, dat kan iets zijn dat je in beweging wilt brengen. En dat is eigenlijk ook iets wat kunst voor mij doet, de dingen in beweging brengen. Maar dat vraagt ook om aanwezig te zijn in het moment. Dus je kan die wind als het ware ook maar voelen of die ervaring beleven als je ook aanwezig bent. En de tentoonstelling is eigenlijk gestart in Brazilië. Tijdens mijn laatste reis in november vorig jaar, toen een bevriende curator Germano Duché mij vertelde van als je nog even tijd hebt, ga op bezoek bij Marina Wojski. En ik kwam binnengewaaid als het ware in dat atelier, zonder enig vooronderzoek of kennis. Ja. En ja, daar is het allemaal gestart.
0: De wind zat goed.
1: Ja.
0: Benedikt, misschien moeten we beter omschrijven wat je eigenlijk allemaal doet. Je bent uiteraard een curator. We hebben ook samen ooit een paar dingen gedaan, dat was heel fijn. Maar je bent ook actief als een art advisor. En mensen denken, wat doen die nu eigenlijk? Misschien is het ook wel fijn voor Sophie en voor Christophe om dat eens uit te leggen.
1: Ik kreeg hier opeens heel serieuze blikken.
2: Ja. Vertel ik hier.
0: Ja. Wat is dat precies?
1: Ja, daar wordt heel vaak wat mysterieus rond gedaan. En eigenlijk is dat ook... Ja, vrij helder. Dat is eigenlijk, ik begeleid mensen in het kijken naar kunst. Daar begint het eigenlijk mee. Het verzamelen van kennis, maar ook het vertrouwen opbouwen in kijkervaring. Want dat is toch heel belangrijk. Daar begint het allemaal bij. En dan natuurlijk ben ik sterk gericht naar mensen die met kunst willen leven. Die kunst willen kopen. Ik merk ook heel vaak dat mensen zelf zeggen, ja, het is toch nog iets anders. Een kunstkoper zijn als een kunstverzamelaar. Voor sommige mensen klinkt het woord verzamelaar te beladen, te groot. En ik ga eigenlijk mensen gaan begeleiden in... Ja, wat bestaat er allemaal? Wat is ook interessant binnen hun interesse? En ook een stukje gaan ontzorgen. Dus als je eigenlijk een werk dan wilt gaan kopen... Ja, daar komt van alles bij kijken.
0: Zoals?
1: Zoals eigenlijk, ja... Hoe kan je het kopen? Daar begint het al mee. Het gebeurt soms dat een kunstenaar nog geen galerie heeft. En dan kan het letterlijk via Instagram als het ware gaan dat in eerste contact gelegd wordt. Maar meestal gaat het natuurlijk via galeries en
0: zoals
1: beurzen.
0: Bij Christophe, je kan de galerie binnenlopen. Als er geen rode bolletjes onder staan, dan is het nog beschikbaar. En dat ligt dan zo... Een papiertje aan de ingang. Er was al veel verkocht, er waren nog wat dingen te koop. Dat is de simpelste manier. Idem bij Sophie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar vandaag bestaat er zoveel. En ik merk dat sommige mensen het overweldigend vinden. Van waar begin je? Welk werk ga je ook eigenlijk kiezen in een praktijk? Waar wil die persoon mee leven? Dus ik ben een beetje als het ware als een gids op dat moment. En ga eigenlijk ook die eerste communicatie leggen. Sommige mensen hebben een heel druk leven ook. En zeggen... Goh, dan gaan babbelen met een galerist, dan voel ik zo de druk van dat ik al moet gaan kopen. En dan zorg ik eigenlijk dat al die stress al een beetje eigenlijk weg is.
0: Excuus, een ontzorger ben jij dus in de kunstwerk.
1: Of een matchmaker.
0: Een matchmaker. Dat is wel is heel mooi omschreven. Benedikt, terug naar die tentoonstelling. Ik was zo blij om dat gebouw te ontdekken. Dat is het Rommelare Instituut in Gent. Mensen zullen het kennen. Het ligt pal aan de Bijloken, vlak ook bij het Kask in Gent. Maar ik was daar nooit binnen geweest. En door die tentoonstelling kan je nu dat Rommelare Instituut eens van de binnenkant zien. Maar het is een prachtig ding. Van een bekende architect, Louis Cloquet is dat. Ja. Die heeft in Gent wel wat meegebouwd.
1: Ja, hij is eigenlijk de architect die ook het station, het Sint-Pieterstation van Gent, heeft ontworpen. Ook de Oude Post op de Korenmarkt. Dus hij was eigenlijk eind 19e, begin 20e eeuw ook stadsarchitect in Gent. Iemand die echt furore heeft gemaakt in die neogotiek. Mm-hmm. Dus effectief, ja, je komt op die site, eigenlijk een voormalige universiteitssite... Met heel veel aandacht voor ambacht, detail, prachtige ramen, details.
0: Maar prachtige aula's ook. Ik ben even rondgelopen. Ik dacht, wat is zo mooi. En wat gaat men daarmee doen? Want de Universiteit Gent, we weten dat die eigenlijk afvullen van al die oude gebouwen in de stad. En liever buiten het centrum gaan werken met hun studenten. Wat is dan het plan?
1: Wel, het is eigenlijk

0: te koop gesteld en een soort erfdienstbaarheid. En dat is eigenlijk nu, die erfdienstbaarheid is overgegaan naar een private partner. En het gebouw zit eigenlijk in een tussenfase. En er is een organisatie, Monumento, Caroline Stasens, die er eigenlijk voor zorgt dat er geen leegstand is en dat eigenlijk alle ruimtes worden geactiveerd. Maar er was eigenlijk van beide starten een heel duidelijk programma. Ruimte voor horeca, ondernemerschap, educatie ook. Daar zit ook een vriendinschool. Maar ook heel wat cultuur en kunst willen ze daar eigenlijk. Dus daar komen ook ateliers, mensen die keramiek maken, die schilderen. Dus het wordt echt een heel culturele plek ook. Ja. Eigenlijk een community die als het ware gevormd werd. En wij hadden het geluk om eigenlijk heel vroeg in die activatiefase binnen te wandelen. En ja, ik was op slag verliefd.
1: Mm-hmm. Ja, het is een onwaarschijnlijk mooie ruimte. Ook niet evident om daar kunst te tonen. Je hebt daar wanden in moeten zetten. Maar goed, je vertelde, je was in Brazilië. Je kent het land vrij goed. En je ontdekt daar jonge kunstenaars die met fantastische dingen bezig zijn. Maar je slaagt er dan ook in dat die speciaal werk gaan maken voor een tentoonstelling in Gent.
0: Ja, dus vandaar ook Wild Wind. Ik had het idee en ik maak dan associaties met andere artistieke praktijken die ik ken, die ik wil gaan verbinden. Maar het is ook niet zo eenvoudig om dan te zeggen van, ik heb dat werk in Brazilië gezien, we gaan dat in Gent tonen. Het is eigenlijk de tweede keer dat ze nog maar werk toont in Europa, de eerste keer in België. Dus vind ik natuurlijk heel fijn om te doen. En dan eigenlijk komt de vraag van, hoe gaan we dat nu praktisch aanpakken? Dat is ook mijn taak als curator. Dus uiteindelijk zijn we creatief te werk gegaan, hebben we haar uitgenodigd om een gecreëerde residentie eigenlijk uit te vinden. Heeft ze de werken in Gent gemaakt in een atelier, speciaal voor de tentoonstelling. Ja. Dus ze is ook overgekomen, ze heeft een maand gespendeerd.
1: Er zitten een paar grote werken in, wat zo mooi is. Zij werkt eigenlijk bijna op basis van archeologica of historische objecten, waar ze dan een soort van een draai aan geeft door de materialen die ze gebruikt. Het is een heel mooi werk.
0: Ja, het is eigenlijk interessant. Ze vertrekt eigenlijk vanuit een interesse in beeldcultuur, ornamentiek. Want dat was ook hetgene die mij fascineerde als ik in haar atelier binnenwandelde. Heel lange tijd aan de kunstgeschiedenis, ook de recente kunstgeschiedenis, is eigenlijk alles rond ornament, decoratie, het meer barokke, is eigenlijk lange tijd wel meewarig bekeken. Ik dacht ook onmiddellijk aan Adolf Loos, die eind 19e, begin 20e eeuw ornament in het Verbrechung schrijft eigenlijk. Dus we moeten eigenlijk alles gaan strippen. Dat is ook waar dat die moderne architectuur naartoe gegaan is. Eigenlijk alle extra's gaan weg. En opeens beland ik in een atelier die al die extra's opeens verzamelt uit verschillende culturen, verschillende tijdperken en daar een eigen ding mee creëert. Dus ze vertrekt vanuit foto's die ze dan print op textiel. En dan vult ze eigenlijk vormen met cement. Dus ze daar nog een laag hars over, blinkt dat en krijg je de illusie van keramiek. Dus het is iets heel eigenzinnig dat ik eigenlijk met niets kon vergelijken. En vandaar wou ik dit naar België laten waaien.
1: Ja, ik heb ook met veel bewondering gekeken naar het werk van een Italiaanse, die is van Brescia. Chiara Angelica Gandini. Het is een beetje grappig, want er zit een beetje Gent in haar naam. Maar er wordt ook een soort link gelegd tussen de textielindustrie in Gent en uiteindelijk wat men ook met textiel en voornamelijk met fluweel deed in Venetië, Benedikt.
0: Ja, ik heb haar eigenlijk leren kennen dankzij een koffie. De week vooraleer ik naar de Biennale van Venetië trok, voor de previewweek, was ik met een bevriende kunstenaar Willem Kolen koffie gaan drinken. En zegt hij mij, ga even langs bij Chiara, die een nieuw project voorstelt. En ik was enorm gefascineerd hoe zij met textiel werkt. Ze heeft eigenlijk echt textiel gestudeerd in Londen. En gaat dat eigenlijk in een heel hybride praktijk gaan toepassen. Als ik haar uitnodigde voor de tentoonstelling, wou ze enorm vertrekken vanuit onderzoek. Dus eigenlijk het gaan bekijken, wat is die geschiedenis van Vlaanderen, Venetië. Ze heeft motieven uit de Renaissance gestileerd. En eigenlijk een combinatie gemaakt met eigenlijk traditioneel textiel, fluweel en dan metaaldraad. En daar zit dan ook weer een spanningsveld met Bauhaus. En krijg je eigenlijk een soort omkering van onze verwachting. Ja. Waar we meestal metaal als de drager zien, als iets sterk, als meer waard dan het textiel. En het is gemaakt op echt heel traditionele weefgetouwen van het atelier Belvilacqua in Venetië. Dus dat was echt ongeveer 20 centimeter per dag dat ze konden creëren. Dus heel bijzonder om te zien hoe iemand jong dan toch ook met die
1: Is werk te zien van Esther Kles, van Zhang Yunyao, van Endash. Ook nog een werkje van Weilen, Jack Witten. Maar ook een aantal Belgen toon je. Wat ook wel heel fijn is. En een ervan is Maxime Bricot. En daarmee begin je de tentoonstelling. Het is bijna een soort altaarstuk dat daar hangt. Benedict, kan je dat nog even kort toelichten?
0: Ja, ik volg haar werk al een aantal jaren en ik ben enorm gefascineerd door haar monumentaliteit. En wat we eigenlijk zien is eigenlijk een werk die heel klassiek overkomt. Veel kleuren, monumentaal. Het heet Coupe d'œil, dus ook een verwijzing naar oogopslag, ogenblik. Maar als je heel dicht gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat er een wereld van materialen verborgen zit achter eigenlijk een laag plastic, die ook heel strak opgespannen zit. Dus je krijgt iets heel bevreemd met materialen die eerder ja, als afval bekeken worden. Maar ze schildert ook, er zit ook verf in het beeld, dus het is iets heel verwarrend. Maar het werkt ongelooflijk goed in de ruimte.
1: Mm-hmm. En dit weekend kunnen de mensen terecht in het RIROM-instituut, moet ik nu zeggen. Of bij RIROM. RIROM, hoe spreek je het uit?
0: Ja, het is eigenlijk de nieuwe visie, de nieuwe toekomst, RIROM. Dus we kijken er naar uit om iedereen dit weekend te verwelkomen. En de prachtige site te beleven. Ja. En ook helemaal door het parcours van Wild Wind te wandelen. Ik ben er ook om uitleg te geven, dus kijk er naar uit om jullie te verwelkomen.
1: En iedereen die langskomt te ontzorgen ook. Benedict Goussaert. Ja, ik wou nog wat muziek draaien, maar dat lukt niet meer. We zijn hier met te veel vandaag. Allee, het is heel leuk, hè? Maar ik ga naar Sophie. Sophie Kuiken, wat heb ik genoten? Ik zei het al even, hè, van jouw nieuwe werk bij Galerie Obadia. Dat is dan aan de andere kant van de stad Brussel. Ja, je zei het al, het is wat moeilijk voor jou om zo'n opening mee te maken, mensen te zien. Dus je bent eigenlijk blij dat het allemaal achter de rug is en de mensen gewoon kunnen gaan kijken en jij daar niet mee moet zijn.
2: Dat klopt, ja.
1: Jij maakt portretten. Kan je mij uitleggen waarom je dat blijft doen? Je blijft echt vasthouden aan dat stramien van portretten.
2: Dat is gewoon heel simpel. Dat is hetgeen ik het liefst wil schilderen.
1: Wat is er zo fijn aan het schilderen van gezichten? Het zijn trouwens niet echt portretten, hè, want het zijn zelf geconstrueerde personages die daarop staan. Dus we moeten een beetje uitkijken met de term portret.
2: Inderdaad. Ja. Maar het stellen wel mensen voor, ongeveer.
1: Ja, ongeveer.
2: Die zijn samengesteld uit allerlei deeltjes van mensen die echt bestaan hebben of ook geweest zijn. En
1: ja. Wat is er dan mis met het portret van een echt iemand, dat je die eigenlijk bijeen gaat fabriceren? Want dat alleen is een stuk van het artistieke proces.
2: Ja, daar is niks mis mee, absoluut niet. Maar om te beginnen heb ik ze niet graag in mijn atelier terwijl ik schilder. Dus een model, iemand die daar komt zitten, dat zou ik helemaal niet fijn vinden. En ook, het schept direct verplichtingen een beetje. Die mensen verwachten dan een portret van hen te zien. En ja, ik voel mij veel vrijer als ik zelf mijn personages kan samenstellen.
1: Ja. Hoe doe je dat dan, Sophie? Begin je bij ogen? Of je denkt van vandaag ga ik mij eens met de neus bezighouden? En ik zet daar zo dat soort van kin op?
2: Nee. Nee. Om te beginnen verzamel ik hopen foto's op internet die ik in mappen steek. Gewoon gesorteerd per jaar. Zodanig dat ik altijd heel lang moet zoeken om, als ik denk van ja, ik had daar nog iets dat ik kan gebruiken. En dan kom ik meestal iets helemaal anders tegen. En soms begint het met een gezicht, soms begint het met een houding. En daar blijf ik dan heel de tijd andere dingen opplakken en draaien of een beetje vervormen totdat ze mij geschikt lijken om te schilderen.
1: Hoe lang doe je daarover? Dus door al die, ik kan mij voorstellen dat je een hele file hebt van mogelijke bijeengecreëerde personages die jij wil schilderen.
2: Daar kruipt al bij, nee, niet evenveel tijd als schilderen, maar toch bij sommigen gaat het vlug, maar bij sommigen sukkel ik een beetje en duurt het wel langer om iets geschikt. Ja. En ik, vaak hou ik ze onafgewerkt bij, omdat ik voel dat ze nog niet in orde zijn. En dan raap ik ze later wel nog eens op.
1: Oké, maar je bent dan lang bezig met zo'n schilderijen. Je geeft die een leven, bij wijze van spreken. Geef je die dan op een bepaalde manier ook een identiteit? Worden ze personages in jouw atelier?
2: Het worden wel aanwezigheden in mijn atelier, ja. Absoluut.
1: Ja, want je geeft ze codes, hè? Dus probeer er maar wijs uit te maken als bezoeker. Je zet altijd een aantal letters bij elkaar en daarmee moeten we het dan wel doen. Waar verwijzen die naar?
2: Dat is gewoon iets heel praktisch. Dat heeft geen enkele betekenis. Ik geef die personages bijnamen voor mezelf om te weten over welk schilderij het gaat. En dan geef ik ze daar een soort van initialen van, zodat het niet de bedoeling is dat mensen richting krijgen van waar ze moeten of wat ze moeten denken.
1: Je stelt personages samen. Is dat dan ook een soort van manier om na te denken over identiteit? Want dat is wat nu ook, het is heel bon ton in de samenleving. Hè? Mensen stellen bij wijze van spreken hun eigen identiteit of persona, of hoe moet ik het noemen, samen?
2: Is dat iets wat daar rolspeelt bij jou? Uiteraard gaat het ook over identiteit en ook over waar begint, waar eindig ik en begint iemand anders. Want als je schildert, schilder je niet alleen het personage, maar ook de relatie, hoe je die ervaart.
1: Veel schilderijen hebben de vorm van een tondo gekregen. Dat is een chic woord om te zeggen dat het gaat over een cirkelvormige schilderij. Heel verwant aan de Renaissance natuurlijk, Sophie. Waarom is dat zo'n fijne vorm voor jou geworden?
2: Ja, dat heeft eigenlijk absoluut niet te maken met een historische link met de Renaissance of zo. Dat is gewoon een vorm die zich perfect leent om een gezicht dat ook niet zo rechthoekig is in te plaatsen. En ook een nieuwe uitdaging om meerdere personages daarin te krijgen.
1: Ja, er is er zo eentje inderdaad met twee personages. Doe het maar, Sophie. Dus het lijkt mij ontzettend complex te zijn.
2: Het is een puzzel en ik hou van puzzelen.
1: Ik heb de indruk. Als je naar die schilderijen van jou kijkt, ik heb altijd een heel bizar gevoel. Het is alsof ik word meegesleept naar een verleden, maar ik strand ergens, ik weet niet waar ik beland. Maar toch doen ze mij denken aan, ze hebben soms ook een vorm in het gezicht die mij brengt bij Van Memling tot ik weet niet wat. En dan denk ik tegelijkertijd, maar Chantal, zo werkt dat helemaal niet natuurlijk. Ik krijg geen enkele, aanknopingspunt. En toch ben ik geneigd om ze in een verleden te plaatsen. Hoe komt dat?
2: Er zit bij de meeste personages ook wel een verleden in, gedeeltelijk. Want ik kies mijn fragmenten ook uit foto's die van zolang fotografie bestaat tot nu. Dus het is hoe dan ook een mengeling van verschillende tijden. En misschien dat, of misschien dat misschien wat ouderwets lijkende techniek u daar ook naartoe.
1: Jij werkt in acryl en wat olieverf. Het is zo'n combinatie. Hoe bouw je
2: acryl is gewoon voor de onderste lagen, omdat die zeer snel drogen. En dat is praktisch.
1: Ja. Dus dat heeft niks te maken met betekenis die je aan... hoe zit het bij jou, Christophe?
3: Mijn techniek is olieverf. Ja. Wat dan ook met verschillende technieken er nog een keer bovenop. Lasseren, noem maar op. Van alles met, je kunt zoveel doen met die verf.
1: Ja.
3: Maar acryl is gewoon gemakkelijk. Ik begrijp dat ook wel, voor te starten. Ik doe dat wel niet. Ik deed dat vroeger.
2: Acryl heeft zo het nadeel dat het, als het droogt, een beetje van tint verandert, waardoor dat heel moeilijk is om... vervelend is.
3: Kleur verdwijnt van acryl.
1: Ik Toch nog even naar de oude schilderkunst. Het is misschien een beetje te autobiografisch, Sophie, maar je bent geboren in Brugge. Ik neem aan dat je in je database van sinds je kindertijd een hele hoop oude schilderijen hebt. En misschien gaat dat jouw voorkeur wel naar uit. Of na deze uitzending ook, naar de limonade
2: daar,
1: van Christophe.
2: Ik heb daar absoluut sterke affiniteit mee. Maar het feit dat ik uit Brugge, in Brugge geboren ben, heeft daar niks mee te maken, denk ik.
1: Nee.
2: Ik heb daar trouwens ook nooit, ik heb ook nooit in West-Vlaanderen gewoond. Dus,
1: ja.
2: Nee, we hadden thuis gewoon heel veel kunstboeken waar ik heel vaak in keek als kind.
1: Ja. Waar kijk je nu naar? Wat inspireert jou? Of heb je geen andere kunst nodig om jouw gang te gaan?
2: Ik kijk naar redelijk van alles, een beetje. Ja. Maar het is wel zo dat maar dat is omdat ik er zo erg mee bezig ben, dat het mij natuurlijk heel erg interesseert hoe andere mensen portretten maken.
1: Mm. Vraag jij aan mensen die de tentoonstelling bezoeken wat voor gevoelens ze daarbij hebben? Of is dat het moment dat je denkt van ik ga nu lopen, ik wil naar huis?
2: Dat heb ik nog nooit gevraagd.
1: Nee. Want er is heel veel belangstelling voor jouw werk. Hè. Het is een beetje gek dat we jou niet zo goed kennen. Dat is een hele grote show. Dat was al een beetje jouw doorbraak hier in het museum MDD. Maar dat is al van 2011. En voor de rest hangen we een beetje af van of jouw galerie een tentoonstelling met jouw werk organiseert. In Parijs ofwel in Brussel. Ga je daar zelf mee om?
2: Ik ben eigenlijk daar niet zo heel erg mee bezig met die praktische dingen. Als er iets op mijn weg komt dat mij interesseert, dan doe ik het.
1: Ja. Je had een grote tentoonstelling in Frankrijk ook, hè?
2: Ja, in de Rouen vorig jaar. Hè.
1: Mm-hmm. Fijn, je kan dat allemaal gaan bekijken. Ja, gaan vergapen aan die schilderijen van Sophie Kuiken. En dat kan allemaal ook tot 24 oktober in de Charles de Kosterlaan is dat. Nee, straat moet ik zeggen. In Elsene. Dankjewel, Sophie. Ik ga nog even naar Christophe, want je hebt veel werk, hè? Want Bozar heeft jou ook gevraagd om eigenlijk te schilderen op basis van wat Jean Brusselmans, een van mijn favoriete schilders, ooit heeft gedaan op basis van het stuk Erwartung van Arnold Schönberg. Dat werk is allemaal verdwenen. En ze hebben jou gevraagd om twee van de vier decorstukken opnieuw te gaan maken. Heb jij je laten inspireren door Brusselmans of door de muziek van Schönberg?
3: Door Brusselmans. Sowieso. Want Brusselmans is altijd al een heel belangrijk schilder geweest voor mij. Dus. Maar kapel niets is helderd. Dus het is een heel andere techniek dat ik toegepast heb.
1: En wat heb je dan gedaan?
3: Ik heb met een techniek uitgevonden op basis van water en droge pastels dat ik bevestigd heb op ruwe lin. Omdat Jean Brusselmans, mijn schilderijen zijn allemaal heel kleurrijk en fel van kleur en harde contrast, maar het werk van Jean Brusselmans is eigenlijk een beetje ingetogen. Dus ik moet nadenken van hoe kan ik dat werk best benaderen? Niet op zo'n expressieve, kleurrijke manier, maar meer ingetogen manier.
1: Ik ben heel benieuwd, want Brusselmans in Beaux-Arts naar Cambridge is, dat wordt de volgende big shot natuurlijk. Goed dat we dat werk eindelijk in Brussel kunnen gaan bekijken. Want ze organiseren tentoonstelling in Den Haag, maar hier zaten we zo'n beetje op onze honger.
3: Ja, het is ooit een keer een tentoonstelling ook in het museum geweest.
1: Dat is
3: lang geleden. Inderdaad, ja. Het is een beetje, Jean Brusselmans is wel de schilder. Hij is heel geliefd onder kunstenaars zelf, maar voor het grote publiek is hij niet echt gekend.
1: Maak nog eens wat reclame voor hem, Christophe.
3: Ja.
1: Waarom is Brusselmans zo goed en moeten we allemaal naar Beaux-Arts gaan kijken?
3: Jean Brusselmans is de meester in styleren van zijn omgeving. En hoe dat hij zijn opbouw doet in zijn schilderijen. Op een heel, hij speelt met lijnen en met kleur. Om vervolgens, ik vind persoonlijk, als ik kijk naar het werk van Jean Brusselmans, hem creëert geen ruimte. Dus je moet je volledig overgeven aan dat werk. Allee, of laten overmeesteren door dat werk. En dat is, dat is zelden dat ik dat zoiets ervaar in schilderkunst.
1: Huh. Voelde jij een soort een zielsverwant toen je dat werk hebt ontdekt?
3: Ja, omdat je voelt dat hij schildert op intuïtie. en op bijna naïeve manier zijn omgeving naschildert. En dat raakte mij wel onmiddellijk. En die tentoonstelling in Den Haag, 8 jaar terug zeker, was dat wel voor mij. Mm-hmm. Dat is mij altijd bijgebleven.
1: Ja. Ja. Nog fans van Jean Brusselmans aan de tafel, Benedikt Goussaert?
0: Zeker en vast. Ik denk ook onmiddellijk aan Raoul de Keizer, die eigenlijk ook heel sterk naar Jean Brusselmans keek. Een heel ander oeuvre, maar het klopt wel wat je zegt, dat schilders ook... dat echt een schilderschilder is.
1: Ja. Sophie Kuiken, heb jij iets met Jean Brusselmans?
2: Absoluut. Ik vind hem een hele bizarre schilder. Vooral de dingen die hij samenbrengt en... Ja, ik vind dat vooral fascinerend. Dat een heel raar verhaal dat hij vertelt.
1: Mm-hmm. Ik ben het met jou eens. Heel fascinerend. En te bekijken vanaf volgende week met dan ook wat ingrepen daar in Bozar van Christophe Santi. Dank je wel allemaal om hier te zijn. En straks is het feest vanuit de Ancien Belgique met Lies Steppe en Guy Peters. Want vandaag zou John Coltrane 100 jaar geworden zijn. En voilà, dus we verhuizen om 6 uur al naar de Ancien Belgique. Maar we gaan nog even wat lawaai maken met John Coltrane. Zo bent u in de stemming voor de rest van de avond.

Grenzeloze muziek. Live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré. Met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré. Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal. En Souhaat Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara.

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. VRT zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar in mei, ondanks de aanwezigheid van Israël. Op de algemene vergadering van de VN in New York haalt de Iraanse president fel uit naar de VS. En we gaan nog eens live naar de kwartfinale van de Belgische mannen op het EK volleybal. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar nu is er dus duidelijkheid. Die keuze betekent niet dat VRT het Israëlische beleid goedkeurt, benadrukt de topman van VRT, Frederik de Laplace.
1: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep, maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
0: De openbare omroep twijfelde lang over eventuele deelname. Dat VRT nu toch een kandidaat zal sturen is opvallend. Gianni Palink, die voor ons het Eurovisie Songfestival nieuws volgt, legt uit waarom VRT deze keuze maakte.
2: De VRT heeft de deur nooit helemaal dichtgegooid voor een deelname aan het Songfestival. De deur stond dus op een kier, al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden. Maar er moesten veranderingen komen voor de VRT, een duidelijk signaal van de IBU. En dat heeft de VRT nu blijkbaar gekregen, een duidelijk engagement over waarden zoals verbinding. Dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden, dus wat dat betreft is het nog allemaal wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel al strenger gemaakt. De VRT directie zegt dat dit geen gemakkelijke beslissing was, beseft dat er ook veel kritiek op zal komen, die kritiek is er al, maar dat het belangrijk is voor de publieke omroep om de veranderingen een kans te geven en om een stem te blijven hebben, vandaar om deel te nemen.
0: Ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. De deelname van VRT aan het Songfestival lokt heel wat reacties uit, onder meer van de vakbonden bij de openbare omroep. Het ACV is zwaar ontgoocheld en ook de socialistische vakbond ACOD reageert zeer negatief. Dit is een schande, zegt Wies de Scheemaker van ACOD.
3: Het is echt schandalig. Hè? Dus de VRT-directie en de EBU wringt zich in allerlei bochten om recht te praten wat dat krom is, namelijk dat ze samen met een staat Israël op het podium gaan staan, een staat die de mensenrechten à volonté schendt en een genocide aan het plegen is.
0: ACOD zegt dat ze er alles aan zal doen om de uitzending van het Eurovisie Songfestival op VRT te boycotten. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij in Gent. Vanmiddag werd een jonge man neergestoken bij een vechtpartij aan het station Gent-Sint-Pieters. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op de tweede dag van de algemene vergadering van de VN in New York heeft de Iraanse president Pezeshkian een felle toespraak gehouden. Het is voor het eerst dat de president van een land waarmee de VS in oorlog is naar New York komt om de vergadering toe te spreken. Mieke Strings, wat had hij te zeggen?
4: Wel, hij reageerde op wat Amerikaanse president Trump gisteren zei. Die bestempelde toen het Iraanse regime als terroristen en dreigde ermee Iran te vernietigen als het geen akkoord zou willen sluiten. Maar wij zijn deze oorlog niet begonnen, zei Pezeshkian. Zijn de Amerikanen en de Israëli's die ons aangevallen hebben? En hij toonde foto's van gedode kinderen en andere burgerslachtoffers en zei dat Iran niet gedwongen kan worden tot overgave. We willen geen kernwapen, zei hij ook, alleen kernenergie, en we zijn niet van plan om ons hoofd te buigen voor een pestkop. De Amerikaanse delegatie verliet de zaal tijdens de toespraak, maar intussen zijn er in de marge van de vergadering wel opnieuw contacten geweest tussen Iran en de VS en bemiddelaar Qatar.
0: Dankjewel, Mieke. Frankrijk zegt dat de beslissing van Azerbeidzjan om een Fransman vrij te laten uit de gevangenis een humanitair gebaar is. De Franse burger was in Azerbeidzjan veroordeeld tot 10 jaar cel voor spionage, maar kreeg vandaag gratie van de Azerbeidzjaanse president. Pauline Lambert, wat moeten we daarvan maken?
5: Ja, dat Frankrijk niet in zijn kaarten laat kijken. Want volgens diplomatieke bronnen is die beslissing van Azerbeidzjan er gekomen als wederdienst omdat de Europese Unie gisteren sancties tegen een Russische rijke zakenman heeft opgeheven. En het was Frankrijk dat daarop had dat aangedrongen. Azerbeidzjan heeft goede banden met Rusland en zou geëist hebben dat de Russische zakenman van de sanctielijst werd geschrapt in ruil voor de vrijlating van 2 Franse gevangenen. Frankrijk bleef en blijft ook heel vaag over waarom het per se wilde dat die Rus van de lijst geschrapt werd en de Franse president Macron heeft ook nog niet gereageerd op alle heisa. Estland, Letland en Litouwen hebben wel gezegd dat zij op nationaal niveau opnieuw sancties zullen treffen tegen deze zakenman en ook nog een andere, die werd van de lijst gehaald op vraag van Luxemburg. Ons land was naast Letland het enige dat zich gisteren heeft onthouden van die stemming over de sanctielijst, maar België is nog niet meteen van plan om ook nationale sancties te treffen tegen die 2 mannen.
0: Dankjewel, Paulien. Op het EK volleybal in Turijn spelen de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, op dit moment hun kwartfinale tegen Slovenië. De tussenstand is 2-1 in sets voor de Slovenen. Steffi Merlevede, hoe verloopt die vierde set?
6: Niet zo goed voor de Belgen, want het is matchpunt voor de Slovenen die de Belgen kunnen uitschakelen. En daar is het gebeurd. 25-13 in die vierde set met een blok van de Belgen dat buiten de lijnen terecht kwam. Dus het is afgelopen. De kwartfinales zijn het eindstation voor de Red Dragons. Ze verliezen de vierde set en dus ook de match 3-1 tegen Slovenië. En dat zal een ontgoocheling zijn hoor, want de Belgen waren ambitieus. In set 1 knokten ze na minder begin nog goed terug onder impuls van captain Sam de Roo, maar net die de Roo, al een heel toernooi op topniveau, moest dan geblesseerd naar de kant en dat was een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen en pakten set 1 met 25-22. De Belgen herpakten zich dan wel, maar vooral de hoofdaanvaller Ferre Reggers, die er steeds meer doorkwam, maar ook de tweede set verloren ze met 25-22. In set 3 schoof de Belgische bondscoach dan met de pionnen, zette Basile Dermot als hoofdaanvaller en dat werkte 25-20, maar in de vierde set besliste de sterke Slovenen dan dat het welletjes was. Zij krikten hun niveau weer helemaal op en wonnen die set heel duidelijk met 25-13. De Belgen zijn dus uitgeschakeld.
0: Jammer. Dankjewel, Steffi. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen, minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig met hier en daar een wolkje, temperaturen tot 23 graden. VRT zal dan toch deelnemen aan het Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Dat was onze opener. Die deelname bleef lange tijd onduidelijk vanwege de deelname van Israël en de Israëlische agressie in Gaza. Er komen veel reacties op die beslissing. De Socialistische Vakbond bij VRT is er alvast niet over te spreken. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.
8: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
7: Clara Live. Met Lies Steppen.
9: Welkom in AB. Vandaag, op deze dag, zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. En dat wordt op Clara en hier in AB gevierd. We gaan later op de avond 2 concerten vanuit de grote zaal hier uitzenden. Maar er wordt ook een film getoond. Onze birthday boy John Coltrane live at Comblain Latour. Hij speelde 1 keer in België en die film wordt dus getoond. Er wordt hier ook in AB samen naar muziek geluisterd. Vlak voor het eerste concert wordt een soort van muzikale ode aan Coltrane gespeeld, een musical prayer, Ode to Train, een compositie van bassist Bill Lee door het Clifford Jordan Quartet. En wij gaan deze grote John Coltrane show ook larderen met een aantal iconische stukken. U wees gerust, u zal weten wie John Coltrane was. Straks als we hier afronden, we gaan zorgen dat u hem en zijn muziek beter kan leren kennen of dat alweer al zot van is zijn hart kan ophalen natuurlijk. De concerten en deze radio-uitzending worden ook gestreamd op VRT Max. Dus we zullen eens zwaaien. Als u zin heeft om ons daar te volgen, dan kan dat dus ook. En om 8:00 begint het eerste concert van Eileen Forkelid. En om 9:15 spelen James Brandon Lewis en Chad Taylor, zeer goed volk, hier ten dans voor Coltrane. Ik vind het nu al geweldig eigenlijk, die muziek van Coltrane. Ik luisterde daar al naar in mijn tienerjaren. Ik heb daar echt iets mee. En nu, anno 2026, vieren we zijn verjaardag. En hij is nog zo ontzettend relevant en live ook gewoon. En ik mag een aantal mooie mensen aan u voorstellen. Ladies first, welkom Ellie Broekmans en Adia van Herentals.
10: Hey, dag Lies.
11: Hoi.
9: Hey, wie naar Clara luistert, die kent jullie al eigenlijk als twintigers.
10: Mm-hmm. Klopt.
9: Hoe is het om hier te zijn vandaag?
10: Super tof, zeker in de AB. Een keer is iets anders.
11: Ja, gezellig.
9: Ja, AB is helemaal mee hè, met het Coltrane feestje. Hè. 6 dagen Coltrane muziek hier. Het is fantastisch wat er allemaal gebeurt. Moet ik jullie heel kort voorstellen, Ellie? Waar kennen we jou van? Mania onder andere?
10: Ja, inderdaad. Dat is de band die ik heb voorgesteld voor de twintigers. Jazzsaxofonist uit Brussel. En ja, Mania is mijn vast kwartet, inderdaad.
9: Ja, ik heb jou daarmee op Jazzdamme zien spelen nog onlangs.
10: Klopt, ja.
9: En Adia? Bodem?
11: Ja, mm-hmm. Ja, Bodem is inderdaad mijn trio waar ik een paar jaar geleden de twintigers mee heb gespeeld. En waar we nog altijd mee spelen.
9: Ja, en ook soloalbum onder de arm intussen. En jij programmeert zelf ook muziek, hè?
11: Ja, in Nona, de Nova Express Jazzclub daar.
9: Fantastisch. Allen daarheen, maar niet vanavond, want vanavond brandt de lamp in AB.
11: Ja.
9: Je gaat ook op tournee met het Klinktrio, geloof ik, hè? Vanaf einde deze week.
11: Ja, we gaan een jazzlab-tournee doen. We beginnen in Geel en we gaan dan Vlaanderen en Brussel door.
9: Oké, okay, kijken jullie uit naar de concerten vanavond? Dan moet ik naar Adia kijken, want Ellie, jij gaat ons iets vroeger moeten verlaten, want jij gaat al om de hoek een concert spelen. Maar we zijn blij, zolang je hier bent, vinden wij het fantastisch.
10: Ja, spijtig.
9: Maar je kan achteraf luisteren, hè?
10: Ja, bedankt om het in beeld te brengen.
9: Ja, voilà, VRT Max is gewoon de place to be, daar staat kijk, alles straks nog.
11: Ja, ik ben super benieuwd naar de concerten. Ja, ik heb eigenlijk James Brandon Lewis nog nooit live gezien. Even confession.
9: Oké.
11: Okay. Ja, dus, en ik weet dat hij absoluut de moeite is. Ik heb zijn albums wel al gecheckt. Dus ik ben echt heel benieuwd om die voor de eerste keer te zien.
9: Je gaat dat nooit meer vergeten. Ik zeg het altijd tot vervelens toe tegen Guy. Welkom Guy Peters trouwens.
12: Dag Lies Steppen.
9: Als James Brandon Lewis speelt, ik voel dat hier gewoon. Dat is die man die richt zijn pijlen op ons hart of zo. Dat komt echt binnen, bij mij toch?
12: Bij mij ook nog altijd, ja. Ik heb hem intussen heel vaak gezien. Ik probeer hem altijd te zien als hij langskomt en... Ja, de impact is er niet minder op geworden. Dat zegt eigenlijk wel genoeg, ja.
9: Ja. Als het over Coltrane gaat, dan mag jij niet ontbreken, hè, Guy. Ik heb jou in onze Miles-podcast voorgesteld als jazzhead. Daar hebben we toen lang over nagedacht, over die geuzennaam. Mag ik jou vandaag gewoon een Coltrane-head noemen, eigenlijk?
12: Prima, ja.
9: Ja?
12: Ja.
9: Volgaarne.
12: Ja. Volgaarne, want het is eigenlijk wel... het is al 35 jaar een metgezel. Noordster...
9: Polster?
12: Polster,
9: ik weet niet wat je wil zeggen.
12: De Polster, ja.
9: Iets wat richting geeft.
12: Iets wat richting geeft, dus ik zit hier eigenlijk al een half jaar naar uit te kijken. Ja,
9: ja, geeft ook een, misschien moet ik het gewoon meteen zeggen, dan hebben we het gehad. Geeft ook een Coltrane tatoeage, hebben jullie ze al gezien?
11: Wauw.
9: Aangezien we toch in beeld zijn.
12: Heel klein.
9: Gelukkig moet hij nu zijn broek niet uitdoen of zo. Ja. En het is een Love Supreme. Mooier kan het niet, hè?
12: Ja. Ik dacht op een bepaald moment van, wat betekent er veel in mijn leven en... Voilà, daar was het.
9: A Love Supreme lijkt me iets om heel dichtbij te blijven. Altijd goed. Ladies, akkoord?
10: Zeker.
11: Mm-hmm. Absoluut.
9: Nou. Guy, stel dat iemand nu naar ons luistert die nog nooit Coltrane gehoord heeft, maar we willen hem gewoon helemaal meenemen op deze reis. Welk nummer kies je dan en waarom?
12: Ik moest er eigenlijk tot mijn verbazing niet zo lang over nadenken. Het is het nummer Olé geworden. Om verschillende redenen. Het is een plaat uit een scharniermoment uit zijn carrière, toen hij begon te experimenteren met meer modale muziek. Wat betekent muziek met meer ruimte? Muziek die heel bezwerend kon zijn, heel hypnotiserend. Het is bij momenten ook redelijk vrij, maar je hebt altijd zo'n een ritmesectie die de trance gaande houdt. En dat feit dat je dus echt die hypnotiserende herhaling hebt, plus dat gewicht van Coltrane, dat je echt voelt vanaf de eerste seconde, maakt dat dit, denk ik, volgens mij een heel mooie introductie is.
9: Muziek om samen met ons in te verdwijnen.

0: The person who doesn't understand music will understand in time upon repeated listening, or it's a thing that he never will understand. That's the way it is. There are many things in life we don't understand.
1: Right.
0: And we go on anyway.
2: John Coltrane, 100. Met Lies Steppen.
3: Voilà, daar kwam onze held zelf even tussendoor gemompeld. John Coltrane, hij zou 100 jaar geworden zijn vandaag. En de muziek daarnet, Olé, is onweerstaanbaar en verrassend toegankelijk. Ook muziek van Coltrane uit 1961. Hij duikt alsmaar dieper in de modale jazz. En deze groove is zo aanstekelijk. Je wil er eigenlijk gewoon alleen maar meer van horen, hè, Guy Peters?
4: Ja, toch, hè?
3: Absoluut.
4: Ik vind het wel, ja.
3: Hij was een echte verdieper en al wat hij deed was in de eerste plaats heel persoonlijk. Dat is een understatement, denk ik. En ook een hele grote zoektocht naar vrijheid.
4: Helemaal, ja. Ik denk dat de zoektocht naar vrijheid de centrale rode draad is in dat hele leven, in die hele carrière. Het ging natuurlijk niet over vrijheid in de zin van geen regels meer of alles overboord gooien. Het ging altijd zoeken naar zo maximaal mogelijke vrijheid binnen een bepaald kader. In het begin waren die stukken van Coltrane best wel traditioneel, maar dan ging hij zoeken van hoe ver kan ik hier gaan met melodie, met harmonie, hoeveel noten kan ik hier plaatsen in welke configuraties. En dat is allemaal gaan veranderen. Dan kwam er gewoon vrijheid zoeken binnen modale jazz, vrijheid zoeken binnen de vorm, binnen collectieve improvisatie en uiteindelijk vrijheid binnen sound. Wat kan ik doen met mijn sound als al de rest eigenlijk al voldoende geëxploreerd is? En dat is het gewoon.
3: Dus alle mogelijkheden stretchen gewoon.
4: Alle mogelijkheden stretchen op een zo persoonlijk mogelijke manier. En ik denk dat je gaandeweg in die carrière van Coltrane ook meer en meer de persoonlijkheid naar voren voelt komen. Omdat er heel veel dingen wegvallen. Heel veel bagage laat hij terugvallen.
3: En op de duur gaat het gewoon over de mens die muziek maakt.
4: Ja, ik denk daar vaak over na. Dat klinkt misschien een beetje vaag en wollig, maar ik denk dat dat wel klopt. Ja. Ik denk dat hij op het einde gewoon bezig was met pure expressie en het projecteren van sound, ja.
3: Oké. Okay. Er zijn ook weinig juicy details. Ja, we zitten hier met een open raam in de backstage van de AB, een beetje in onze rug. Er vertrekt hier een brommer, maar dat moet allemaal kunnen als John Coltrane 100 jaar wordt. Wat ook opvalt, Guy, is dat er weinig details of roddels eigenlijk zijn, hè, over zijn leven. Helemaal anders was dat bij Miles Davis bijvoorbeeld. Eigenlijk ging bij hem alles over muziek, hè?
4: Alles was muziek en muziek was alles, ja. Ik krijg vandaag toevallig nog de vraag van was het geen goed idee geweest om een podcast te maken over Coltrane? Ja, natuurlijk. Maar dat zou totaal anders geweest zijn dan bij Miles Davis. Omdat bij Miles kan je het hebben over mode, over vrouwen, over zijn relaties. En bij Coltrane is dat een totaal ander iets. Er zijn wel dingen bekend over zijn leven natuurlijk, maar het is heel duidelijk dat bij hem, ja, hij was geobsedeerd door muziek. En dus kan je het bij Coltrane eigenlijk bijna alleen maar constant over muziek hebben. Ja.
3: Dat gaan we doen, hè. Mm-hmm. Tot een uur of 11 vanavond, is het goed?
4: Minstens, ja.
3: All right. Hoe hebben jullie Coltrane eigenlijk leren kennen, Adja van Herentals en Ellie Broekmans? Wat heeft die betekend en wat betekent die vandaag nog voor jullie? Zal ik bij jou beginnen, Ellie?
5: Zeker. Eerst en vooral natuurlijk zijn fantastische muzikale genie dat mij enorm heeft geïnspireerd als saxofonist. Maar daarnaast ook, denk ik, gewoon zijn gedrevenheid en overtuiging in het algemeen. Zoals Guy al zei, het feit dat hij gewoon echt volledig voor zijn eigen parcours heeft gekozen en alles in de strijd heeft gezet om dat te bereiken dat hij wou bereiken. En zo één specifiek moment dat ik wel straf vindt, het moment dat hij echt beslist van Miles zijn quintet te verlaten om voor zijn eigen kwartet te kiezen en zich als frontman
3: uit de schaduw van Miles te treden.
5: Ja, hij was eigenlijk die band zelfs een beetje ontgroeid en dan te durven kiezen voor zijn eigen sound en zijn eigen pad. Dat is wat ik zelf bij mezelf soms merk van soms als sideman is het leven eigenlijk wel comfortabel.
3: Comfortabel is nooit goed. Hè?
5: Nee, voilà. Het feit dat hij dan kiest om voor zijn eigen pad te gaan, dat is iets waar ik wel veel aan denk. Ja.
3: Ja, hoe is dat bij jou, Adja?
6: Ik vind het moeilijk om zo te denken wanneer ik... Ik heb het gevoel dat ik Coltrane altijd al heb gekend, maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Maar
3: dat is
6: zo,
3: wel een mooie gedachte, eigenlijk.
6: Ja, dat je zo...
3: Voor mij voelt het ook een beetje zo, omdat ik er heel jong naar ben beginnen luisteren en die er eigenlijk altijd is of zo.
6: Een beetje hetzelfde van als je een saxofoon vastpakt en als je dan een beetje van jazz begint te houden, dan kom je direct met Coltrane in aanraking.
3: En is er iets waar je vinger op kan leggen? Van ja, dat is het wat ik zo chic vind bij Coltrane?
6: ja, echt zijn vertelkracht of zo. Want ja, er werd zo heel erg opgekeken, zeker in de scholen, naar zijn virtuositeit en naar zijn wilskracht ook qua studeren. Dat hij altijd bleef studeren en altijd ook ja, in de pauzes bleef werken aan zichzelf.
3: Hij doet er de verder op het toilet beneden, ja. Het schijnt. Ja.
6: Voilà. En dat is zeker indrukwekkend. En als je bent aan het studeren, dan hoop je ook van, oh, ik hoop dat ik zoveel interne motivatie vind, dat ik altijd dat ga willen blijven doen of zo. Maar eigenlijk vind ik, als ik naar hem luister, vooral hoe dat hij zijn melodieën en improvisaties plaatst en hoeveel... Ik voel daar eigenlijk superveel hart bij. Terwijl dat ik in het begin dacht van, ah, hoe dat hij denkt is super interessant. Maar eigenlijk vind ik hoe dat hij voelt of zo. Of hoe dat hij zo gevoelig kan overkomen het boeiendste op deze moment.
3: Ja, ik wilde jullie vragen, gaat het over techniek? Want het is ongelooflijk straf. We gaan nu naar jouw favoriete plaat luisteren. Het is ongelooflijk wat hij daar doet. Ik ging vragen, is het techniek of emotie? Maar misschien is het gewoon alle twee.
6: Ja. Ik wou dat ik alle twee had, zoals Coltrane.
5: Ja, ik denk dat hij gewoon elk ding wat hij in zijn hoofd heeft direct kan spelen en daardoor die emotie direct kan overbrengen.
3: Ja. Je hebt een meesterwerk gekozen. Hè? Ze noemen dat Sheets of Sound, wat we hier gaan horen. Hè? Giant Steps. Is het een muzikale marteling of toch gewoon een meesterwerk, Ellie?
5: Ik denk eerst en vooral een meesterwerk, omdat hem echt een nieuw systeem op de kaart daar heeft gezet en zichzelf ook wel zo als componist echt heeft overtroffen, vind ik persoonlijk. Langs de andere kant, ja, er kwam ook wel kritiek op, omdat het toch wel heel technisch en een beetje nerdy is, laat ons zeggen. Wat hij daar heeft uitgevonden was eigenlijk een soort van akkoordprogressie gebaseerd op gelijke onderverdeling van het octaaf. Heel technisch.
3: Iets waar je als student je tanden op kan stuk bijten,
5: voilà.
3: Letterlijk.
5: Dat is onvermijdelijke materie om te studeren. Maar dat sprak mij heel hard aan toen ik student was, omdat dat, ja, dat nerdy erin, dat analytische, vind ik wel heel interessant. En dan natuurlijk ook gewoon de manier waarop dat hij erop improviseert, zo virtuoos, en dat hij dat dan later ook meepakt.
3: Ja, misschien had hij deze stap gewoon nodig om daarna de allermooiste ballads te gaan spelen.
5: Ik denk het, ja.
3: We zullen luisteren. Hier komt Giant Steps.

0: Dit was Giant Steps. Hier hoorden we de Nerdy Coltrane. Zal ik die woorden in jouw mond leggen, Ellie?
1: Dat mag, dat mag.
0: All right. Straks gaan we een andere Coltrane horen. Hè? We hebben het net gezegd. Bij Coltrane ging alles over muziek gewoon. Zullen we eens heel snel door het parcours gaan dat hij heeft afgelegd? Want zijn carrière was niet zo lang. Die jaren waarin hij die legacy heeft opgebouwd, het was 10, 15 jaar. Maar what a ride.
2: Het is werkelijk ongelooflijk eigenlijk, want eigenlijk, ja, de eerste echte opname de eerste belangrijke opname waar hij op meespeelt was eigenlijk in 1955. Was hij al 29 en hij had op dat moment nog maar 12 jaar te leven. En ik zal misschien een kleine poging doen om wat er dan gebeurt samen te vatten op een anderhalve minuut of zo.
0: Wow, go for it.
2: Maar in ieder geval, ja, dus hij wordt zot van Charlie Parker 10 jaar ervoor. Pas 10 jaar daarna dan komt hij plots terecht in de band van Miles Davis, The First Great Quintet. Toch wel een van de belangrijke bands van zijn.

0: wonderlijke dingen. Want in 1959 maakte Miles A Kind of Blue met Coltrane. En het grappige is, ongeveer tegelijkertijd maakt Coltrane Giant Steps.
1: Dat wat we net gehoord hebben, de nerdy Coltrane. Dus A Kind of Blue is helemaal stripped to the bone, uitgekleed, super toegankelijk. En tegelijkertijd doet iemand dat.
0: Ja, maar Coltrane natuurlijk, die was op ideeën gebracht. En die denkt van, ja, ik wil dat ook doen. Want hij merkte van, Giant Steps was uitdagend, maar ook wel een doodlopend straatje waarschijnlijk. Want het werd een gevangenis eigenlijk, om al die regeltjes en dergelijke.
1: Je kan erin doorslaan, hè.
0: En wat eigenlijk wel gebeurd was. En dus kiest hij ervoor om meer vrijheid in die muziek te steken. Hij gaat de modale tour op. En dat levert hem niet meteen heel veel nieuwe fans op. Want de critici vinden het aanvankelijk maar niks. Ze noemen het anti-jazz in 1961. En het grappige is dat Coltrane dan even terugschakelt. Hij gaat even wat meer toegankelijke dingen doen. Meer traditioneel. Ballad spelen, met een zanger spelen, met Duke Ellington spelen. En dan om vervolgens dan toch weer voluit te kiezen voor het hart en de goesting en de vrijheid. En dan komt A Love Supreme toch wel het meest persoonlijke statement dat de man ooit gemaakt heeft.
1: Het was echt zijn magnum opus, hè?
0: Toch wel. Het is zoveel dingen tegelijk. Het is een culminatiepunt van alles dat ervoor kwam. Het is een zelfportret, het is een gebed, het is de poort naar de toekomst. En vanaf dan is het gewoon alles los laten gaan en gewoon doen wat je wil doen wat je hart je oplegt.
1: En toen hij daar was, is hij veel te jong overleden. Hè?
0: En dan is hij in de zomer van 1967 overleden op zijn 40ste. Ja.
1: What a waste.
0: What a waste. Ongelooflijk.
1: Nou, laat ons maar snel een goede plaat opzetten.
0: Amai, ja.
1: Ja. Ik had iconische platen beloofd. Natuurlijk moeten we iets draaien uit Kind of Blue. We kunnen niet anders. Een van de bekendste albums uit de jazzgeschiedenis. En Coltrane die is daarop ook van de partij, dus aan de zijde van Miles. En dit is een stuk waar we ook een programma naar genoemd hebben. Wink, wink, nudge, nudge. Dit is So What uit 1959. Miles, Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers en Jimmy Cobb.

0: we vieren vandaag de 100ste verjaardag van John Coltrane in AB. Guy Peters is hier, Adia van Herentals, Ellie Broekmans. Dit blijft toch ook fantastisch, hè? Kind of Blue?
1: Zo mooi. Prachtig.
0: Geweldig, hè? Jazz met een impressionistisch kantje, zou je kunnen zeggen. Speciaal daarvoor had Miles-pianist Bill Evans hierin gelijfd. En ja, het is muziek die volgens velen de ideale soundtrack is om de liefde op te bedrijven. Dat wordt gezegd, dat wordt vaak gezegd. En wow. Het is ook vooral een album uit 1959 dat niet alleen heel succesvol, maar ook gewoon heel steengoed is en blijft, hè. Dit was ook heel toegankelijk, verrassend toegankelijk. Miles had de muziek echt gestript, uitgekleed, ver weg van de drukke riedels van daarvoor en notenbrei. En ook Coltrane, die speelde hier mee. Maar tegelijkertijd begon hij dus in dezelfde periode te experimenteren. Dus op een manier zal dit hem wel ruimte gegeven hebben, een nieuw perspectief, hè, Guy. Maar tegelijkertijd moet dat toch ook een keurslijf geweest zijn. We hebben gehoord wat Ellie meegebracht had net. Dat moet een soort ontploffing geweest zijn toen hij los mocht gaan uiteindelijk.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad niet zo'n slechte omschrijving is. Want als je hoort wat er allemaal gebeurt in 1960, 61, vlak nadat hij dus en bij de opnames aanwezig is van Kind of Blue en die Giant Steps, ja, dan voel je iemand die plots de ketens van zich afgooit en bevrijd gaat spelen. En hij doet dan dingen als My Favorite Things en Olé, waar we vandaag mee gestart zijn. Maar ik wil toch ook nog eens verwijzen naar die legendarische opnames in die Village Vanguard, waar dan over gezegd werd van, misschien is het wel anti-jazz. Je hoort daar iemand die plots de vorm een beetje laat vallen, die naar het oosten longt, naar Indiaanse muziek, die bijna gaat filosoferen via zijn instrument.
0: Alles wordt mogelijk en lelijk is ook soms mooi, denkt hij blijkbaar.
2: Ja, dat is ook, inderdaad, daar zeg je zoiets. Dat is het moment ook dat hij voor het eerst wel wat ongewone geluiden laat horen op die sax, wat lelijke geluiden zou je kunnen zeggen. En dat kondigt eigenlijk al aan wat er dan een paar jaar daarna gaat gebeuren als hij het echt heel vrij gaat spelen natuurlijk.
0: Ja, en op de een of andere manier, hij was er wel gevoelig voor als hij kritiek kreeg, hè? Lijkt het toch alsof hij een versnelling teruggeschakeld is daarna?
2: Ja, zo lijkt het wel. Soms zeggen ze ook wel eens dat het te maken had met een gebitprobleem dat hij zou gehad hebben en daardoor iets minder uitdagende muziek zou willen spelen. Maar hij was daar zeker gevoelig voor, want hij was iemand die hij wilde dat mensen zijn muziek graag hoorden. Iedereen natuurlijk.
0: Hij wilde een boodschap overbrengen, ja. En die moest ook aankomen natuurlijk.
2: Ja, en hij had zo misschien een beetje naïef, maar zelfs met zijn meest radicale muziek had hij altijd het gevoel van, ja, als mensen zich openstellen, dan gaat het toch wel lukken. Dan gaan ze toch wel begrijpen wat ik wil laten horen.
0: Het was ook belangrijk voor hem, hij wilde de wereld mooier maken.
2: Hè? Ja, eigenlijk wel. Maar dan toch, ja, hij krijgt redelijk veel kritiek. Iets dat we deze dagen bijna vergeten zijn. Hij krijgt redelijk veel kritiek en gaat dan eigenlijk een tijdje toch wat meer traditionele muziek spelen. Dus hij gaat een album maken met Duke Ellington, wat een ongelooflijk mooie plaat is.
0: Laten we
2: wel wezen.
0: Dat komt nog.
2: Ja, hij maakt ook een plaat met zanger Johnny Hartman. Ook heel leuk als je met de geliefde op de sofa zit of op ergens anders. En hij maakt ook een plaat met ballads. En die ballads die zijn zo onwaarschijnlijk mooi. Dat is echt,
0: om van te smullen. Hij was daar gewoon een meester in. Mm-hmm. Dat mogen we zeggen zonder overdrijven, hè? Toch?
1: Ja, ja. Echt prachtig.
0: En dat is de plaat die jij hebt meegebracht, Adia van Herentals.
1: Ja.
0: Oké, en wat maakt Coltrane voor jou anders dan zomaar een tenorsaxofonist als je hem op die plaat bezig hoort?
1: Maar ik denk dat omdat het ballads zijn, dat hij echt de ruimte krijgt om zo zijn vertelkracht te tonen of zo. Dat in stukken met snelle harmonisch ritme kan hij door alles doorgaan. Maar in die ballads kan hij echt gewoon zo op ook eigenlijk virtuose manier wel zo naar noten toespelen en echt zo neerkomen op supermooie plekken.
0: Is dan wat hij doet met de melodie ook?
1: Ja, het is echt hoe hij de melodie omspeelt en hoe hij daarmee omgaat, is zowel virtuoos als super smaakvol, vind ik. Want het zou ook een cheesy plaat kunnen zijn en dat is het totaal niet. Dus ik vind het echt heel smaakvol gedaan.
0: En is het ook zijn hele we gaan nu luisteren naar You Don't Know What Love Is. Is het ook heel persoonlijk hoe hij die melodie speelt?
1: Ja, dat vind ik wel. Het is gewoon niet te vergelijken met iemand anders. Met niemand gewoon.

0: Ik denk dat we het helemaal begrepen hebben, Adja, waarom je dit zo mooi vindt. Ja, ongelooflijk. You don't know what love is. John Coltrane natuurlijk, want dat is onze birthday boy. We vieren zijn feest vandaag hier in AB. Samen met Ellie Broekmans en Adja van Herentals en de one and only Guy Peters natuurlijk. Maar we gaan jullie wegsturen. Niet omdat ik het niet zalig vind om hier samen te zitten, want ik hoop dat jullie zeker nog even terugkomen. Maar er is hier van alles te doen in AB. Dus misschien is het wel fijn dat wij hier de wacht houden. Intussen de radio-uitzending... nog een beetje meer over John Coltrane vertellen en jullie gaan checken wat er hier te doen is en ons daar straks verslag van komen uitbrengen. Is dat wat?
1: Prima, top.
0: Er wordt een film getoond. John Coltrane live in Comblain-la-Tour. Ooit al gezien?
2: Nee, nog nooit. Nooit van gehoord.
1: Ook nog nooit.
0: Oké, okay, gaan jullie kijken en komen jullie straks vertellen of de moeite was?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Blijkbaar heeft hij 7 keer in Nederland gespeeld, John Coltrane, maar 1 keer in België. En dat is dus... de film, dat concert waar jullie naar gaan kijken.
3: Hij heeft inderdaad 6 of 7 keer in Nederland gespeeld, De Gelukzak. Met verschillende bands, een paar keer telkens. Hij heeft er ook een keer een prijs in ontvangst genomen. Maar inderdaad, België, ja, in een onooglijk dorp in de provincie Luik, Comblain-la-Tour, 1 augustus 1965.
0: Ah, als er een tijdmachine is. Geboren, ja. Toch.
3: Als er een teletijdmachine is, dan wil ik graag naar daar. We hebben ook trouwens bij Sowat een luisteraar die ons daar heel vaak aan herinnert.
0: Ja.
3: Dat hij daarbij was bij dat concert.
0: En hoe erg het is dat we dat gemist hebben. Het is elke keer pijn als hij ons mailt gewoon.
3: Maar toch ben ik hem heel
0: dankbaar. Dank u daarvoor. Ja.
3: Maar ja, en wat voor een concert dat het eigenlijk is. Want het is niet alleen het enige Belgische concert. Maar ik denk dat we niet mogen onderschatten hoe belangrijk die opname is. Want het is zo wat het laatste beeldmateriaal dat er bestaat, denk ik, van het klassieke John Coltrane Quartet.
0: Het was ook echt op het juiste moment. Ze waren echt in top. Ik ben een beetje gaan piepeloeren gisteravond al, zodat ik er een beetje een idee van had. En ik ga nog niet te veel verklappen, maar het is echt wel in orde hè, wat we daar zien.
3: Die band was daar eigenlijk al 3 jaar intens aan het samenspelen. En het is denk ik een maand of 4, 5 voordat de band uit elkaar zou vallen. Omdat Coltrane beslist van ja, er moet hier iets veranderen. Hij haalt er nieuwe mensen bij. En voor sommige van de oorspronkelijke leden wordt dat een beetje veel van het goede. Dus ja, dat is echt wel historisch beeldmateriaal dat eigenlijk nog heel goed klinkt. En dat om meerdere redenen eigenlijk wel heel bijzonder is om te zien.
0: Ja, dus Coltrane is er gewoon zelf bij op zijn eigen feestje. Hij gaat spelen dadelijk en jullie kunnen daarnaar gaan kijken. En ik ga nog niet te veel verklappen, maar 1 nummer op zijn setlist is wel My Favorite Things. Dat bekende stuk dat hij ook is blijven spelen, een lange versie van zijn hit in 1960. En ik zou zeggen, vertrek rustig en kom het ons straks vertellen. En wij gaan hier de studioversie intussen nog eens boven halen. Die muziek is natuurlijk bekend van de musical en later ook de film. John Coltrane voor het eerst op sopraansax hier. Met McCoy Tyner op piano, Steve Davis op bas en Elvin Jones op drums. Tot straks, ladies.
2: Tot straks.

0: Welkom Kurt Overberg, artistiek directeur van AB. Kurt, hoe fantastisch is dat nu dat we hier samen zijn? Wat er hier allemaal gebeurt in de AB, het verjaardagsfeest van John Coltrane. Hij zou nogal content geweest zijn.
1: Wel, ik mag het hopen, want het is een van mijn dromen. Moest ik in een van mijn favoriete rubrieken, die elke week verschijnt, is in de Standaard. En daar vraagt men ook van met wie zou je ooit rond de tafel hebben willen gezeten? Of wat zou jouw droombuffet zijn bijvoorbeeld? En dan denk ik ook van, wauw. Ik wil met één man rond de tafel zitten als met John Coltrane. En ik wil er geen team mensen rond.
0: Dan moet je het vanavond met ons doen. Dat is een beetje een bummer.
1: Jullie zijn fantastische mensen, dus dat komt helemaal goed. Maar hoe... Ja, die man was blijkbaar een heel minzaam man. En ja, ik zou echt
0: Ik denk dat hij lieve was.
1: Ongetwijfeld. Ja, niet zoals Martin Maas Davies.
0: Je hoort
1: die,
0: dat, hè?
1: Ja, je hoort dat in alles. Ik vind het ook heel mooi hoe dat... de man was ook nooit voor één religie, maar voor alle religies.
0: Open geest en een groot hart, denk
1: ja,
0: ik.
1: En ook... Hij wordt vaak als een anti-jazz held neergezet. Zelfs door de jazz-community destijds.
0: We hebben dat al rechtgezet daarnet. Ja.
1: Wow, fantastisch.
0: Ja, maar, we hebben dat al gecorrigeerd.
1: Hij heeft ook platen uitgebracht zoals Ballads. Die plaat met Johnny Hartman, dat is puur romantiek.
0: Absoluut.
1: Mag ik daar nog één ding over zeggen?
0: Tuurlijk.
1: Vorige week zat ik met mijn vriendin te rummikuppen. En ik had dus die plaat Ballads opgezet. En nadien ook die met die Johnny Hartman. Dat is wel mooi. Zijn we nu echt in een romantic mood? Ik zeg, ja, wie is dat? Ik zeg, Coltrane. Nee, kan niet. Coltrane is zo radicaal. Nee, Coltrane is niet per definitie radicaal.
0: Coltrane is veel dingen tegelijk.
1: En dat is mooi. En dat is ook de moeilijkheid natuurlijk van iemand die in het oeuvre van Coltrane wil instappen. Want het is een ongelooflijk breed en omvangrijk oeuvre. 40 albums als bandleader op zijn eigen naam.
0: We zijn daar straks begonnen met de perfecte plaat om erin te stappen. Guy Peters heeft daarvoor gezorgd.
1: En die was...
2: Het was Olé.
1: Ah ja, prachtig. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen is van... En daarom vind ik het zo belangrijk ook dat een zaal, een popzaal... we zijn hier langer niet alleen een popzaal, maar dat een popzaal als AB een eerbetoon doet aan Coltrane.
0: Ja, een rocktempel waar ze zes dagen de verjaardag van John Coltrane vieren. En ik ben hier vorige week geweest. Het was ongelooflijk. Zoveel mensen die zo blij waren. Het was fantastisch.
1: Wat een understatement. Vorige week hadden we Lost Supreme door Rosas gedanst. Dat is een voorstelling die ik zelf nog nooit had gezien. Maar waar dus, toen ik het gesprek aanging met Anne-Thérèse de Keersmaker. Die voorstelling was eigenlijk al 6 jaar niet meer gespeeld. En zij vond dat zo interessant om dat in een concertzaal te doen. Ook nog eens met een concertreeks eraan gekoppeld. Dat ze zoiets had van, wauw, ik vind dat wel mooi om dat naar nieuwe publieken te brengen. Toen ik eigenlijk dat gesprek aanging met haar, wist ik zelf nog niet eens dat eigenlijk dat over 4 dansers ging. Waarvan eigenlijk elke danser 1 muzikant reflecteert, zeg maar. Als McCoy Tyner op de piano begint te spelen, is er 1 danser die die pianostukken uitbeeldt, visualiseert. En ja, ik heb dat nu vorige week gezien. Ik stond elke avond, ben ik meteen na het eerste, de staande ovatie, weet ik van, ik weet dat er nog een tweede gaat volgen, want ik voelde dat, ging ik meteen naar de backstage om de dansers op te vangen. Die waren compleet uitgeput, maar zo gelukkig. En stond ik daar met tranen toe, ik ben nogal wel bespraakt. Ik geraakte letterlijk niet uit mijn woorden.
0: Ja, ik had ook niet meer veel te zeggen toen ik buiten kwam. Dat is ongelooflijk.
1: Mooi om te horen. Want ik had hetzelfde. En ik stond echt letterlijk te huilen voor hen. En dat is waarschijnlijk ook vreemd voor hun om een huilende man te zien. Maar ik wist niet meer waar ik het had. Zo mooi vond ik dat.
0: Ja, en ook dat kan zo'n Coltrane.
1: Meer dan 3000 mensen hebben wij op die voorstellingen gehad.
0: En wat ik mij afvroeg, hè, Kurt, je bent hier natuurlijk al heel lang mee bezig, hè, om dit voor te bereiden. Moet je dan zo de ploeg hier een beetje enthousiasmeren? Want allee, kom aan, er komen hier echt zo van die rockgoden over de vloer en dan gaan we 6 dagen iets met John Coltrane doen. We hebben hier al heel fijn met Stijn samengewerkt daarstraks en dat is een Coltrane-fan, daar zat het al goed.
1: Heerlijk.
0: Maar heb je andere mensen hun arm moeten omwringen?
1: Nee, omwringen niet, omdat ik basically bepaal ik wat er in de AB komt, maar ik heb wel graag dat iedereen mee is.
0: Ja, dat is toch belangrijk.
1: En soms wordt dat wel lacherig over gedaan, van daar is Kurt weer met zijn jazz en zijn getoeter. Maar ik merk ook wel dat iedereen ziet van wauw, Kurt heeft al meer dan 4500 tickets verkocht op heel die Coltrane-reeks. Wauw, en Clara komt hier live uitzenden. En de Standaard doet daar stukken over. En Knak Focus en Radio 1. Dus ik zie ook wel wat dat teweeg brengt bij mensen van... Wauw, ik hoop dat later op mijn graf staat... Kurt leerde zijn volk Coltrane... aanhoren.
0: Wacht nog maar, blijf nog een beetje bij ons. We hebben u nog nodig.
1: Dat hoop ik.
0: Zeker,
1: ja,
0: zeker vandaag en nog lang daarna. Het was ook een samenwerking met Bozar en Kai Theater. Hè. Eigenlijk is heel Brussel een beetje mee in het feest. Hè.
1: Ook dat vond ik heel belangrijk eigenlijk. Hè. Per toeval zit ik elke ochtend met een programmator, Roel van Hoek, op de trein van Antwerpen naar Brussel. En op een bepaald moment hadden we het over Coltrane. Hey,
0: dus het is gewoon een beetje vanzelf gegaan. De goede dingen gaan altijd een beetje vanzelf. Hè. Kurt, we hebben het vorige week nog tegen elkaar gezegd. En zo zitten we hier nu samen.
1: En dat is ook zo. Dat was van, hij was plots geënthousiasmeerd van, wauw, als Coltrane 100 jaar bestaat, wij moeten daar ook iets rond doen. En hun jazzprogrammering is anders dan die van ons. En andersom. En dat viel heel mooi complementair in elkaar. Normaal gezien gingen we 3 dagen na elkaar doen hier. Maar morgen zijn we er een dagje tussenuit, omdat zij Flat Earth Society doen. Om daar Coltrane te herwerken. En ik had zoiets van, ja, dan doen we gewoon een dagje geen Coltrane. Dan is de spotlight op jullie. En dan doen we vrijdag en zaterdag weer onze shows. Dus dat werkte heel complementair. Ook met Kaartheater, omdat we vorig jaar hadden wij een show gedaan van Rosas, Exit Above, met Mesker en Mees. Die ik hier ook huisartieste is. En toen heb ik aan het reizen voor het eerst echt goed leren kennen. En dat klikte. En toen heb ik haar ook de vraag gesteld van, zou je die Love Supreme toch niet opnieuw willen onder het stof halen?
0: Ja, zo werkt dat, hè. Banden met artiesten opbouwen en daar komen mooie dingen uit voort. En AB is een warm huis. We zijn ook heel blij om hier te zijn vandaag.
1: Jullie zijn ook meer dan welkom. Blijf nog even.
0: Blijf nog even zeker weten. Maar we gaan eerst de muziek luisteren. Iets waarvan we denken dat we jou daar een plezier mee kunnen doen.
1: Heel benieuwd.
0: Wise One uit Crescent.
1: Oh. De meest onderschatte plaat van Coltrane, of de minst gekende plaat van Coltrane. Een heel melancholische plaat en ook bijna een zeer romantische plaat. Is eigenlijk een plaat waarop ik zou kunnen rummikuppen met mijn vriendin.

0: Wise One, John Coltrane natuurlijk. Dit draaiden wij voor Kurt Overberg, want we zijn heel erkentelijk dat het hier 6 dagen Coltrane Galores in de AB begot in Brussel.
1: Ik had 9 dagen willen doen, eigenlijk. En in deze gruwelijke wereld waar je het nieuws niet wilt lezen, dankzij, godzijdank, is dat toch zo'n schoonheid. Dat is zo
0: ongelooflijk. Hij wilde dat ook, hè. Hij wilde de wereld een mooiere plek maken. Ik vind dat hij daar toch in... Het is te vroeg voor conclusies, hè. We hebben nog even te gaan, maar...
1: Nee, maar de conclusie mag nu al zijn van... Fuck, zoveel schoonheid heeft die man geboden.
0: Schoonheid en troost. Ja. Zonder meer.
1: En ook radicaliteit.
0: Misschien moeten
1: trouwens
0: we toch nog even een bochtje terugmaken naar de film waar Adja van Herentals en Ellie Broekmans nu naartoe zijn. Je speelt hier ook een film vanavond met enige concert van Coltrane in België in Comblain-Latour.
1: Ja.
0: Belangrijk om dat ook te tonen, om de man zelf op zijn eigen feestje uit te nodigen. Eigenlijk.
1: Absoluut. Maar wat is de link met België, met Coltrane? 2 ongelooflijke linken. 1, hij speelt op een instrument van Belgische makelij, een sax. Ook al, dat gaat Guy ons kunnen zeggen, denk ik, maar het was, hij speelde eigenlijk op een sax van Franse makelij, maar het is wel een Belgische uitvinding van onze Allosax. En 2, de man is 1 keer in België geweest, niet in Bozar, waar destijds alle grootheden gepasseerd zijn. Billie Holiday, ik heb die opname, Miles Davis, Thelonious Monk hebben er allemaal gespeeld. Maar dus, John Coltrane heeft in de Ardennen gespeeld.
0: Ja, ja, en ze zijn daar terug wat dingen op poten aan het zetten. Blijkbaar is dat een heel idyllisch klein dorpje. Ik kwam Anja Kowalski tegen vorige week hier en zij vertelde dat ze daar een huisje heeft en dat ze terug iets proberen op poten te zetten. Ik denk dat jij de krachten moet bundelen met Comblain-Latour.
1: Maar weet jij dus dat ik afgelopen week, omdat ik uitgenodigd was door Radio 1, heb opgezocht wat de bevolkingscijfers waren van Comblain-Latour? Daar bestaan geen cijfers over. Simpelweg omdat het echt letterlijk een klein gehucht is. En dus dat, ik denk dat dat over een paar honderd mensen gaat. Maar dus Joe Napoli, een Amerikaanse oorlogsveteraan met Italiaanse roots, zo klinkt het toch zeker. Die man heeft in de slag om de Ardennen gevochten tegen de Duitsers. En die was dus in Comblain-Latour opgevangen door een gastgezin. En die was daar zo erkentelijk voor dat die man terug is gegaan om eigenlijk... die mensen terug te zien waren destijds overnachten, weken, maanden lang, als een soort van bedanking. En die bevolking kwam met een soort van zorg van, ja, er is een dak dat lek is in de kerk en we hebben daar geen fondsen voor. En die man zei letterlijk, we gaan daar een benefiet voor oprichten. En dat is dan Le Festival International du Jazz geworden, als ik me niet vergis. En daar nodig je dan extreem underground illustre figuren uit, zoals een Chet Baker, een Nina Simone, illustre figuren. Ja. Ik zou die heel graag op mijn wishlist hebben gehad, dat ik die ooit mocht programmeren, dat soort van legendes.
0: Ja, zoals ik al zei, de goede dingen gaan altijd een beetje vanzelf.
1: Ja, en dus John Coltrane
0: moest daar zijn,
1: heeft hij uitgenodigd in 1965 en de RTBF, jullie collega's, waren zo intelligent genoeg om die opnames te doen, ook met film. Amper 38 of 37 minuten, ik wil het kwijt zijn, heeft Coltrane daar gespeeld met zijn klassieke kwartet. Oké, het was waarschijnlijk een koude avond op een vochtige terrein in de natuur. Maar je ziet de dampen van Coltrane, Elvin Jones.
0: Niet te veel verklappen, want de levens komen er straks over.
1: Oké, ja, prachtig gewoon om te zien hoe hij op 40 minuten amper 3 nummers speelt. Dat is history.
0: Zeg, Kurt, waar komt die grote liefde voor Coltrane eigenlijk vandaan? Want Miles is ook 100 geworden, maar er was niet zoveel te doen rond Miles in de AB. Is Coltrane echt toch echt wel de shit voor jou?
1: Ja. Ik heb heel veel van Miles Davis in huis. Ik heb heel veel periodes waar ik niets mee heb qua affiniteit met Miles Davis. Wat raakt mij zo precies bij Coltrane? Hij was spiritueel. Zonder overspiritueel te zijn, dat het zo wat, je kent dat ook met mensen die zeggen, oef, ik kan daar amper mee praten, want dat is iemand die zo up in the air is.
0: Hij was heel erg echt, denk ik.
1: Hij was 100%, 300% echt. Hij was zo puur, een man van weinig woorden. En na elke plaat dat hij onder eigen naam uitbracht, hij heeft 3 keer de wegen van de jazz veranderd. Qua modale jazz, de plaat die hij met Miles Davis heeft gemaakt, Kind of Blue uiteraard. Hij heeft er zo'n radicale plaat gemaakt, Ascension, dat komt bij mij. Ik ben een grote black metal fan, hou je vast. De meest radicale metal, ik ben een grote noise fan, denk aan Merzbouw. Maar bij mij heeft hij dat ook benaderd met Ascension, dat is waanzinnig. Maar ook ballads.
0: Maar we hebben dat al eerder gezegd, Hartman. We hebben dat al eerder gezegd, die muziek van Coltrane is zo intens dat die ook vaak mensen die niet per se jazzliefhebbers zijn, heel erg op die manier kan raken.
1: Ja, en dat is het straffe eraan, dat alles was zo waarachtig. En natuurlijk wat ook meespeelt is...
0: Heb je ook een Coltrane tattoo, net zoals Guy?
1: Nee, heb je een Coltrane tattoo? Vind ik heel mooi.
2: Ja. Dank u.
1: Ja, wauw. Mooi. Mm-hmm. Ik heb geen tattoos tout court. Maar ja, die man raakt me op zoveel levels. Omdat zet ergens Coltrane op en die man die transformeert die ruimte. Ik was dit jaar naar, zoals ik elk jaar doe, op Pukkelpop, omdat ik dat presenteer, naar Atomic Orchestra gaan zien. En plots komt Stijn Meuris op en hij speelt Van God los. En ik ken dat nummer al heel lang. Ik heb een lange relatie met Monza, met Noordkaap. En als een ras echte atheïst hoor ik hem eindelijk de juiste woorden zingen die mij nooit waren doorgedrongen. Van God los, laat nu toch die God los. Er is niets of niemand in de kosmos, het is zonde van de tijd. En ik dacht van, als ras echte atheïst, klopt dat helemaal. Maar als Coltrane zijn sax vastpakt, denk ik van, er bestaat toch een godheid. En ik dicht hem echt dat wel toe.
0: Hij zocht constant naar iets wat ons overstijgt. En wat het was, hij was voor alle religies samen en dat maakt het zo mooi.
1: He lifts you up, dat is echt ongelooflijk. Ik heb al heel veel mooie shows gezien de afgelopen jaren, van Rosalía over Beyoncé, Shabaka Hutchings die ook deze week staat. Maar hij is de man die net zoals in die cave in de popmuziek, naar een soort van god, hij transformeert u naar een soort van connectie with the divine, met de goddelijkheid. Dat vind ik zo mooi.
0: Absoluut, amen. Dank u wel, Kurt Overberg. Fantastisch. We gaan nog muziek luisteren die alles te maken heeft met die geweldige dansvoorstelling die hier vorige week 3000 mensen op de been gebracht heeft.
1: Meer dan 3000, om
0: het zelfs correct te zeggen. Opzwepend, fantastisch. Ja. Maar ik wil nog heel kort naar jou, Guy. Jouw liefde voor Coltrane, was dat een donderslag bij heldere hemel of hoe is dat gekomen eigenlijk?
2: Het was exact dat, ja. En ik herken heel veel dingen die Kurt hier zegt, want ik was 16 jaar en ik las een interview met Henry Rollins van... Ik was helemaal zot van hardcore punk, van Black Flag, van de Bad Brains. Intense, snelle, heftige muziek. En Rollins zei tegen die interviewer, wat wij doen is helemaal zo heavy niet. Luister maar naar Coltrane. Dus dat moest ik gehoord hebben. Het was februari 1992, ik was 16 jaar. En ik koop een impulsverzamelaar en ik had waarschijnlijk zoiets als Kurt. Dat was meteen zot van die sound, van die... intensiteit, van die turbulentie, van die passie in die muziek. En ik vind het eigenlijk nog altijd waanzinnig dat kon toen, want ik was totaal onvoorbereid. Ik kende een beetje van jazz, wat oudere dingen van thuis. En toch was ik meteen verkocht en ik voelde meteen aan op buikniveau waarschijnlijk waar dat over ging of hoe dat kon binnenkomen. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan, dat gevoel.
0: Fantastisch. Coltrane is voor iedereen. We gaan luisteren naar zijn magnum opus. De muziek werd een gebed hier. Het is een dankzegging, een zoektocht naar al wat ons overstijgt.

0: A Love Supreme. Als er een paar noten zijn die Coltrane helemaal typeren, Giet, dan is het dit. Hè. Maar ik ga misschien te snel, misschien moet ik het aan jou vragen. Stel nu, hè, we proberen vandaag een beetje John Coltrane wat beter te leren kennen. Er een beetje grip op te krijgen. Wie was dan nu eigenlijk die figuur? Zullen we dat portret nog een beetje scherper proberen te krijgen? Als je nu 3 sleutelalbums, 3 classic albums moet kiezen, welke zijn dat dan? Maar misschien moeten we nog eerst de man zelf zijn stem even laten horen.
1: Some of the best music hasn't been recorded. You know, recordings always make you just a little bit. You tighten up, you know.
0: John Coltrane, 100. Toch even deze kanttekening van John zelf erbij. De beste muziek is niet per se opgenomen. Misschien moet je die live meemaken vanavond in AB.
2: Daar valt zeker iets voor te zeggen. We hebben het over jazz. Hè. Jazz is live muziek natuurlijk.
0: Maar stel nu hè, dat je ons op weg moet helpen. 3 classic albums om wat beter in de wereld van Coltrane te duiken.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Hè. Dat is als moeten kiezen welke kinderen dat je leuker vindt.
0: Maar ik ga het jou gewoon morgen nog eens opnieuw vragen aan de telefoon. En zeg, geef je gewoon 3 andere. Doe maar gewoon wat vandaag in je opkomt.
2: Maar gewoon, ja, ik had dan niet zozeer over wat noodzakelijk de beste zijn. Maar ik denk, als je voor een goed begrip van Coltrane, zijn er wel 3 die er voor mij bovenuit steken. De eerste is Giant Steps. Omdat dat eigenlijk zo'n beetje het hoogtepunt is van de lange aanloop van Coltrane.
0: Zonder negatief te willen klinken, een beetje de nerdy Coltrane met heel veel harmonische concepten en ingewikkelde dingen die Ellie voor ons meegebracht had straks. Hè.
2: Dat is eigenlijk het hoogtepunt van Coltrane's versie van traditionele jazz, zal ik maar zeggen. Hij maakte het gewoon een pak complexer en ingenieuzer dan de meeste anderen, dan bijna iedereen. Dus dat is een beetje het extreme voorbeeld van zijn vroege jaren en dat misschien ook het meest perfecte. Het is ook de eerste plaat die hij ooit heeft opgenomen met alleen maar eigen muziek. Dus in die zin is het ook wel heel belangrijk. Dus Giant Steps sowieso, dat is een gigantisch belangrijke jazzplaat. En binnen zijn oeuvre ook echt wel belangrijk. De tweede die ik zou kiezen, die is misschien minder evident, maar ik zou gaan voor een boxset. De boxset met de volledige opnames die zijn gebeurd in de Village Vanguard in 1961.
0: Waar veel commentaar op gekomen is.
2: Ja. Dus eerst is er gewoon een album uitgekomen met maar een paar stukken. Maar dan in de jaren 90, ik denk in 1997, is de volledige muziek die op 4 avonden werd opgenomen uitgebracht, volledig. En dat is volgens mij eigenlijk de sleutel tot Coltrane eigenlijk. Omdat daar eigenlijk alles wat ervoor kwam nog altijd in zit. Maar hij begint nu de modale tour op te gaan. Hij begint Oosterse dingen te incorporeren. Hij speelt met Eric Dolphy. Het neigt soms al naar free jazz zonder dat echt is. Hij laat een heel nieuwe manier van spelen horen. En dat is iets dat, ja, dat komt. Stukken daarvan komen ook wel aan bod op studioalbums. Maar die livebox, dat is waar al die dingen samen zitten. En daarom alleen al, het is echt.
0: Een beetje wat hij zelf zei daarnet. Hè? De beste muziek wordt soms live op een podium gemaakt.
2: Ja, en het is echt transitiemuziek. Je voelt gewoon dat hij met 1 been aan die kant staat, met 1 been aan de andere kant.
0: Zoeken en vroeten en zelf nog niet weten waar hij gaat uitkomen.
2: Exact. Ik denk dat hij zelf nog met wijd opengesperde ogen aan het ontdekken was wat er allemaal mogelijk was.
0: Nou, dus blijf dat verwonderd, bij Clara kennen we dat allemaal. Hè.
2: Voilà.
0: Ja. En dan de derde?
2: Ja, de derde is toch A Love Supreme. Omdat het zoveel dingen tegelijk is. Omdat het eigenlijk ook het begin is van de latere periode. Maar het is een monument. Het is nog geen 33 minuten. Het zijn 4 stukken. En het heeft een waanzinnige impact. Het is de Coltrane Bijbel toch nog altijd. Ja,
0: en daar is dus ook een fantastische dansvoorstelling van gemaakt.

0: hier deze week opnieuw getoond werd, vorige week opnieuw getoond werd in AB. En dan moeten we het natuurlijk nog over het spirituele aspect van zijn muziek hebben. Dat werd ook alsmaar belangrijker. Hij wilde een beter mens worden. Religie was niet zomaar een dingetje on the side. Dat was een manier van leven voor hem. En het was ook niet strikt, niet verbonden aan één religie, met open vizier, net zoals al de rest. Maar een soort van persoonlijke band met alles wat zich rond ons bevindt. En dat toonde zich ook wel in zijn latere muziek, hè?
1: Ja, en hij zei in die periode zelfs dat een keer dat hij een heilige wilde worden. Hij bedoelde dat waarschijnlijk niet letterlijk, maar hij wilde zo bestaan uit goedheid, met goede intenties leven.
0: Er is wel een kerk naar hem genoemd.
1: Ja. Er is een kerk naar hem genoemd die opgericht is in 1969 en die nog altijd bestaat. Ja, in San Francisco kan je nog altijd misvieringen bijwonen waar Love Supreme wordt gehanteerd.
0: Misschien moeten we samen gewoon eens op bedevaart daar naartoe. Zullen we het eens voorstellen? Renate, kom je ook mee? Ja, voilà.
1: We doen een crowdfunding.
0: Ja, samen naar San Francisco. Ik denk dat Maarten ook meekomt. Ja, voilà. Oké, goede teambuilding, denk ik.
1: Gewoon doen, ja.
0: Ja. We gaan luisteren naar Love. Kan je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, dat komt uit een van de vele posthume releases, want toen Coltrane stierf in 1967 was er nog heel veel muziek die ergens in de lades lag en kasten opgeborgen. En dat is met mondjesmaat vrijgegeven. Daar is ook bijvoorbeeld die legendarische duoplaat met Rashid Ali, die verscheen in 1974. Dit is een plaat die verscheen in 1977 en het is eigenlijk ook een van de laatste dingen die het klassieke kwartet heeft opgenomen. Eigenlijk ook weer een beetje op een transitiemoment. Het stond bijna op imploderen en tegelijkertijd ging het ook vrijer dan ooit. En ik denk dat die titel Love, die zegt het allemaal als je dat zet in dat rijtje van Ascension en Meditation. En
0: het is liefde in hoofdletters gewoon.
1: Exact.
0: En intussen voel je hier de spanning toch al een beetje beneden, want ik denk dat de zaal stilaan aan het vollopen is voor het concert. Dat is voor straks.
1: Het begint te vibreren.
0: Voilà.

0: Love, ik denk dat we liefde in hoofdletters mogen zeggen als het over Coltrane gaat. En vandaag is toevallig zijn 100ste verjaardag, dus dat klopt helemaal. Ellie Broekmans en Adja van Herenthal zijn hier terug. Jullie zijn naar de film gaan kijken. En die film, dat was John Coltrane, de enige keer live in België in Comblain-Latour dan nog.
1: Ja, heel grappig.
0: Hoe was het?
1: Super intens. Amai, we waren echt tegen elkaar aan het zeggen, die blijven maar spelen.
2: Ja, zo zonder stoppen. Energie. Ongelooflijk, ja.
0: Blijven geven gewoon. Is dat dan ook moeilijk, jullie als saxofonisten? Is dat dan ook fysiek zwaar?
1: Ja,
2: ja, ik was nog aan het zeggen tegen Adja, maar die sopraansax, om zo te blijven gaan op een sopraansax, dat is echt wel niet zo simpel. Ja,
1: ja, je moet veel eelt of littekenweefsel hebben op zijn lippen.
2: Amai,
1: ja,
0: ik verdenk hem er ook niet van dat hij dan 's ochtends in Comblain-Latour ergens ging joggen in het bos of zo.
2: Ja, het zal wel nodig zijn, denk
0: was
2: ik.
0: Hij een gezondheidsfreak, drugaddict geweest? Was hij met zijn gezondheid bezig, weet je dat?
3: Het is geweten dat hij vaak op dieet ging en dat zijn gewicht heel vaak op en af ging.
0: Beetje jojo.
3: Maar het was een snoepkous. Hij had graag suiker en pumpkin pie en dergelijke dingen. En hij had altijd, denk ik, zo van die zuigsnoepjes in zijn jas zitten. Ik denk dat hij daarnaast niet echt sportief was. Hij was geen Miles Davis. Nee.
0: Het was een sugar rush, het is duidelijk.
3: Mm. Mm.
1: Ja. Dat is heel raar, omdat als je veel suiker eet, dan maak je veel speeksel aan. En dat is helemaal niet ideaal als je saxofoon speelt. Om zoveel speeksel in je mond te hebben. Dus dat verrast
0: misschien
1: mij.
0: Was dat wel zijn geheim. Misschien moeten jullie dat ook eens
2: misschien
0: proberen.
2: Moeten we snoepjes beginnen eten.
1: Ja, ja, dat is goed.
2: Ik vond het wel grappig om te zien. Ze waren echt zo letterlijk aan het stomen ook. Het was een concert buiten, maar ze zijn zo hard aan het spelen dat het zweet gewoon verdampt.
0: Ik heb gisteren even gekeken. Die Elvin Jones, die stoomt. Er komt stoom van zijn hoofd gewoon, terwijl hij aan het spelen is. Hè?
1: Ja, maar het is te begrijpen als je hem ziet gaan. Zijn vingers blijven maar spelen op de vreemdste manier ook.
0: Ja. Is dat tof om zo'n beetje terug in de tijd te gaan? Ook zo'n beetje nostalgie zo terug?
2: Zeker. Fantastisch voor die mensen in het publiek die dat konden live meemaken.
0: We hebben een luisteraar die ons daar af en toe zo over bericht hoe geweldig dat wel niet was. Ik kan me voorstellen dat dat iets is wat je leven verandert als je dat meegemaakt hebt.
1: Ja, echt jaloersmakend.
2: Tuurlijk, ja.
0: Ja. En doe je dat vaker, zo oude opnames opzoeken? Zijn jullie daarmee bezig, zo YouTube afschuimen op zoek naar zo opnames?
1: Niet bepaald eigenlijk.
2: Nee, maar dat is wel iets om meer te doen, want live wordt iets toch nog wel anders gebracht dan op de plaat. Bijvoorbeeld het eerste stuk, Naima, of het tweede, ik weet niet meer of het eerste of het tweede was, maar dat was eigenlijk een rustig stuk op de plaat en daar spelen ze dat ook vol energie. Dus dat is wel cool om te zien dat ze zelfs een ballade eigenlijk op zo'n energetische manier kunnen brengen. Ja,
0: ja, dat blijft een groot verschil, hè? Live of on tape.
2: Super interessant om te zien, ja.
0: Ja. Ik denk dat ik jou stilaan moet laten vertrekken, Ellie, want jij hebt een concert vanavond.
2: Ja, zo spijtig. Allee, ik ben heel blij, maar...
0: Het is jou zo hard gegund. Heel fijn dat je toch erbij wilde zijn.
2: Bedankt voor de uitnodiging, was super tof.
0: Voor dit grote Coltrane-feest. Je gaat in de Music Village spelen, hè? Achter de hoek eigenlijk.
2: Inderdaad. Ik ga proberen om er toch een Coltrane nog in de set tussen te steken.
0: Gewoon Coltrane beginnen spelen en dan gaan ze ineens wel denken, ah ja, natuurlijk, dat waren we vergeten.
2: Kan niet anders op deze dag, voilà.
0: Ja. Super dat je erbij was en heel veel
2: merci.
0: Succes met alles wat je doet. Adja, jij blijft gewoon bij ons?
1: Ja hoor, ik wil wel naar de concert. Allee, ik kan naar de concerten gaan zien.
0: Ja, want het is stilaan tijd voor Eline Forkelid. Zij gaat spelen op het podium van de AB. Ik ga ook richting podium vertrekken, want ik mag daar de aankondiging gaan doen. Jij houdt hier een beetje de wacht intussen, Guy.
3: Ik bewaak het fort, ja.
0: En voilà, tot de start van het eerste concert gaan we luisteren naar een van de vroegere opnames van Coltrane. Dit komt uit het album Setting the Pace, verschenen bij Prestige. Een opname uit 1958, dus we gaan een flink eind terug in de tijd, verschenen in 1961. Little Maloney, een stuk van Jackie McLean. Coltrane speelt hier met goed bekend volk. Red Garland speelt piano, Paul Chambers speelt bas en Art Taylor op drums. Tot straks bij het begin van het concert. John Coltrane, 100.

soyez les bienvenus. Fantastisch dat we met Clara bij dit grote Coltrane-feest in AB kunnen zijn. Dit concert en ook het volgende wordt rechtstreeks uitgezonden op de radio en ook gestreamd op VRT Max voor wie thuis wil meekijken. Today, on this very day, we celebrate what would have been Coltrane's centenary and we're broadcasting the concerts live on Clara Radio. C'est super que vous soyez là pour fêter avec nous les 100 ans de Coltrane. Ik mag u Elin Forkelid voorstellen. Ze is een Zweedse saxofoniste. Ze heeft een bijzondere band met Coltrane. Ze voelt een diepe connectie met zijn muziek. U kan haar ook onder andere kennen van Mats Gustafsson's Fire Orchestra. En vandaag horen we haar hier met haar eigen band. Het is hun eerste concert samen in België. En in 2020 bracht ze een album uit dat Elin Forkelid Place for Train heette. En nu zet ze die zoektocht verder, want ze heeft deze week haar nieuwe album, brengt ze deze week vrijdag om precies te zijn uit. En dat heet Place for Train Volume 2. Dus helemaal perfect getimed voor die 100ste verjaardag. Een mooier moment om die muziek te spelen is moeilijk denkbaar. Give them your warmest applause. Faites-leur une ovation chaleureuse. Because on this special birthday, Elin Forkelid plays for Train.

0: Ja, dat was Eileen Forkelid en haar grote liefde voor Coltrane. Mooi hè, dat we hier allemaal mensen verzameld hebben waarbij dat gewoon vanzelfsprekend is. Ze zijn hier, iedereen is hier een beetje voor Train. Jij ook, hè, Adja van Herentals?
1: Ja, ja, heerlijk.
0: Ja, en van jou weet ik het ook zeker, hè, Guy?
2: Ik hoop het.
0: Ja, en intussen is het een en al bedrijvigheid op het grote podium van AB hier. Zijn ze de boel weer een beetje aan het vertimmeren en aan het klaarmaken voor ons volgende concert, want dat komt er zo meteen al aan. Het zal de moeite zijn, denk ik. Het is echt wel... groot bezoek hè, wat we hier hebben. Ik ben er zelf tamelijk blij mee dat we en Chad Taylor en James Brandon Lewis, die saxofonist die onlangs nog zwaar in de prijzen gevallen is, die toch echt wel een beetje de man is op tenorsax tegenwoordig, dat die hier samen met ons dat feest komt vieren.
2: Ja, en die samenwerking met Chad Taylor, ja, ik denk dat ze samen een vier band spelen. Dus die voelen elkaar enorm goed aan, die spreken dezelfde taal. Ik zag ze al een paar keer spelen als duo en dat is echt dat is interactie op een onwaarschijnlijk niveau. Het is vrij, ze werken samen aan structuur, ze bouwen een verhaal, ze vertellen het verhaal. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat hier gaat binnenkomen bij het publiek. Ja,
0: ja, we zijn hem net nog even tegengekomen, Adja. Hij is nooit nerveus voor een concert, hè, James? Nee.
2: Nee.
0: Daar gaat het niet over bij hem, zeg je.
2: Nee, dat is echt opvallend, ja. Bij heel veel muzikanten zullen dat zeggen, maar dan zie je toch het tegendeel net voor een concert. Maar die man die straalt zo'n soort van zelfzekerheid uit, alsof hij het gevoel heeft van... Ja, nee, ik doe gewoon wat ik altijd doe. En...
0: Ja, zonder ook maar een grijntje blasé te zijn.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Ik vertrek dadelijk naar het podium. Ik zal eens kijken of ik hem op de bubbers kan betrappen. Heb jij hem al live aan het werk gehoord, Adja?
1: Nee, dat is de eerste keer. Dus ik ben heel benieuwd, maar het zou wel... heel goed zijn, ben er zeker van.
0: Nou, blijf bij ons, hè. Kom het straks maar vertellen wat je ervan vond. En James en Chad, die hebben daar straks hier gesoundcheckt als eersten. En die wilden ook heel even mee naar deze studio komen om toch even een beetje meer uitleg te komen geven bij de muziek.
3: John Coltrane 100 met Lies Steppen.
0: Welcome James Brandon Lewis en Chad Taylor. So happy to have you here.
4: Great to be here.
5: Thanks for having us.
0: And it's a very special birthday we celebrate here today at AB in Brussels. Mm-hmm. Are you happy to be part of this party?
5: Of course. Of course.
0: What does it mean to be part of it?
5: It means that Coltrane's 100. That's what that means.
0: I think it's not a coincidence that you got invited here today, right, Chad?
4: Well, I mean, you know, we were just talking about this earlier, that Coltrane, I think I speak for both of us. Right. It's been such a part of the music. It's always Coltrane Day.
5: Exactly.
4: As far as I'm concerned.
5: Exactly.
4: So, you know,
5: every day
4: we celebrate Coltrane. But the fact that it's a 100-year birthday celebration, it's great to be performing music that has inspired us, for sure.
0: Yeah, let's dive deep into his legacy today. While I was driving here to Brussels, I was thinking, I was listening to Coltrane when I was in my teens, and I saw on Instagram that you had a poster in your room as a child of John Coltrane.
5: Yeah, for sure.
0: What is it about his music that you can, that it resonates when you're a child, when no one has told you this is good, you should listen to that?
5: Well, you know, I have a mom who loved music and an uncle who loved music, and they exposed me to different kinds of music since I was a kid. So... that plays a lot into it, you know.
0: Is his music so pure and real that even a child gets the message?
5: I wouldn't go there. I think I'm a quirky kid and I like jazz, and most of the people my age wasn't listening to jazz. So I don't want to like broad brush it like that. But I did resonate with it, for sure.
4: Yeah, I mean, I would say... I think you were listening to Train before me, but I started listening to Train when I was a teenager, 13, 14 years old, and it was the perfect time.
5: Oh, wow.
4: Because for me, I was having a lot of emotions and feelings that I couldn't express. Mm-hmm. And when I listened to Train, I was like, yep,
0: it's intense music. Yeah,
4: this is what I want to be.
0: This is what my world is all about.
4: Right. So yeah. For me, it hit right at the right time.
5: Right. Mm.
0: Yeah. Pharoah Sanders said that Coltrane was always trying to become a better person and to perfect his life, like to become a better musician. Does that resonate with you?
5: Yeah, of course. I mean, every day. I think that's the goal of being human is hopefully you're striving to be a better person than you were yesterday and today and tomorrow. You know, that's definitely the goal.
4: You can hear it in the music. I mean, you can, when you listen to Tren, you're like, yep, that's what he's doing.
5: Right.
4: You know, always trying to improve and not for anybody's benefit, but for himself.
5: Exactly.
4: And that's one thing I'm just going to say. I don't want to do a curveball, but, you know, I think it's more than what he played, it's his energy and spirit that is what is important.
5: Facts.
4: You know, it's not about trying to copy the notes or copy the tunes or anything, but really for us.
0: Like honesty and presence?
4: It's just about being.
5: Intent.
4: Yeah. You know? Integrity, musical integrity. And yeah, that's what it's about.
0: James, you play the saxophone, of course. Chad, you play the drums, but you also have a small instrument behind the drums. You have it here, the mbira. It's a thumb piano.
4: That's correct.
0: And that's like a spiritual practice, like a telephone to God. Can I say that?
4: Yeah, you can say that. That's my teacher, Gerikai Tirakoti. That's the way he defined the meaning of mbira. And it's,
0: can you quickly show us what it sounds like? Shall I keep my mic here? Or?
4: Yeah, if you hold them, or I can put this down somewhere, yeah.

everyone. Tijd voor ons tweede concert hier in AB. We gaan dat rechtstreeks uitzenden op Clara. En alles wordt gefilmd en gestreamd op VRT Max voor wie thuis luistert nu. Dus laat zeker van u horen als u applaudisseert. Wie weet kan u daar nog wat mensen jaloers mee maken. En de muzikanten die worden ook heel graag aangevuurd. De musicians love your energy. Maar zorg er wel voor, alsjeblieft zeg, dat de ringtone van uw gsm niet mee vereeuwigd wordt op deze opname. De muzikanten zullen u heel dankbaar daarvoor zijn. Please silence your phone so your ringtone doesn't get a chance to become a part of the recording. Pas de sonnerie indésirable, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, parlons du concert. Ik mag u James Brandon Lewis voorstellen. Vorig jaar en opnieuw dit jaar werd hij uitgeroepen tot Tenor Saxophonist of the Year in de prestigieuze Downbeat Critics Poll. Een belangrijke graadmeter voor wie vandaag in de jazz toonaangevend is. Deze man dus. Hij is ontzettend productief. Hij heeft een sound waar een hele wereld achter schuil gaat. En hij richt zijn pijlen rechtstreeks op uw hart. En dat heeft hij alvast gemeen met de man die vandaag 100 jaar zou geworden zijn, John Coltrane. Hij speelt samen met een drummer hier, u ziet het al. Chad Taylor is echt iemand van zijn muzikale familie. Ze spelen in verschillende bands samen. Hij is ook een soort van sjamaan. Hij speelt ook een bira, dat is een duimpiano. En dat past eigenlijk helemaal in die spirituele Coltrane-benadering. Want je speelt dat instrument niet zomaar. In de Afrikaanse traditie is dat een telephone to God. Soms wordt er over Coltrane gezegd dat het moeilijke muziek is, zeker in zijn latere periode. En toch is de intensiteit van die muziek een toegangspoort ook voor mensen die niet per se jazzliefhebbers zijn. Comment faut-il alors se laisser porter par cette musique? James zegt daarover, don't analyze him, just hear. Open up your heart and receive the message, whatever you think it might be. En dat lijkt me eigenlijk wel een prima handleiding ook voor dit concert. Uw hart openen en de boodschap gewoon laten binnenkomen op Clara in de AB hier vandaag. Geniet ervan. Hier komen James Brandon Lewis en Chad Taylor.

Applaus, applaus in de grote zaal van AB. Het ziet er prachtig uit, het podium ook. Als je snel bent, kan je nog een kijkje nemen op VRT Max. De heren komen groeten, James, Brandon, Lewis en Chad Taylor. Je moet het maar doen, hè, met twee op podium. Zo'n grote zaal vullen met enkel sax en drums. En ook zij kwamen meevieren die 100ste verjaardag van John Coltrane. Hij zei het daar straks, als we hem ontmoeten in de wandelgangen, ook van een nod to Coltrane. Ik denk dat we veel nods gehoord hebben. En die sax-drum-opstelling, ja, dat doet natuurlijk denken aan John Coltrane en Rashid Ali. En net nog een knipoogje naar Dewey Redman en Ed Blackwell, want dat was ook sax en drums. Hij komt nog even terug. Ja, we krijgen een biesnummer, denk ik.

0: James Brandon Lewis en Chad Taylor. Ze zijn een beetje, ze zijn familie bijna. Ze spelen al 10 jaar samen in verschillende bands. Fantastisch. Op het podium van AB kwamen ze hier de 100ste verjaardag van John Coltrane vieren. Sax en drums en bira. Allemaal voor Train. Ja, en daarnet kwam er nog even een ander instrument voorbij. Die sopranino-saxofoon. Adja van Herentals, als we hier toch een saxofonist bij ons hebben, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is de hoogste sax in de saxofoonfamilie. Dus nog hoger dan de sopraansax. En er wordt heel weinig gespeeld, want het is echt heel moeilijk. Sopraansax is al moeilijk om dat niet vals te spelen, maar sopranino is nog veel moeilijker.
0: En deed hij het goed?
1: Ja, maar het blijft toch mijn minst favoriete sax.
0: Klinkt een beetje, ja... Ja, heel, hoog en schel.
1: Ja, heel schel. Zo wat nijdig. En het is moeilijk om niet schel te doen klinken, want in die hoogte zit je daar snel aan.
0: Ja, en bij James is er power al altijd power mee gemoeid. Oh. Hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, wat vond je ervan, Guy?
2: Ik vond het heel goed. Mijn god, wat een duo. Ik vond het heel goed en ik vond het ook... Hij zei het zelf ook van... Ik kan geen Coltrane zien en dat vond ik heel mooi. Er waren heel veel verwijzingen naar Coltrane. En één stuk was zelfs een lappenteken van Coltrane quotes. Maar het was, vond ik, toch nog altijd... James Brandon Lewis plays James Brandon Lewis.
0: Altijd, hè. Ik voelde het weer hier, zoals altijd. En ik was net, de tijd uit het oog verloren.
2: En net daarom vond ik het de best mogelijke manier om een hommage te brengen aan Coltrane. Want die zou dat ook het liefst zo gehad hebben, denk ik.
0: En hij is toch ook ontzettend slim, hè? Want wat hij daar allemaal klaarspeelt, er komt van alles voorbij. Voordat je het beseft, is er alweer iets anders.
2: Ja, en eigenlijk, het is veel meer, zoals ik zei, dan een hommage aan Coltrane. Het is een hommage aan de saxofoon, het is een hommage aan zwarte muziek. Je hoort hymnes à la Ellington, daar passeert gospel, blues. Even had ik zelfs het gevoel dat het worksongs waren... Van meer dan 100 jaar oud. Dus dat gaat echt wel... je mag dat niet onderschatten hoe diep in de roots dat die twee gaan. Ook Chad Taylor, dat is niet zomaar een free jazz drummer, maar net als een Ed Blackwell brengt hij echt die hele... Ja, een soort van die Afrikaanse traditie mee.
0: Ik had in mijn aankondiging op podium iets gezegd van shamaan. En toen ze opkwamen, kwam James naar mij toe van... Oh, je hebt hem een shamaan genoemd. Maar het is waar, hè. Ik was echt aan het denken, want het is echt zo tribal grooves gewoon.
2: Ja, zeker.
0: Hè? Heel bezwerend, hè. Yeah. Wat vind jij ervan, die drummer, Adja?
1: Ja, zot hoe die met zijn grooves kan switchen tussen zo eerder het free jazz gevoel en echt inderdaad super soulful, super feestelijke muziek of zo. Ik vond het echt vaak super feestelijk en dan switchen het weer naar iets vrijer. En
0: dat
1: zo
0: is waar.
1: Dat die overgangen zo soepel gingen dat helemaal niet getelefoneerd klonk of zo. Dat vond ik echt indrukwekkend.
0: Ja, het was echt een feestje. Hè? James had ook Happy Birthday van Stevie Wonder gezongen op de soundcheck. Voilà, ik denk dat we stilaan een soort van conclusie moeten maken. Ik denk dat we niet anders kunnen concluderen dan dat Coltrane very much alive is.
1: Mm-hmm.
0: Hier in Brussel vanavond. Hij was een verdieper, een zoeker naar die ultieme vrijheid, naar al wat ons overstijgt. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Nog nieuwe inzichten?
1: Nee, ik ben gewoon aangenaam verrast hoe dat zoveel artiesten er... nog zoveel kunnen uithalen en dat allemaal op andere manieren blijven doen. Dat is echt... Ja, als je zo'n legendarisch persoon kunt zijn, dat er zo lang nog mensen hun muziek blijven spelen op zo'n verschillende manieren. Echt indrukwekkend.
0: Is dat iets wat jij meeneemt vanavond? Van als je je sax uithaalt morgen, dat op de een of andere manier er ook wel insluipt? Of zo?
1: Ja, er zit sowieso Coltrane in. Dat kan niet anders. Na wat we vandaag hebben gehoord.
0: Oké. Okay. Ja, is er nog iets wat we moeten toevoegen? Hier nog nieuwe inzichten? Wat ik aan het denken was, hè, wij luisterden daar als kind eigenlijk al naar die muziek. Tederheid was ik ook aan het denken als ik daar in de coulissen stond. Mm-hmm. Van het is misschien een beetje woest, maar je voelt toch ook zo tederheid doorschemeren of zo. Misschien was het dat wel. En bij James is dat ook zo. Het is eigenlijk ook een teddybeer, hè, hoe woest hij ook speelt.
2: Ja, natuurlijk. Zeker als ze daar die Come Sunday speelden. Ja, dat was gewoon waanzinnig mooi en delicaat. En dan zie je daar inderdaad zo'n stoere James Brandon Lewis staan met zijn zwarte outfit en zijn strenge blik. Maar eigenlijk is dat

0: net als Coldplay misschien een verborgen romanticus of zo.
1: Het is een schatje, ik ben er zeker van.
0: Ja, ik kreeg daarnet nog een berichtje van iemand die normaal zelden of nooit naar jazz luistert en zeker niet naar het meer expressieve getoeter, om het zo te zeggen. En ze zei van, ja, ik heb hier echt van genoten. Ik vind het echt super mooi, zeker ook met die duimpiano en die afwisseling en dergelijke dingen.
1: Prachtig, daar doen we het
0: zegt,
1: voor.
0: En dat zegt wel alles, dat het ook voor een breed publiek kan zijn.
1: Daar doen we het voor. Voilà, super. En ik onthoud ook dat je kan rummy cuppen op John Coltrane. Dat hebben we van Kurt Overberg geleerd. Heb je gemist, toen was je naar de film. Ja. Ja, dat is ideaal om op de rummy cuppen. Ik ga dat eens testen, denk ik.
2: Goeie tip.
1: Ja, voilà. Wat is de grootste misvatting over John Coltrane, Guy Peters?
0: Dat het moeilijke muziek is. En dan nog, als het soms moeilijk is, doe eens moeite. Dus maar, we hebben het heel vaak over avant-garde kunst en we dwepen er allemaal mee, een avant-garde film. Maar veel mensen lijken de stuipen op lijf te krijgen als het gaat over muziek die even in het rood gaat. Maar zet gewoon die oren open. En het is maar een kleine moeite.
1: En nog. Niet alleen uw oren, uw hart gewoon. Het is muziek voor het hart. Voilà, ja. Muziek als een stem om mensen gelukkig te maken.
2: Wauw, mooie conclusie.
1: Alright, daar gaan we voor. Oké, misschien is het goed dat we het mysterie nooit helemaal kunnen ontrafelen. Daarom gaan we ook naar de muziek blijven luisteren natuurlijk. Als je meer wil weten over John Coltrane, is de Coltrane-docu die nog op VRT Max te bekijken is zeker en vast een vette aanrader. En wij hebben om u rustig te laten landen vanavond, maar wel nog een beetje in Coltrane moeten blijven, nog muziek van hem voor u klaarstaan. Ik wil iedereen heel erg bedanken hier in AB. Always a pleasure om hier te werken. Ook mijn Clara-collega's, grote merci. Renate, Chloe, Johan, Maarten. Hans, mocht ik nog iemand vergeten, dank je wel. Supergoed gedaan. Bedankt Ellie Broekmans, Adja van Herentals. Bedankt Guy Peters. En u bent allemaal bedankt om te luisteren. En misschien kan ik afronden met woorden van Coltrane zelf. Hij zei eerst dat muziek verandering in het denken van mensen kan veroorzaken. En dan voegde hij eraan toe: I want to be a force for real good. Hij wilde echt iets goeds betekenen. Missie geslaagd. Bedankt voor het luisteren en mooie avond verder bij Clara. Bye bye.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd vanavond in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
1: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
2: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
1: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
0: Ja, en Xi komt straks aan in de VS. De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden en de oorzaak was een hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten in de VS moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. De Franstalige Liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. En dat is een van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan samen op met de werkgeversorganisaties. En Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR dat tijdens de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn op tafel legt.
3: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
0: Ja, de regering is op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Phase. Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui in de Ardennen, nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Chinese president Xi Jinping is zo net aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Op de luchthaven in Washington wordt Xi opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Dat is een eer die weggelegd is voor maar weinig staatshoofden. De inzet van dit bezoek is dan ook groot, vertelt China-kenner Veerle de Vos.
2: China en de Verenigde Staten leven al een tijd op gespannen voet met elkaar. De VS zien China als een bedreiging voor hun eigen positie als wereldleider en willen de opgang van China afremmen met invoertarieven en handelsbeperkingen. China vindt dan weer dat het onfair behandeld wordt door de VS, zeker als het gaat om de ontwikkeling van artificiële intelligentie. De agenda van deze top is dan ook omvangrijk. Handelstarieven, importbeperkingen, AI, Taiwan en de oorlog in Iran. Het ligt allemaal op tafel straks. Grote doorbraken worden niet verwacht. Een verlenging van de huidige wapenstilstand is wellicht het meest haalbare.
1: En eerder vanavond heeft de Oekraïense president Zelensky in New York opgeroepen tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Mieke Strings luisterde mee.
3: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
4: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
3: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
1: De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden. De oorzaak was hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is hun deelname geen goedkeuring van wat daar gebeurt in Gaza. Wie VRT als kandidaat zal sturen is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden alles mee in 1991. In heel andere tijden, dat zei Koen Wouters in de afspraak.
5: Toen was het echt totaal niet politiek. Hè. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
6: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
5: Ja, ja, zeker. Ja. En live. Ja, wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought the t-shirt. Ten tweede... Ja. Wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet. Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te geven.
6: Absoluut.
1: Het weer nog vannacht, meer wolken met kans op een bui. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken. Het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Zo, woensdag 23 september. Zit erop. Een goede nacht.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.